0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
2: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
2: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Blij dat je erbij bent. Het is bijna 6:04, terwijl langzaam aan het weer licht gaat worden. We zijn er weer klaar voor. Nieuwe editie van een keigoeiemorgen. En heel veel mensen die alweer in de app ons ook een keigoeiemorgen wensen. Dat vinden we altijd leuk. En dat mag ook gewoon. Hè? Als je denkt, nou, ik vind het altijd leuk om die man even te appen in de studio. Dat kan.

0: Schrijf een berichtje naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Altijd van harte welkom om even met ons te kletsen. Misschien heb je lekker geslapen. Misschien kom je terug uit de nachtdienst. Of misschien zit je op dit moment in de nachtdienst. Want wij staan ook op heel veel plekken aan. Op diverse werkplekken waar 's nachts alles gewoon doorgaat. Dus je bent altijd van harte welkom. Stuur gewoon even een appje. 06-573-28203. Dan gaan we er weer tegenaan tussen 6 en 10. Samen de dag opstarten. En dat doen we natuurlijk met een keigoeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.

0: Het is Nau Horn en Nice to Meet You.
1: Kei goedemorgen
0: en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag alweer woensdag de 12e van augustus. Het was vandaag een warme dag. We gaan vandaag de 30 graden aan tikken. Het waait wel, maar dat is ook gewoon warme lucht die Nederland binnenstroomt. En dus ook Brabant. Het is eigenlijk ook weer meteen het begin van een nieuwe hittegolf. Want we gaan morgen richting de 35, 36 graden.
2: Ja, het is de dag van de olifant ook. Het is de dag van de calligrafie. Dat is zo mooi schrijven, weet je wel.
0: Ja. Oh, ja.
2: En de dag van het vinyl.
0: Dat is helemaal hip, hè?
2: Ja, ja, ja, al tijd je weer helemaal in. Ja, en maar, dat gaat niet weg, denk ik.
0: Maar het is ook wel echt keileuk. Want als je dan een beetje zo naar een leuke platenzaak gaat en je hebt echt even een mooi album te pakken, dan ga je dat ook. Je gaat veel bewuster naar muziek luisteren.
2: Ja, zeker. Heb je thuis een platenspeler?
0: Nee, maar heel veel mensen om mij heen dus wel. En dan af en toe begin ik dat toch. Dan moet ik dat niet weer eens gewoon zo'n dingetje gaan kopen. Maar,
2: ja, het is echt. Gewoon op zo'n. Ja, daar kun je je nu even bijna niks meer voorstellen. Maar op een regenachtige zondagmiddag.
0: Is dat super.
2: Thuis zitten en als een plaat opzetten en dan dat knipperende geluid. Zo, ja, het is wel lekker.
0: Vandaag jarig Klaas-Jan Huntelaar, 43 jaar. Piet Sampras. Dat was een van de. De beste tennissers ooit.
2: Zeker.
0: Man. Daar ging je voor zitten, voor de buis.
2: Ja, zeker als de US Open bijvoorbeeld was. Dan, precies. Wilde dat wel.
0: En vandaag jarig. Competition in other places. Mark Knopfler. Natuurlijk zanger van de Dire Straits. En die wordt vandaag 77 jaar. Verder in nieuws, René.
3: Ja, goedemorgen. Muziekplatform Spotify introduceert een label om aan te geven of een liedje met kunstmatige intelligentie is gemaakt. Ook wil Spotify die muziek niet langer laten voorkomen in gepersonaliseerde aanbevelingen voor gebruikers. 24 supporters van NAC Breda krijgen een landelijk stadionverbod na ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd in het Radverlegstadion in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt, omdat het voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. En weet je nog eerder deze week, die vrouw die haar winnende lot in de prullenbak had gegooid en daardoor kon fluiten naar haar centen? Er is opnieuw nieuws, want na een maand van onrust is nu duidelijk, ze heeft wel recht op die 14 miljoen euro. Al is nog één laatste voorwaarde, tegen 3 december mag niemand anders de jackpot komen opeisen.
2: Oeh, dus als iemand in de vuilnis dat lot vindt of zo, dan hangt ze erin.
3: Ja, je krijgt nu eigenlijk zo'n soort gekte, denk ik. Zoeken naar dat lot.
2: Iedereen bij het vuilverwerkingsbedrijf die zit nu iedere vuilniszak door te spitten,
0: ik zou bijna denken, als je ongeveer weet waar rond die tijd het vuilnis opgehaald, of welke dagen ongeveer het vuilnis opgehaald en waar dat ligt op de grote vuilnishoop.
2: Ik zou alles even op stop zetten. 14 miljoen, dat is veel.
0: Ik zou gewoon 50 man zeggen, luister jongens, heel simpel, of jullie krijgen allemaal 10.000 euro voor het meezoeken. He, bewijzen van, als we het vinden. Als je niks vindt, krijg je 100 euro. Dan hebben we in die zin misschien.
2: Hebben we lol gehad?
0: Hebben we niet van lol gehad? Ja, dan zie ik dat nog wel gebeuren hoor. Dat er een briefje. Alleen dan is nog de vraag. Hoe eerlijk zijn die mensen?
3: Maar net zeggen, want als je hem dan.
0: Want als dan een van die 50 denkt, ik zie dat lot en ik zeg niks. En die duw ik in mijn zak, dan ga ik die 14 miljoen opeisen.
2: Ja. Ja, nee, ja, dan kun je daarna wel stoppen met je werk. Hoef je die mensen nooit meer te zien. Dus.
0: Nee, dat is ook waar.
2: Ik zou er misschien ook wel over nadenken.
0: Wat dat betreft, ik ga een paar ochtendjes zoeken.
2: Nou, veel plezier.
0: Ja, ik ben er morgen even in. Als je niet uitvindt.

0: Swift en Opalite. Wil jij koffie? Of thee? We hebben vandaag twee liedjes waar lekker op gedanst kan worden. Ik bedoel, het is nog een beetje woensdag, breekt de week. Dan denken wij, het mag wel eens even een keer. Zometeen laten we namelijk twee liedjes horen. En de een hoort bij koffie, de ander hoort bij thee. En wij willen graag van jou weten wat echt jouw liedje is, wat je graag wil horen op deze denderende woensdag. Je mag dat dadelijk doen door het koffie of thee te sturen. Dat is het enige wat je hoeft te sturen. Alleen maar het woordje koffie of het woordje thee. En dat mag dan naar 06-573-28203. Dat is echt alles en dan komt dat echt helemaal goed. Luister mee en laat maar weten wat jouw favoriet is dan, hè.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Benny Benassi en Satisfaction.
2: My satisfaction.
0: Of toch liever een bakje thee. Junior, senior en move your feet. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, Benny Benassi hebben wij echt niet gekozen vanwege de clip. Dat is gewoon puur omdat het liedje gewoon heel erg goed is. En bij thee vandaag junior, senior en move your feet. Laat het maar weten, wat wil jij horen, koffie of thee? Hoe meer appjes, hoe beter, want dan kunnen we dadelijk echt gaan tellen. En dan kunnen we echt met elkaar eens even gaan kijken wat jullie graag willen horen. Dus zeg het maar, wat is op deze woensdag het liedje wat na 6:30 zeker gedraaid moet worden? Koffie is Benny Benassi, Satisfaction. Thee is junior, senior en move your feet. Laat het weten door even te sturen koffie of thee naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Koffie of thee is al meer dan voldoende. Gaan wij zo meteen.

0: Chris Montreal and Just a Flirt. En daarmee zijn we weer lekker begonnen op de woensdagochtend.
1: Wil jij koffie?
0: Vandaag bij koffie, Benny Benassi en Satisfaction.
2: My Satisfaction.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Junior, senior en move your feet. Ja, je hebt nog 2 minuutjes om te laten weten wat jouw favoriete plaat is voor zometeen. Dan gaan we die misschien wel draaien. Benny Benassi, Satisfaction, hoort bij koffie. En Junior Senior met Move Your Feet hoort bij thee. Laat maar weten wat zometeen jouw keuze zou moeten zijn. Tenminste, waarvan je denkt, nou jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar dit wil ik sowieso horen. Stuur even een appje, koffie of thee, naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ik hoop dat je een fijne keuze kan maken. Dan gaan wij zo meteen alle stemmen tellen. En dan hoor je dadelijk over een paar minuten wat het is geworden. Dus Benny Benassi, Satisfaction hoort bij koffie. En bij thee, Junior Senior en Move Your Feet.

0: één file momenteel. Ja, waar staat die, Mark, in Brabant?
1: Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Knoopend Ewijk en Heteren, 4 kilometer. Iets meer dan 5 minuten vertraging. En het heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Rechte rijstrook daar is dicht.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, komende dagen, komt er zeer warme lucht Nederland binnen. En dus ook in Brabant veel ruimte voor de zon. En dan raad je het al, hè, als dat samenkomt, dan betekent ook dat de temperatuur gaat stijgen. Het wordt vandaag gewoon een lekkere 30 graden. En morgen en overmorgen kan het zelfs 34 à 35 graden worden. We gaan naar het nieuws, dat krijg je van René.
3: De politie heeft zondagavond op de kermis in Heesen een Belg van 30 aangehouden op verdenking van aanranding van twee meisjes. De meisjes hebben aangifte gedaan. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. In Eindhoven zijn opnieuw tientallen autospiegels gestolen. Na eerdere diefstallen in Strijp R sloegen dieven in de nacht van maandag op dinsdag toe in de wijk Bliksembos. Vooral spiegels van duurdere auto's met een dode hoekcamera zijn populair, omdat die op de zwarte markt veel geld waard zijn. De 23-jarige Ayrton uit Helmond is al ruim een maand vermist in Spanje. Hij werd op 3 juli voor het laatst gezien in Benidorm, waar hij verward en sterk vermagerd rondzwierf. Zijn familie maakt zich grote zorgen omdat Ayrton geen geld heeft en zijn medicatie niet meer gebruikt. Op de web en app zie je een foto. NEC heeft voor een gigantische stunt gezorgd gisteravond door in de voorrondes van de Champions League te winnen van Olympiakos. In Nijmegen werd het na verlengen 2-1 door een doelpunt van Emre Mor. Horen bij Ziggo Sport.
4: Sherry, en dan valt hij daar voor Mor!
3: Diezelfde Moor zorgde nog voor een opvallend moment tijdens de wedstrijd. Toen hij moest invallen, bleef hij 2,5 minuut langs de kant staan omdat hij zijn oorbel niet uitkreeg. Volgende week speelt NEC de volgende voorronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Ellen van Dijk uit Odilia Pil doet mee aan het WK Voltage in Aken. En mocht je dat niks zeggen, dat is een sport waarbij je acrobatische oefeningen en dans doet op een paard. De 26-jarige Brabantse behoort tot de wereldtop in de sport.
5: Het is, het is gewoon een wedstrijdelement. Dus het is veel chiquer, veel paardvriendelijker. En het wordt gewoon echt gepresenteerd als een sport. Dus het is niet alleen maar kunstjes doen op een paard, simpelweg gezegd.
3: De sport moet nog wel even bekend worden, want ondanks haar niveau verdient ze niks met de sport. Wel geeft Elle trainingen en clinics.
1: Ja, ik vind dat heel grappig.
0: Ja. Nee, ik vind het sowieso heel, ja. Ik ken het alleen van circus, maar ja. Er zijn natuurlijk al meer.
3: Ik wist daar dus moest ook, ik ook aan denken.
1: Ja, want dit zat gisteren afslag uit bij Ronnie. En dat was voor het eerst dat ik ervan hoorde sinds hele lange tijd. Ik dacht, hij is wel een beetje uitgeblust of zo, die sport. Maar dat is echt een ding nu.
0: Wel belachelijk dat ze er niks mee verdient. Ik denk als je dag in dag uit daarmee bezig bent, dan mag daar best een vergoeding tegenover staan. Dus laten we hopen dat die sport weer heel snel populair wordt. En dan mag ze hier op de parkeerplaats mag ze een keer een show op komen voeren.
1: Ja, ja, nee, zeker.
0: Geven wij wel de punten.
1: Ja.
0: Een 10. Kijk, goedemorgen. Wij gaan stemmen tellen. Zometeen hoor je of het koffie of thee is geworden. Eerst Eric Clapton. Dit is Forever Man.
2: Omroep Brabant.
6: Yeah. Goedemorgen.
7: Een dag zonder zorgen, luister. Kijk, goedemorgen.

0: isn't ready.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor dag ga jij vandaag hebben?
2: Goed. Gewoon een werkdag.
0: Gewoon een werkdag.
2: Ja, ik ben net terug van vakantie vanaf afgelopen zaterdag.
0: Oh, waar ben je geweest?
2: We hebben een rondje gemaakt. Eerst zuiden van Duitsland. München zijn we geweest.
0: Ja.
2: Biertuin natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Dolomieten zijn we geweest.
0: Oh.
2: Van Italië. Cinque Terre. Aan de kust. Bij Italië. En toen duurde het.
0: Was leuk. En dan met de caravan of zo?
2: Nee, met gewoon auto's en appartementjes. En
0: jullie gingen gewoon overal. Ach, wat leuk. Nou, dat is leuk, zeg. Ja, dan zie je wel iets meer dan alleen maar natuurlijk één stad of één camping of wat dan ook. Dan kun je echt even overal naartoe, een paar dagen. Ja. Dat is wel heel leuk, zeg. Ja. Nou, nu weer aan de bak. Dan is natuurlijk de vraag, gaan wij deze ochtend voor koffie of gaan wij voor thee?
2: We gaan voor koffie.
0: Ja, en ook jij moet even zeggen, Johan, het is niet om de clip.
2: Nee, dat is niet om de clip.
0: Heb je die ooit gezien?
2: Nee.
0: Nou, zoek straks maar eens op dan kun je lachen. Dat wordt één groot feest. Dank voor het stemmen en geniet van je werkdag, hè?
2: Oké.
0: Houdoe.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Crowded House. En the weather with you. Het is langzaamaan weer licht aan het worden. En dat betekent ook dat we weer volop bezig zijn op deze woensdagochtend. We hebben overigens erg genoten van Benny Benassi, Satisfaction.
1: Zeker.
0: Moet ik ook zeggen.
2: Vanwege de muziek, hè?
0: Vanwege de muziek.
1: Die muzikale omlijsting.
0: Omdat hier onze fijne collega Martijn even de clip heeft laten zien.
1: Ja, die gaat over de beelden.
0: Die heb ik al zo lang niet meer gezien dat Martijn dat toch eventjes voor ons heeft meegeschakeld. Dat ik toch even denk van, oh, gaan we terug naar de tijd van uit mijn tienerjaren, weet je wel?
1: Eerlijk is eerlijk, de clip was nog zo als ik hem me toen voorstelde.
0: Ja, nog wel. Ja. Jij zag nog wel dingen die voor jou herkenbaar waren.
1: Die kwamen voor mij bekend voor.
0: Ah, nee, oké, dan is goed, ja, dan is goed. Laten we deze week ook even dan Eric Prydz met Call On Me ergens erin.
1: Oh, was dat ook een leuke clip?
0: Ook een leuke clip.
1: Oh, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Ja, als we dat aan Martijn vragen, kan die ook even Eric Prydz met Call On Me.
1: Misschien moeten we dat vandaag gewoon nog ergens even doen.
0: Laten we die nog even ergens draaien vandaag. Dan komt dat vast wel goed. We hebben zo meteen natuurlijk weer een nieuwsblokje. En dat, de nieuwsblokje is heel simpel. Het laatste berichtje, daar krijgen we alleen een hint over. Daar weten we nog niet waar het over gaat. En je mag zo meteen meedoen. Als je een idee hebt, mag je altijd naar de studio appen. 06-573-28203. Als jij weet waar het over zou kunnen gaan. Gisteren gingen wij, waren we eigenlijk spoorbijster. Kan ik wel zeggen. Ja. De dag ervoor, volgens mij, zaten we wel warm. Maar Niek was ook streng. Dus René, wat heb je vandaag?
2: Zijn er nog helemaal geen punten verdiend?
1: Ja, we hebben een soort kwartpuntje gehaald. Ja, maar eigenlijk niet echt.
0: Het mag geen naam hebben.
3: Nou, komt hier voor vandaag en toch lachen de Fransen weer als laatste. Er moet gewoon betaald worden.
0: Ja, dat zal wel. Gaat het niet over de tol? Tolwegen?
1: Ja, dat was het eerste ook waar ik aan dacht. Tol of ze hebben kunnen bewijzen dat ze de croissant toch hebben uitgevonden. En daar gaan ze nu een hoop rechten voor betalen of zo.
0: Ja,
1: als je dat
0: zoiets
1: wilt
0: zou het ook wel kunnen zijn. Ja. Nee, ik denk inderdaad, het gaat over tolwegen. Dat er een trucje is waardoor je minder tol hoeft te betalen. Maar dat die Fransen uiteindelijk dat al lang weer doorhebben. Weet ik het door iets. En dat je uiteindelijk alsnog volle chas.
1: Een van ons moet goed zitten.
0: Ja.
1: Okay, ik heb goede hoop.
0: Ik zeg het ook heel eerlijk, omdat ik de rekening van de tol heb binnengekregen. Van,
1: jij bent natuurlijk naar Frankrijk geweest.
0: Paar dagen Frankrijk.
1: Oh.
0: Dus het viel me nog mee.
2: Wat
0: was heen en terug was 116 euro.
1: Oh, dat vind ik nogal, hoor.
0: Dus,
1: dat vind ik veel geld. Voor een beetje rijden op een snelweg.
0: Ja.
1: En dan komen de boetes nog bij binnenkort, hè?
0: Ja, ik heb tot nu toe, nog niks binnengekregen. Echt niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, en gewoon met de. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Je mag eigenlijk Flitsmeister niet aan hebben. Dus ik deed dat eerst altijd trouw. Maar nou dacht ik bij mezelf, het is goed.
1: Het scheelt me.
0: Nu wordt van tevoren worden. Maar ja, ik wil ook een oproep doen aan iedereen die een baan heeft waarbij flitsen het dagelijkse gang van zaken is. In Frankrijk is het zo: je ziet een groot bord. Met, er komt zo meteen een flitser aan en bij het tweede viaduct staat de flitser.
1: Oh ja.
0: Dus dan heb jij ruim de tijd om even gas terug te nemen.
1: Of ze jou even willen waarschuwen.
0: Dus of dat volgend jaar dan, hè, want ik snap ook nu dat we richting het eind van het jaar gaan, maar dat vanaf 2027 gewoon borden aan de rand van de weg kunnen komen staan met we gaan flitsen.
1: Ik heb ook een tip.
0: Ja?
1: Gewoon niet te hard rijden.
0: Zometeen na 7. Kei, goedemorgen, nieuw uur. Ochtendshow. Met nu Lady Gaga. Dit is The Dead Dance op Omroep Brabant.

0: is al 45 jaar de elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
5: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
4: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
6: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
4: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, 7:02. We gaan eens kijken of er iets te melden is wat betreft het omroepraad verkeer. Het is nog een beetje het staartje van de zomervakantie. In ieder geval veel mensen hebben nog vrij. En het is woensdag, dus vaak wat rustiger. Maar staat er ergens een file?
8: Ja, het is nog wel dezelfde file op de A50. Os richting Arnhem. Tussen knoop het Ewijk en Heteren, 4 kilometer. Dat was net 5 minuten, nu 10 minuten. Staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook daar is dicht.
7: Kijk, bij deze. Zometeen even een klein beetje een verjaardagsfeestje vieren op muzikale zin. Katy Perry met Birthday, voor iedereen die vandaag jarig is.
8: Nou, onder andere Willem II, en daar gaan we het dan ook later weer over hebben. Dus
7: precies, die willen we van harte feliciteren.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar.

0: iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovenseweg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
6: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
7: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: bent en je bent vandaag jarig, dan mag je helemaal ons een appje sturen. 06-573-28203. En of je nou jarig bent of niet, een appje krijgen is altijd leuk, dus doe dat zeker. Stuur even kei goeiemorgen naar 06-573-28203.
1: Kei goeiemorgen.
0: Want we zijn natuurlijk beland op woensdag 12 augustus. Vandaag tikken we gewoon de 30 graden aan. Het waait, maar het is wel een warme lucht die Brabant binnenstroomt. Betekent ook meteen het begin van een nieuw hitteblok. Want we gaan morgen richting de 35, 36 graden.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1945 geeft Japan zich over nadat de atoombommen op het land worden afgevuurd. In 1896 wordt Willem II opgericht. Daar gaan we het zo over hebben. En in 1981 wordt de PC, oftewel de personal computer, voor het eerst gebruikt.
0: Kijk, vanavond is het zover. Hè? Bijna een totale zonsverduistering gaat er plaatsvinden. Voor heel veel studenten gaan de introductieweken beginnen.
2: Leuk.
0: Vroeger altijd heel leuk, introductieweken.
2: Ja?
0: Ja, ik vond het toch wel gezellig. Want dan leerde je ook meteen even de mensen van je eigen jaar goed kennen en zo. Het was altijd wel leuk. En de stad, want ik heb natuurlijk in Tilburg gestudeerd.
2: Dat
0: was altijd wel leuk. Ja. We zitten midden in de actieweek van Brabantse Vrienden. Dat is het festival van Snollebollekes op 5 september. Met echt heel veel artiesten. En natuurlijk, Omroep Brabant heeft daar de Fijn Fishing Stage. Dat is gewoon carnaval midden in de zomer. En daar geven wij heel de week kaarten voor weg. Mocht je nou een alarm horen, een zogenaamd Brabantse Vrienden-alarm, dan hoor je een stukje links-rechts van Snollebollekes en een alarm. Dan mag je zo snel mogelijk Brabantse Vrienden appen naar 06-573-28203. En dan maak je kans op 4 tickets voor Brabantse Vrienden. Maar dan moet wel het alarm afgaan. Dus dan hoor je een alarm, een Brabantse Vrienden-alarm. Dan mag je even Brabantse Vrienden appen naar 06-573-28203. Dus hou dat in de gaten. Wie weet komt het zo meteen wel voorbij.
3: René.
0: Zeg het maar, wat zit er in het nieuws?
4: Nou, goedemorgen. De Nederlandse fietsenfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta en Babboe, is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Dat melden de curatoren. Daarmee komt het voorbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken in gevaar. De politie heeft zondagavond een man van 30 uit België aangehouden op de kermis in Hezen. Hij wordt ervan verdacht 2 meisjes te hebben aangerand. De meisjes hebben aangifte gedaan. De man zit inmiddels niet meer vast, maar blijft wel verdacht in de zaak. En over de tease van net, volle bakpunten. Ja, 1 punt voor
0: nou,
4: Jordi.
0: Nou, ja, kijk. Het mocht ook wel weer eens.
2: Ja, het was tijd.
4: Ja, heeft hiermee te maken. Een Britse familie die met 3 auto's op reis was in Frankrijk heeft maandenlang geen tol betaald bij de peage. Ze kwamen aan in 3 auto's. 1 persoon stapte uit de eerste auto en tilde de tolpoort omhoog.
2: Ja. Gewoon zo.
4: Ja. Ja. Gewoon even omhoog houden. Heel simpel. De andere reden door en wachten dan op hem. Het drietal gebruikte die eenvoudige truc. Maar het is de Franse politie die het laatst lacht. Ze zagen het op beelden een keer gebeuren, zochten het uit en verhalen alle kosten alsnog.
0: Ik vind
4: het
0: sowieso echt knap, want dat is echt een slagboompje die echt heel snel omhoog en omlaag gaat. Want dat moet natuurlijk moet heel snel door, want er gaan echt duizenden mensen doorheen. Dus,
2: maar blijkbaar kun je die dus gewoon met je handen zo optillen.
0: Ja, en dan valt het me nog mee dat er niemand even heeft gebeld van, joh, ik weet niet wat hier gebeurt, maar er moeten hele families door de peage.
2: Ja, je hoopt toch ook dat hij hem dan voor jou even openhoudt.
0: Ja, je zou zeggen van wel, maar ja, dat gebeurt dus niet, hè. Oh jee. Daar is hij, het Brabantse Vrienden-alarm. Wil jij naar Brabantse Vrienden, mag je nu Brabantse

0: London Beat and You Bring the Sun. Ja, hij ging af het Brabantse Vriendenalarm. En dan maak je dus kans op 4 tickets voor Brabantse Vrienden. 5 september, Aquabest. En daar wil je bij zijn, geloof me. Want
1: dat wordt echt een feest.
0: We hebben onze eigen Fijn Vision stage onder andere.
2: Goedemorgen,
0: Jori. Hey, Jori, hi, hallo. Met de radio spreek je.
2: Goedemorgen.
0: Hoe voel je je?
2: Ja, goed.
0: Ja, oké, gelukkig. Ja. Waar kom je eens vandaan eigenlijk?
2: Uit Moergestel.
0: Moergestel, kijk eens. En jij dacht, ik wil wel naar Brabantse Vrienden, met vrienden.
2: Ja, ik wil daar heel graag naartoe, ja.
0: En waarom?
2: Ja, waarom? Ik ben er vorig jaar ben ik er ook bij geweest. En dat beviel eigenlijk zo goed, carnaval in de zomer. Dat ik dacht, ja, ik kan niet echt wachten tot februari. Dus het is wel leuk om nog een keer te gaan.
0: Ja, jij wil natuurlijk gewoon met 30 graden even lekker polonaise lopen.
2: Ja, dat wordt wel zwaar, maar we kunnen het pak wel uit van de zon halen.
0: Nou, Jori, dat mag je inderdaad gaan doen, want jij bent erbij. Gefeliciteerd!
2: Ja, lekker. Dank je wel, man.
0: Jij mag er naartoe samen met 3 vrienden of vriendinnen. Je mag zelf gaan kiezen wie je mee gaat nemen, maar je hebt in ieder geval 4 tickets te pakken. En het leuke daarvan is dat je heel de 5 september mag blokken. Want jij mag de hele dag van ons naar Brabantse Vrienden.
2: Ja, dat gaan we maar eens doen. Ja, superleuk. Dankjewel, man.
0: Heb je al vrienden in je hoofd die je nu dan via de radio alvast blij kan maken?
2: Ja, ik heb wel wat fanatieke carnavalsvierders die wel zitten te wachten op een feestje.
0: Nou, noem eens wat namen, want dan kunnen die in de woonkamer ook juichen. Wie gaan er mee?
2: Mijn vriendin in ieder geval, die zou nog gewoon in bed liggen, maar die ga ik eerst even bellen. Dus, en dan 2 vrienden ook uit mijn gesto die ook wel zin hebben.
0: Oh, dus, dat is leuk, man. Nou, dan komt dat sowieso goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan jou met veel plezier ontvangen die dag.
2: Ja, superleuk. Ik heb er zin in.
0: Kijk, tot dan, hè, en proficiat.
2: Ja, dankjewel, hè. Dank je.
0: En mocht je nou denken, want gezien het aantal appjes zijn er wel
1: Volgens mij willen er
0: wel meer mensen naar Brabantse Vrienden. Deze hele week maak je nog kans bij alle programma's. Als het Brabantse Vrienden alarm afgaat, dan moet je zo snel mogelijk Brabantse Vrienden appen naar 06-573-28203. En wie weet ben je er dan bij. Mocht je er uiteindelijk niet bij zijn qua alarm, qua tickets met ons alarm van Brabantse Vrienden, dan zijn er altijd nog tickets via Brabantsevrienden.nl. Ja, er komt echt van alles. Van Gerard Joling tot Marco Schuitmaker, Django, Wagner, René Schuurmans. En dan heb je dus een hele eigen Omroep Brabant Fijn Visionie stage. Met Vulgaire, met Lamme Frans, met Vieze Jack. Nou, ze komen allemaal voorbij.
1: Ja, je vergeet Snollebollekes.
0: Nee,
1: want het is,
0: zeker.
1: Want die is er ook. Want het festival is in principe totaal los van vroeger.
0: Ja, zeker.
1: Van Snollebollekes, daar kun je dus gewoon bij zijn.
0: Ja, nee, die was ik zeker niet vergeten.
1: Nee,
0: maar ik dacht bij mezelf, dit is volgens mij bijna een... Zou bijna, dan kun je het afblazen.
1: Hij hebt mij. Zitten jullie mij nou niet te noemen? Dus,
0: God van de jankers.
1: Ja, zo is hij.
0: Ja, dat is wel waar. hou het in de gaten deze hele week. Het kan bij ieder programma gebeuren. Het kan zometeen bij Hubert ook weer gebeuren in het programma. Of misschien nog wel in dit programma. Als het Brabantse Vriendenalarm afgaat, dan kan ik alleen maar zeggen, snel appen naar de studio. En wie weet zijn dan de tickets voor jou. En dan zien we elkaar hopelijk op 5 september. Dat zou één groot feest zijn. Want ik ben er toevallig ook. Dus,
1: echt?
0: Ja, ik kom ook, ja.
1: Oh, oude snappenkoning.
0: Plaatjes draaien, presenteren, goed, daarna de factuur eruit. We gaan richting het nieuws van 7:30. Ja, oké.

0: Danny. Hier in de Kei, goedemorgen. Je luistert naar de ochtendshow. We hebben zometeen natuurlijk het laatste nieuws. En dat krijgen we van René.
1: Ja, meer mensen gaan opgepakt worden vanwege de vernielingen in Engelen. En deze herder heeft zijn schaapjes op het droge.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Het is 7:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan van de ANWB, goedemorgen.
8: Goedemorgen Jordi. Ja, toch een enkele file. Het levert allemaal niet zo heel veel vertraging op. Maar toch op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar rijden het even langzaam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer. En op de A50 Os-Eindhoven ook 4 kilometer file tussen Veghel-Noord en Sint-Oederode. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Nou, je bent in beide gevallen zo'n 10 minuten langer onderweg.
9: Omroep-Brabant.
0: Ja, het wordt een warme dag vandaag. Er komt warme lucht onze provincie binnen. Betekent dat het 30 graden gaat worden, misschien wel iets meer. Maar vanaf morgen en vrijdag dan gaan we zelfs de 34 of 35 graden aantikken. Na het weekend, of in ieder geval in het weekend, gaat het allemaal langzaam weer een beetje dalen. Dan gaan we weer naar een hele andere periode met een beetje bewolking, regen en wat koelere temperaturen. Maar zometeen krijg je van ons echt alle details van Weerplaza. Dus hou even de aandacht erbij. Zometeen alles over het weer van de komende dagen. Eerst naar het nieuws, dat krijg je van René.
1: Volgens de gemeente Den Bosch en de politie worden er de komende tijd meer mensen opgepakt vanwege de bekladdingen en vernielingen in Engelen. Gisteren werden een man van 52 en zijn dochter van 18 van hun bed gelicht. Volgens de politie een duidelijk statement.
10: Kijk, in een democratie is het heel belangrijk dat ieder zijn stem kan laten horen. Hè. Dan mag je ook van elkaar van mening verschillen. Maar wat we zagen is dat de vrijheid en de veiligheid van mensen om zich in hun mening te uiten werd aangetast door deze vernieling.
1: In Engelen en Bokhoven is een felle discussie over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang voor jonge asielzoekers. Een vrouw is vannacht gered bij een woningbrand in Etten-Leur. De brand haalde haar van de zolder, reanimeerde haar, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Waardoor de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Maar het Steenbergen uit Geldrop is Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. De zwemster van 26 jaar won in Parijs overtuigend en verbeterde daarmee het kampioensrecord. Steenbergen pakte daarna zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Tienduizenden psychiatrische cliënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
11: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat hij daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
1: De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten naar behandeling in de gaten te houden. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen op de Strabrechtse heide. Alle vennen zijn drooggevallen en het risico op natuurbranden is groot. Herder Riaan Strijdom heeft er zo'n 1800 schapen rondlopen en die hebben veel water nodig elke dag.
12: Ik heb 5 kuddes. Die drinken 1000 liter per dag. Dat houdt in dat per dag 5 ton water de veld in gereden moet worden.
1: Ja, de schaapjes drinken namelijk niet uit de natuur, omdat dat schadelijk zou zijn. Dus moeten ze creatief zijn. En dus komt er elke dag een auto aangereden op de Venne die bakken vol met water vult. Ze kunnen overigens wel goed tegen droogte, schaapjes.
0: Oh, dan is het fijn. Nou, dat scheelt weer. Kijk, goedemorgen. 3 minuten over 7:30. Zometeen dus het uitgebreide weer. Want ja, er komen weer zomerse temperaturen aan. En we gaan naar woensdag gehaktdag.

0: Call on me, 6:08. Alfred van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, het wordt een warme dag vandaag, hè?
1: Zeker, zeker. Als je niet van warmte houdt, zou ik zeggen, ga nu naar buiten. Het is nu nog aangenaam met een graad of 14. Maar nou ja, het zonnetje is erbij, dus die uren heel snel omhoog. En vanmiddag is het dan zo'n 30, 31, misschien wel op een enkele plek 32 graden. Er staat wel wat wind bij uit oostelijke richting, windkracht 3. De luchtvochtigheid is erg laag, 20% vanmiddag. Dus broeierig kun je het niet noemen. Ik denk zelfs dat deze temperaturen nog redelijk zijn uit te houden voor velen.
0: Oké, want het komt echt door een stroom van warme lucht, toch, die ons land binnenkomt?
1: Ja, de lucht is weer afkomstig uit Zuid-Europa. Gelukkig wel heel erg uitgedroogd, dus daarom wordt het niet zo broeierig. Maar goed, tropisch warm, dat wordt het wel. Ook vanavond is het nog lang warm. Kunnen we genieten van een bijna volledige zonsverduistering. Net niet helemaal, hè, in Nederland. Maar die gaan we zeker zien, want er is nauwelijks bewolking. En vannacht is het helder. Dan zijn er ook weer vallende sterren te zien. Dat is altijd in deze tijd van het jaar. Nou, dat gaan we vannacht ook gewoon zien. Dus de liefhebbers voor alle verschijnselen aan de hemel, die komen aan hun trekken vanavond en vannacht. En morgen, ja, geen bewolking, dat is niet zichtbaar, volledig zonnig en het wordt warmer dan vandaag. En dan kan er nog een briesje staan uit oostelijke richting. Dan kan ook morgenmiddag de luchtvochtigheid weer dalen naar 20%. Maar als het dan 34, 35, misschien wel op een enkele plek 36 graden is, ja, dat weegt niet op. Dus morgen is het gewoon echt heet.
0: Kijk, en even voor mij, want we gaan natuurlijk weer richting zo'n hittegolf, als ik het goed begreep gisteren.
1: Ja.
0: Tot wanneer gaat het weer een beetje duren? Waar moeten we rekening mee houden?
1: Tot en met vrijdag, zaterdag kun je er officieel ook wel bij rekenen. Want dan komen we ook nog boven de 25. Maar is het vrijdag zo'n 35, 36 graden.
0: Ja.
1: Zaterdag gaat het ruim een graad of 8 af. Dus dan is het nog wel boven de 25. Dan gaat zo'n officiële regionale hittegolf nog wel door. Maar de scherpe randjes zijn er vanaf. Er kan zaterdag ook nog een enkele bui vallen. Daar is vrijdag nog absoluut geen sprake van. Dan is het compleet zonnig. En zaterdag is wat dat betreft een overgangsdag. Vanaf zondag ligt de temperatuur namelijk op een wat lager niveau. 23, 24 graden. Heel normaal voor de tijd van het jaar. Het is wisselend bewolkt. Er kan eens een keer een bui vallen. Daarmee is de droogte nog lang niet voorbij. Uh-huh. Maar we schakelen wel over op een wat gematigder weertype vanaf zondag, zeg maar.
0: Kijk, ja. Alfred, heb jij al een brilletje?
1: Ja. Ik heb, als het goed is, nog ergens een brilletje liggen. Ja. Dus.
0: Maar jullie hebben vanavond een uitje met
2: Ik vind nou echt een leuk Weerplaza uitje.
0: Ja. Nou, dat vind ik echt iets voor jullie met elkaar.
1: Ja, dat zou je wel zeggen. En meerdere collega's zijn daadwerkelijk richting Zuid-Europa met name afgereisd om de volledige zonsverduistering te zien. Maar voor zover ik weet, ja, misschien dat er straks nog spontaan iets wordt georganiseerd. Maar voor zover ik weet, zit iedereen lekker thuis vanavond en op zijn manier naar verduistering te kijken.
0: Kijk. Uiteraard. Veel plezier vanavond en dankjewel. Hè. Fijne dag.
1: Yes, hetzelfde.
3: Houdoe. Woensdag. Gehaktdag.
0: Oh, we breken de week door midden op woensdag. Woensdag gehaktdag. En dat doen wij niet alleen, we hakken niet alles door elkaar qua week. Maar ook zeker muzikaal. Want we hebben op woensdag altijd ons spelletje woensdag gehaktdag. En dan maak je kans op het kei goeiemorgen prijzenpakket. Wat is er aan de hand? Mark heeft twee liedjes erbij gepakt. En al die tweede liedjes, ja, dat is gewoon simpel. Dat is gewoon overal met de bottenbel er doorheen. Ja. En daarna plak je weer wat aan elkaar. Dan krijg je een hele rare mix. Maar wel een mix die jullie een beetje uit elkaar moeten gaan halen. Sterker nog, het is eigenlijk de bedoeling dat je het gaat ontleden tot twee liedjes. Want we hebben zometeen twee titels of twee artiesten of een titel of een artiest nodig. In ieder geval twee antwoorden mag je zometeen gaan sturen als jij weet wat de juiste antwoorden zijn bij Woensdag Gehaktdag.

0: Ja, ja.
1: Het past in het blokje bij het vorige, bij Alfred, zeg
0: maar. Laat het nog even één keer horen en dan moet je echt wel eventjes gaan appen als je het weet. 06-573-28203. Welke twee liedjes zijn hier door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt? Als je het weet, laat het weten via 06-573-28203.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Nou, dit moet volgens mij goed te doen zijn.
2: Ja, toch?
1: Als je een idee hebt, stuur het nu naar de Omroep Brabant app en maak kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus welke twee liedjes heb je zo heb je net gehoord in het fragmentje? Dat kan jou een Keigoeiemorgen prijzenpakket opleveren door gewoon een appje te sturen naar 06-573-282-103. Wacht daar niet te lang mee. Zometeen gaan we iemand terugbellen. En wie weet ben jij dat wel. 06-573-282-103.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Ja, daar was ze dan. Ze zat in het programma Beste Zangers, deed dit prachtige liedje. Kan je me zien? Je hoorde Bente.
1: Woensdag, gehaktdag.
0: Marjorie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi.
0: Hoe is het met je?
2: Goed hoor.
0: Ja? Wat ga je doen vandaag?
2: Zo dadelijk werken.
0: Oh, kijk. Heb je wel een beetje vakantie gehad de afgelopen week? Of ga je dat later nog vieren?
2: Dat komt later wel een keer in het jaar. Ik heb ook wel vakantie gehad, maar het komt verder eens later.
0: Oh, heel goed. Kijk. Hoe ben jij een beetje met muziek? Ben jij een beetje met muziekspelletjes altijd heel snel? Of valt dat een
2: heel
0: beetje...
2: Heel snel, ja? Maar ik heb al heel veel bij jullie gewonnen, dus vandaag.
0: Nou.
1: Woensdag. Gehaktdag.
0: De vraag is of jij dit weet. En wij zijn razend benieuwd. Wat is er aan elkaar of door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt in Woensdag Gehaktdag?
2: Katrina en de Wees met de Walking on Sunshine en André van Duin als de zon schijnt.
0: Ja. Het zal je niet verbazen, het is het goede antwoord. Sterker nog, jij hebt hem binnen en daar willen we jou van harte mee feliciteren. Het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
2: Fijn, die had ik nog niet.
0: Nou, dan ben je compleet. Dan spreken we over jou 5 jaar alweer.
2: Ah ja, zoiets. Kom maar goed,
0: hey, fijne dag.

en Walking on Sunshine. Een van de twee liedjes die vandaag in woensdag gehaktdag zat. En ja, veel mensen die dat wisten. Dus als je een beetje goed bent in dit spelletje, dan zou ik sowieso willen aanraden om iedere week op de woensdag zeker na 7:30 even de radio aan te zetten. Want dan spelen we natuurlijk woensdag gehaktdag. Morgen dan spelen wij de telefoon bingo. Dat is heel simpel. Dan gaan we de computer weer een getal laten draaien. En wie weet zit dat wel in jouw telefoonnummer. Als dat zo is, ja, dan kan het wel eens spannend worden. En wie weet hebben we dan voor jou ook wel een keimooi, keigoeiemorgen prijzenpakket. Maar dat morgen allemaal. Wij gaan dadelijk na achter ook wel een klein beetje de verjaardag vieren. En dat heeft alles te maken met Willem II. Want Willem II is vandaag jarig en de voetbalvereniging wordt 130 jaar. En dat is natuurlijk fantastisch. De club uit Tilburg, die natuurlijk eigenlijk zeker de afgelopen jaren alles heeft meegemaakt. Van promoties tot degradaties. Mooie wedstrijden, moeilijke wedstrijden. Maar altijd vol huis daar in Tilburg. En we gaan zo meteen eens eventjes bellen met de stadionspeaker van Willem II. Die ook al die wedstrijden meemaakt. En ons ongetwijfeld alles kan vertellen over het wel en wee van Willem II. Maar nu eerst naar het nieuws van 8 uur. Weer een verkeer komt eraan. En deze, die is fijn om nog even te draaien. Jason Mraz.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken Specialist.
10: De prijs daarvan.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.

0: opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
2: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, 8:02. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, af en toe ontstaat er toch een file. En dat is nu het geval op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is er net een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Oss naar Eindhoven. Daar wordt de vangrail met spoed gerepareerd bij Sint-Oederode. En die reparatie veroorzaakt file vanaf Veghel Noord. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
3: Dankjewel. Vandaag bij Willem II heel veel kaarsjes op een hele grote taart. En dan gaan we zo meteen eens even uitgebreid vieren.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Hey Remo!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
15: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
16: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
17: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoor.nl.

0: Kijk op kruising.nl.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
0: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
3: Hallo allemaal. Kei, goedemorgen.
4: Kei, goedemorgen.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, kei goeiemorgen. Van harte welkom. Het is woensdag. De week is weer doormidden. Dat is altijd fijn. Vandaag tikken we ook nog gewoon de 30 graden aan. Het wordt hartstikke warm. Het waait. Maar ja, het is wel warme wind. En dat betekent dus ook, ja, daar moet je wel even rekening mee houden. Dat we niet alleen vandaag de 30 graden aan tikken. Maar morgen 34, 35 graden. En ook vrijdag 34, 35 graden. Dus we gaan weer officieel naar een nieuwe hittegolf.
2: En een eclipse vanavond.
0: En een eclipse vanavond.
2: Brilletje klaar. Ja. Kijken maar.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat allemaal op de verjaardag van Klaas-Jan Huntelaar. Die wordt 43 jaar. Pete Sampras, een van de beste tennissers ooit. Ja. 55 jaar. En de zanger van de Dire Straits, Mark Knopfler, wordt 77. Competition in other
0: places. Het blijft toch wel mooi dat je soms van die liedjes hebt dat je zo'n iconisch stemgeluid hebt dat je ook gelijk weet, oh, dat is hij.
2: Ja,
0: weet je wel,
2: ja, hij heeft wel echt zo'n stem, ja.
0: Het is vandaag ook de sterfdag van Prins Friso. Dat is al 13 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dat was toen met carnaval. Of in ieder geval dat hij dat ongeluk had.
2: Ja, het ski-ongeluk was met carnaval, ja.
0: Vandaag presenteert Google nieuwe producten. En het is de dag van de dun gesneden frietjes. Dus mocht je vanavond nog twijfelen over wat je gaat eten, zou ik zeggen,
2: dun of dik gesneden?
0: Dun gesneden.
2: Dan is vandaag dun gesneden.
0: Kijk, bij deze.
3: Daar, nee.
0: Wat zit er in nieuws?
4: Ja, goedemorgen. Een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat naar schatting om zo'n 62.000 volwassenen, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. De brandweer is vannacht groots uitgerukt voor een woningbrand aan de Hubertuslaan in Etten-Leur. Er was nog iemand op zolder van het huis. Die persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verschillende onderzoeken over barbecues gedaan.
0: Ah.
4: Daar zitten wel een paar grappige dingen in. Zo zijn we als Brabanders in de top 3 beland van de provincies die het meest achter de grill staan. En van al die mensen in Brabant doen dat 70% daarvan is man.
0: Ja, want ja. Jij hebt een prachtig mooie barbecue.
2: Zeker weten.
0: Hoe vaak staat jouw vrouw achter de barbecue?
2: Nooit.
0: Nooit. Maar dat is altijd gewoon standaard. Jij gaat daar gewoon.
2: Ja, maar komt ook. Ik vind het leuk en zij niet.
0: Ah.
2: Dus ja, dan houdt het wel. Ja, dan ga ik dat doen. Ik vind het ook echt leuk om mee te spelen en mee te pielen en te doen. En te, ja.
0: Ja. Ja,
2: bij jullie?
0: Nou ja, nee, wij hebben niet echt een barbecue. Dus als het bij mijn ouders bijvoorbeeld thuis, die hebben wel een hele grote barbecue. Dan is meestal mijn zusje die daar.
2: Oh, echt ja?
0: Die vindt dat heel leuk om te doen. Ja.
2: Ja, nou ja, blijkbaar toch nog 70, 30 wel.
0: Ja, bizar. En jij, René?
4: Ik vind barbecue heel erg leuk.
0: Ja.
4: Alleen dat kan niet, want ik heb geen balkon. Ja, ik heb wel een balkonnetje, maar dan zijn mijn buren niet zo blij.
0: Oh nee, dat mag natuurlijk niet.
4: Oh ja. Moet even wachten.
0: Nee. Moet wel zeggen, als dan een keer achter de barbecue sta, dan krijg ik meteen aan alle kanten commentaar. Want dan is het vlees niet goed, dan is het te droog, dan let ik niet goed op. Dus sindsdien heb ik gedacht, ik ga gourmetten. Want dan kan ik gewoon zelf kiezen wat ik wil.
2: Ja. Maar eet jij dan op de gourmet ook van die gordroog gebakken biefstuk voor jezelf?
0: Dan gaat het niet om, want dan eet ik zelf op.
2: Het gaat om de gezelligheid.
0: Het gaat om de gezelligheid.
2: Ja,
0: zo is het. Kijk, goeie.

0: Dat gaat vandaag de hele dag klinken in Tilburg. Willem II, stoere kerels. Want Willem II is vandaag jarig. De voetbalvereniging wordt 130 jaar. En ja, dan kunnen we dat natuurlijk wel eventjes gaan vieren. Maar ja, dan moeten we er iemand bij gaan halen die waarschijnlijk al de hele ochtend in zijn nopjes is. Pim Smolders, stadionspeaker van de club. En uiteraard ook groot fan. Pim, kei goedemorgen.
1: Ja, een kei goedemorgen, man.
0: Goedemorgen. Heb jij vanochtend voor jezelf in ieder geval een taartje eventjes gehaald met het Willem II-logo erin?
1: Nee, nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. De feestmuts ben ik aan het maken, rood, wit, blauw natuurlijk.
0: Heel goed.
1: Nee, dat komt helemaal goed hier.
0: Heel goed. Even, ja, laten we eerst even beginnen met de afgelopen week. Want jij voorspelde donderdag nog 1-1 voor het weekend. Ja, dat heeft het wel even gestaan inderdaad.
2: Ja.
0: Maar ja, liever iets anders dan je had gewild natuurlijk.
1: Nou, als we gewoon tussen minuut 60 en 70 weghalen, dan klopt de stand. Nee, het was inderdaad. We hebben een uur hebben we prima mee kunnen doen in een goede organisatie in deze fase van de competitie. Ja, en toen ging het in 8 minuten ging het missie. 2-1 viel en toen 3-1, 4-1. De 5-1 werd gelukkig net op tijd afgesloten.
0: Ja.
1: Maar nee, ja, dan merk je dat je in die laatste fase toch tekort komt. En dan. Ja, dan word je op een ruime nederlaag getrakteerd.
0: Ja, nou ja, in ieder geval vandaag de verjaardag. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Natuurlijk iedereen die Willem II een warm hart toedraagt, van harte gefeliciteerd. Gaat het nog gevierd worden bij de club eigenlijk?
1: Nou, er is al eerder begonnen. We hebben ik vertelde het vorige week inderdaad ook bij jullie, een fantastisch jubileumshirt.
0: Nee, zeker. Ja.
1: Ja, zonder een sponsor. En nou, dat was wel bijzonder, want dat werd in het Textielmuseum in Tilburg werd dat gepresenteerd.
0: Klopt, ja.
1: En daar mochten 130 uitverkorenen bij zijn, kon je voor opgeven. En dan, als je geluk had, dan mocht je daarbij zijn. En daar was eigenlijk die presentatie van dat shirt, waar geen sponsor op staat. En waar 20 leeuwen moet partners voor betalen. Maar die hoeven niet op het shirt, om het echt sponsorloos te laten. Dus dat was eigenlijk een beetje de soort van aftrap. Er is een jubileumseizoenkaart, die is ontworpen door een fan. Dat is mooi. En ook gekozen door de supporters. En als laatste is het in ieder geval wat bij mij bekend is, dat er vandaag een jubileum magazine uitkomt.
0: Hey.
1: Met onder andere een groot artikel over de oprichter van Willem II, dus Evert Kuiken. En een groot interview met Con Adriaensen.
0: Kijk, ja, natuurlijk ook succestrainer in mooie tijden van Willem II. Laten we eerlijk wezen. Dat is. Dat, ja, ik zie hem nog daar aan de rand van de dugout mensen een handje geven, omdat de ene naar de andere tegenstander afdroop daar in Tilburg.
1: Ja, en ik weet niet of je gisteren voetbal hebt gekeken bij NEC.
2: Nou, ik wilde het net vragen. Bracht dat nog nostalgische gevoelens bij je naar boven?
1: Ja, absoluut. Want na de wedstrijd werd het hymne ook gedraaid. En ze staan nu in de finale volgende week tegen Bodo Glimt, geloof ik. Uh-huh. En dan wordt het al serieus aangepakt. Dus dan wordt de hymne al gedraaid. Alles wordt afgeplakt met sponsoren en zo. Dat is de finale. Dus dan moeten ze nog heel even naar Tilburg zaterdag. Maar goed, dus ja, dan komt dat wel weer even terug. Dat hebben wij ook ooit behaald. Ja, je gelooft er bijna niet. Maar dat zijn wel hele bijzondere momenten in de clubgeschiedenis. En dat was Coaria, zoals zijn wij natuurlijk.
0: Ja, als je nou aan iemand moet uitleggen van iemand uit Groningen, van wat is Willem II nou voor club? Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, Willem II is een club, een roemrijke club met ontzettend veel geschiedenis. Met het allermooiste shirt van het land. En dat is van de eeuw. Dat shirt is ook echt. Die prijs hebben we ook echt gehad. Dus dat is al geweldig. Ook niet helemaal poetsen. Gewoon. Een Tilburger zal niet. Wel vol trots, maar niet. Van, oh, wij hebben dit en wij hebben dat. Ja, daar doen wij allemaal niet aan mee. Doe maar gewoon normaal. 2 voeten op de grond. En zeker successen vieren. Maar ook gewoon normaal doen. En een nette club vanuit vroeger uit. Maar de laatste 10, 15 jaar ook ontwikkeld tot een soort van volksclub. Met enorm veel grote aanhang die flink gegroeid is. Heel veel supportersacties met ontzettend mooie, mooie vlaggen en allerlei andere acties die zijn. Dus ja, wat dat betreft zijn we enorm gegroeid in heel veel facetten.
0: Kijk.
1: Dat denk ik.
0: Ja, het is sowieso prachtig, 130 jaar. En ja, dat vind ik dan weer altijd leuk. Er is altijd wel iets te beleven bij Willem II. Of ze nu in de Eredivisie of de Eerste Divisie spelen. Jullie hebben wat dat betreft hondstrouw publiek. En dat zorgt er ook volgens mij voor dat je toch echt wel altijd met plezier naar die wedstrijden gaat. Want er zijn ook genoeg clubs in de Eredivisie en de Eerste Divisie waar als het eenmaal wat minder gaat, dat je gewoon compleet lege tribunes ziet. En ik heb het idee dat het bij jullie eigenlijk zelden is, toch?
1: Ja, dat klopt, Jordi. Ik heb de eer om ook Willem II Radio te mogen doen bij uitwedstrijden.
0: Ja.
1: Ja, vorig jaar heb ik in menig stadion gezeten wat echt weinig tot niet gevuld was. Je komt uit bij een Top Os bijvoorbeeld of een Helmond Sport. En ja, daar zitten gewoon ontzettend weinig mensen. En, ja,
0: zonde eigenlijk, hè?
1: Zit altijd vol. Ja, dat is echt zonde. Denk je van, die stadions zijn al niet zo heel groot. Dan denk je, dat moet je toch ergens gevuld krijgen. Ja, ja. En bij ons zitten er om de week 15.000 man. En elke uitwedstrijd is gewoon binnen mum van tijd uitverkocht. Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Nou, bij deze. We willen je natuurlijk van harte feliciteren. Laten we hopen dat dan ook komend weekend meteen weer de punten binnenkomen. Dat we hopelijk nog heel vaak met jou kunnen gaan bellen. Dat het keigoed gaat en dat het allemaal spannend gaat worden, deze competitie.
1: Ja, ik hoop het. Die verlenging die kwam mij wel goed uit van NEC.
2: Zit toch in de benen.
1: Laten we hopen dat mee gaat tellen. Dat ze misschien wat spelers sparen. Nou hebben ze ook aardige spelers op de bank zitten. Dus ik reken me niet rijk. Maar ik hoop wel dat van invloed kan zijn. Net zoals afgelopen week. Want daar verloren ze van Telstar.
3: Dit was gewoon winst, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Dan moet gewoon goed komen.
1: Nou ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja. Stuur dit leuke gesprekje ook even naar Marijn Goris namens ons. Dankjewel, hè. Ja. Pim Smolders, fijne dag, hè. Houdoe.
1: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Avicii.
1: Help me put my mind to rest.
0: En SOS. Het is 8:30, zometeen het nieuws met René.
2: NAC-supporters krijgen stadionverbod. En zo keken we vroeger naar de eclips.
3: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
7: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Het is 8:58. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. En dat krijg je van Wijnand Zwaan van de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jordi. Nou, er is niet veel aan de hand op de Brabantse wegen door de zomervakantie. Toch staat er af en toe een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En iets verderop tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er is daar één rijstrook dicht.
9: Omroep-Brabant.
0: De komende dagen wordt het warm. Ja, het wordt heel warm. Niet alleen door de zon, maar ook door de warme lucht die Brabant binnenkomt. 30 graden vandaag. Morgen en overmorgen zelfs 34 of 35 graden. Dat betekent weer een nieuwe hittegolf deze zomer. En hou er wel rekening mee. Zaterdag dan gaat de temperatuur weer een graadje of 8 dalen. En daarna gaan we naar een hele periode van temperaturen van rond de 24 graden. Dus geniet er de komende dagen van en dan komt de rest vast wel goed. We gaan naar het nieuws met René.
2: 24 supporters van NAC Breda krijgen een landelijk stadionverbod na ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd in het Radverlegstadion in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. Een automobilist is vannacht op de A50 bij Veghel van de weg geraakt en tegen een geluidswal gebotst. Toen hulpdiensten aankwamen was de bestuurder nergens te bekennen. De politie zocht uitgebreid in de omgeving en heeft de auto in beslag genomen voor onderzoek. Een vrouw is vannacht gered bij een woningbrand in Etten-Leur. De brandweer haalde haar van zolder, reanimeerde haar, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht. Waardoor de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Mogelijk worden er geen Batavus en Sparta-fietsen meer gemaakt. Het moederbedrijf is failliet. Deze fietsenmaker vindt het jammer dat deze oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
10: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Er wordt nog gekeken of het moederbedrijf een doorstart kan maken. Vanavond is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999 te zien. Want ook toen stond Brabant massaal stil om naar de eclips te kijken en dat klonk zo.
11: 2, 1, 0.
12: Oh, wat is dat mooi!
13: Het gaat hard hoor. Dat kan niet. Hij is weg.
14: Ik had er veel van voorgesteld, maar dit is toch wel het einde hoor.
2: Hij reisde mensen zelfs naar Frankrijk en Duitsland voor een totale verduistering, omdat hij daar beter zichtbaar was. Niet iedereen was trouwens onder de indruk van de eclips trouwens.
15: Er is op dit moment de zonsverduistering aan de gang en u bent met rollen stof aan het sjouwen.
16: Ja nou, dat is een woordram. Moet gewoon weg.
17: Het ziet eruit net een onweersbuikje. Het is niks.
18: Dit werd tegengevallen.
2: Ja, het viel toen ook wel een beetje tegen Brabant, want op veel plekken trokken op het moment suprem de wolken voor. Ja, vanavond zijn de omstandigheden beter. Er wordt een zonnige avond zonder bewolking voorspeld.
0: Die eerste man, dat is echt...
9: Ja, dat is gewoon...
0: Die eerste man, ik zal hem nog een keer laten horen. Ik denk dat we toen echt een beetje in de klaagcultuur zijn geschoten. Dit was de start.
15: Ja, er is op dit moment de zonsverduistering aan de gang... en u bent met rollen stof aan het sjouwen.
16: Ja, nou, dat is een woordram.
0: Ja, nou...
16: Moet gewoon door.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Ja, we gaan natuurlijk. Ja, je gaat er toch gewoon even naar kijken vandaag. Dat is toch echt.
2: Ik heb niet zo'n brilletje, dus het wordt voor mij een lastig verhaal. Heb jij wel zo'n brilletje?
0: Nee.
9: Oké. Okay. Ja, je kunt ook door een cd'tje kijken, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, ze zeggen dat dat weer niet goed is.
0: Oh, dan moet je dan even naar de winkel, René.
9: Voor je ogen?
2: Ja, dat is schijnbaar.
0: Ja, dat is wel slecht voor je ogen, ja. Ja.
9: Nee, ja, ik ga nu de cultuurbaar uithangen. Ik ga dus gewoon niet kijken.
0: Nee.
9: Het boeit me. Helemaal niks.
0: Wat ga jij dan doen, Mark?
9: Ik zit gewoon lekker te padellen, kan ik jou vertellen.
0: Ah, oké.
9: Ja, nee, het boeit het kan me echt...
0: Dan kan ik maar één ding zeggen. Dan hoop ik niet dat jij een bal vol op je kanus krijgt... want dan heb je ook een paar seconden verduistering. Ja. Precies. Dan ben je ook even...
9: Wordt alsnog zwart voor de ogen.
0: Zwart voor de ogen. Mocht u vanavond iemand zien liggen in de padelbaan... dan hebben de padelmaten in ieder geval geluisterd.

0: Diana Ross and Why Do Fools Fall in Love.
1: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, dan zul je misschien denken, hè, de top 1976, wat is dat nou? Gisteren was onze chef Maarten Kortlever hier om te vertellen dat hij heugelijk nieuws had. En daar hebben wij zoveel leuke en lieve reacties op gekregen dat wij ook vandaag toch nog wel echt in onze nopjes zijn. Heeft alles te maken met het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. Natuurlijk dan opgericht in 1976, als je snel terugrekent. En normaal hebben wij in september de top 900. Dat is altijd fantastisch. Genieten van heel veel mooie muziek. En daar worden ook echt duizenden stemlijstjes voor aangeleverd. En ja, er wordt dan een mooie lijst. Die komt daar dan uit aan de hand van de stemlijstjes. En dan draaien wij die 900 liedjes. Maar nu werd er gedacht, hé, wacht even, Omroep Brabant bestaat 50 jaar. We zijn opgericht in 1976. Kunnen we daar iets mee? Nou, en daar kunnen we zeker iets mee. Want vanaf 1 september dan gaat die top 1976 lopen. Oftewel, ja, wij gaan bijna 2000 liedjes draaien. Die in jullie stemlijstje staan. Want het werkt zelden als top 900 en de top 480 van de jaren 80... en de Brabantse top 100. Jullie leveren de lijstjes aan. En uiteindelijk is het de meeste stemmen gelden. En dan komt er een lijst uit.
3: Ja, en als je nu zit te luisteren en je denkt, oh, maar ik stem altijd op de top 900, maar mijn liedjes die halen het nooit. Ja, het zijn nu meer dan twee keer zoveel liedjes. Ja. Dus de kans dat jouw liedje het juist nu wel redt, is gewoon ook twee keer zo groot.
0: Ja, en wij zijn het gisteren ook al, want wij zien dan, hè, welke liedjes dan de lijst net niet halen.
3: Ja.
0: Daar zitten ook echt vaak liedjes in waarvan, dan zeggen wij echt letterlijk tegen elkaar, van hoe kan dat nou?
3: Ja.
0: Dat wij soms ook gewoon niet snappen waarom sommige liedjes dan niet in die lijst komen, maar...
3: En het moet misschien ook wel, stel je stemt wel altijd en jouw liedjes halen het wel. Ja, nu gaan er, ik denk dat er meer mensen gaan stemmen.
0: Dat denk ik dus ook.
3: Omdat
0: dus
3: het gewoon wat groter is.
0: En dan wil je denken, ja, daar wil je aan meedoen. Tenminste, ik neem aan dat je daar aan mee wil doen. Want zoals we jullie kennen, zijn jullie altijd bloedfanatiek met lijstjes. Ja, dat gaat vanaf aanstaande maandag helemaal los. Dan kun je gaan stemmen en dan hopen wij in een aantal dagen tijd heel veel lijstjes op te halen. En dan gaan wij ervoor zorgen dat uiteindelijk vanaf 1 september... 9 uur, zet dat vast in je agenda, op de kalender. Maakt niet uit, in je telefoon, een alarmpje. 1 september om 9 uur, dan gaan wij los met de top 1976. En daar hebben wij zin in.
3: Heel veel zin
0: in. En dat gaat echt goed komen. En dat doen we natuurlijk allemaal omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. En dat gaan we met heel veel plezier vieren. En wij doen dat op de radio onder andere in muzikale zin. Met niet de top 900, maar de top 1976. Dit zijn de Eagles. Take it easy.

De Shapeshifters en Lola's Team. Hier in de ochtendshow, kijk hoe je morgen, zonnetje schijnt, lekker weer vandaag. Dus dat komt echt helemaal goed. En wat hopelijk ook helemaal goed komt, is misschien wel jouw favoriete plaat die je vandaag wil horen. Misschien ben je nog op vakantie, is vandaag je eerste werkdag. Of zijn er andere dingen waar je misschien wel een liedje voor kan gebruiken. Nou, zometeen hebben wij die mogelijkheid voor jou, want wij gaan zometeen uiteraard weer naar ons ratje. Dat gaan wij dadelijk weer naar binnen slepen. En dan is het leuke dat je wat aan mag gaan vragen. We hebben natuurlijk wel weer een categorie en een letter, want wij zeggen altijd, je moet er wel wat voor doen. Maar wie weet, zometeen na 9 uur jouw favoriete plaat hier op de radio. En dat mag van alles zijn, hè? Nieuw liedje, oud liedje, om mee te zingen, om mee te dansen. Dat laten we helemaal aan jou over. Eerst deze classic, mag je toch wel zeggen. Uit de 90's. Ook om lekker mee te zingen trouwens. Oasis, Wonderwall. En een keigoeie morgen hier op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
10: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Rosenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee.

0: Maar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
1: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, 9:02. En kei goedemorgen en fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Het is rustig nog deze week. Ik denk een beetje de laatste week voordat we weer allemaal losgaan. Qua werk, qua school, qua drukte. Want je kan op dit moment lekker doorrijden in de provincie. Geen files, dus zometeen na de muziek. En we gaan naar een iconisch liedje uit de jaren 90.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey Raymond!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
16: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
19: Op 1 september is het feest.
20: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
21: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Het jaar waarin we zijn begonnen.
20: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
23: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: augustus. We gaan vandaag de 30 graden aantikken. Het waait, maar die wind is ook gewoon warm. Vandaar dat de temperatuur langzaamaan oploopt. En dan gaan we ook beginnen aan de nieuwe hittegolf die eraan komt. Morgen en overmorgen 35, 36 graden.
1: Kijk, het is de dag van de olifant ook vandaag.
0: Ja.
1: Het is de dag van het vinyl en het is de dag van de calligrafie.
0: Kijk, bij deze. Wat zit er in het nieuws, René?
2: De politie heeft zondagavond op de kermis in Heesen een Belg van 30 aangehouden op verdenking van aanranding van twee meisjes. De meisjes hebben aangifte gedaan. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft nog wel verdachte. En Memphis Depay die heeft woedend gereageerd nadat zijn club Corinthians vannacht bekend maakte dat zijn contract toch niet wordt verlengd. Volgens de topscorer van Oranje was er een afspraak om de verbintenis met 2 jaar te verlengen, maar de club zegt nu dat het toch te duur is.
0: Goedemorgen. We hebben weer ons ratje naar binnen gezet. Wij zijn er eigenlijk klaar voor om weer eens even een kwartier lang misschien wel jouw favoriete plaatje te gaan draaien. Dat doen we graag. En wij hopen eigenlijk dat je dadelijk met ons mee gaat doen. Eerst even een slinger eraan. Wat is de categorie?
1: De categorie is dingen die koud op zijn lekkerst zijn.
0: Dingen die koud het lekkerste zijn.
1: Ja, en okay. Dat kan in een koude temperatuur zijn of misschien koud eten. Of van ben lekker creatief, maar de letter is de P van Pieter die je ervoor moet gebruiken.
0: De letter is de P van Pieter. Nou, denk eventjes na of je iets weet. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen die koud het lekkerst zijn met de P.
1: En je kunt alle kanten opdenken, want ook vandaag, Jori, noemde ik jou nou
0: Jori. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Kreeg een appje binnen van Jori.
0: Ah.
1: En jij bent Jordi. Jordi, want de jury is, zoals altijd...
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Dus kom maar door. Wat kunnen we voor je draaien? En wij vinden altijd, je moet er wel wat voor doen. Dus dingen die koud het lekkerst zijn met de P. En vraag iets aan. 06-573-28203. Peggy komt met een pint. Ja, pint.
1: Ja, die zijn koud het lekkerst. Ja.
0: En die wilde deze klassieker horen met een gouden rand. Prachtig liedje om mee te starten. I Would Stay. Cresip.

Mooi liedje, soms gaat de tijd zo snel van Abel. Jullie vragen sowieso best wel mooie dingen aan, moet ik zeggen, hoor. Ook heel veel zomerse liedjes, liedjes die voor iemand gedraaid mogen worden. Liedjes waarvan je denkt, oh ja, dat is ook al lang geleden. Dus blijf dat ook vooral sturen, hè. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan zien wij het allemaal graag voorbij komen. Adriaan, die kwam met pinda's, dingen die koud het lekkerste zijn. En dat is ook waar. Ja. Gaan we deze nog eventjes doen? Waarom niet? Toto!

0: Brabantse nieuws.
1: De gezelligheid.
2: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Gustavo Lima, Balada.
1: Gustavo Lima.
0: Dankjewel voor al jullie leuke liedjes. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen in het ratje. Dadelijk het nieuws met René.
2: Draaponder vermist in Spanje en eclipsgekte neemt toe.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Omroep Brabant.
0: De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd in Brabant. Dat betekent dat er veel ruimte is voor de zon en de temperatuur stijgt. Want vandaag wordt het 30 graden. Morgen 34, vrijdag 35 graden. Zaterdag zakt de temperatuur alweer. En vanaf volgende week dan gaan we naar een graad of 4, 25. Klinkt koud, maar het is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Het nieuws krijg je van René.
2: De 23-jarige Ayrton uit Helmond is al ruim een maand vermist in Spanje. Hij werd op 3 juli voor het laatst gezien in Benidorm, waar hij verward en sterk vermagerd rondzwierf. Zijn familie maakt zich grote zorgen omdat Ayrton geen geld heeft en zijn medicatie niet meer gebruikt. Op de web en app zie je een foto. Marit Steenberg uit Geldrop is Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. De zwemster van 26 won in Parijs overtuigend en verbeterde daarmee het kampioensrecord.
7: Ja, nee, er ligt natuurlijk superveel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ikzelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
2: Steenbergen pakte daarnaast zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Spotify komt met een speciaal AI-label voor artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar het is nog niet genoeg.
8: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
2: Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Er is een heuse zonsverduisteringgekte aan de gang. Sommige Nederlanders reizen zelfs naar IJsland om de totale zonsverduistering te bekijken. Hoor het bij NH Nieuws.
9: Wij gaan naar IJsland.
10: Naar IJsland.
9: Maar we hopen ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
10: Ik heb ook zin om te zien hoe alles donker wordt en zo. Hoe dan de wereld daarop reageert en zo.
11: De zonsverduistering is compleet bij die peninsula. Dus wij dachten, dan rijden we daar tegen 12 augustus naartoe. En dan zien we wel wat we zien.
2: Nou, in het westen van het eiland duurt de maximale eclips 2 minuten. Het kan wel zijn dat ze van een koude kermis thuiskomen op het eiland. IJsland, want het wordt met bewolking en regen verwacht.
0: Oh. Ja. Ik begreep ook dat een paar van die weermannen dus naar Spanje zijn.
12: Ja,
0: omdat je hem daar ook helemaal kan zien.
12: Helemaal, ja, dat zou ik dan eerder doen. Maar ja, daar is 40 graden.
0: Voor 2 minuten helemaal naar Spanje vind ik ook...
12: Ik ben nooit wel eens voor 2 minuten naar Spanje geweest. Dan had ik daar een vriendinnetje.

0: Brabant, komkommernieuws.
1: Ja, we zitten in de laatste week van het komkommernieuws. Dat heeft alles te maken met een beetje een soort van laatste, een beetje een tussenweekje is dit, hè. Mensen die weer terugkomen van vakantie. Maandag gaat het allemaal weer een beetje beginnen. Over de duidelijkheid, er zijn ook altijd mensen die gewoon doorwerken in de zomer.
2: En er zijn ook altijd mensen die nu pas op vakantie gaan. Dus het overgrote merendeel is dit wel
1: precies.
2: Echt zo.
1: En dat zien wij bijvoorbeeld ook aan de files, weet je wel. 's ochtends een stukje rustiger. En heel veel mensen die dan misschien wel vrij zijn, maar niet hoeven werken.
2: Nou, en we zien het in de app ook aan de foto's die van de camping komen bijvoorbeeld.
1: Ik heb al menig badbak, bikini, zwembroek foto voorbij zien komen van mensen die echt gewoon in een meertje staan of in een zwembadje zitten. Aan de zee.
2: Ik heb meer baguettes voorbij zien komen bij ons in de app de afgelopen 2 weken...
1: Dan dat
2: ik ze in mijn leven op heb, denk ik.
1: Dus dan hebben wij natuurlijk nog het komkommernieuws. Dat is eigenlijk van het nieuws waarvan je denkt van ja, had dit voorbij gekomen zo eind november bijvoorbeeld. Weet je wel, als we dan echt midden weer in het werkbare, werkende leven zitten. Het zijn van die nieuwtjes waarvan je denkt, ja, wat moeten we er eigenlijk mee?
2: Ja, en daar hebben wij een klassement van gemaakt. Ja. Daar is een top 3 ook van. Die staan op dit moment op het bord.
1: Ja, op 3 staat op dit moment de robothond. Die bewaakt appartementen in Atlanta. Op plaats 2 het mooiste meisje ter wereld is getrouwd en heeft een nieuwe bijnaam.
2: Miu miu.
1: Miu miu. En op 1 met stip Bridget Maasland schildert muren huis uit Amsterdam wit.
2: Ja.
1: Ja, omdat het huis te koop staat. Dus ja, daar zijn toch wel nieuwtjes waarvan je denkt, nou...
2: Daar zijn er nog 2 dagen, vandaag en morgen, om eventueel een nieuwtje toe te voegen. En van de 3 die op het bord staan, gaan Jasper en John vrijdag samen met jou als luisteraar er eentje kiezen als het komkommer nieuwtje van het jaar. Vrijdag ronden we het af. Maar voor vandaag wil jij nog een poging doen om er iets aan toe te voegen?
1: Ja, ik wil wel een nieuwtje inbrengen.
2: Ja, vertel.
1: Het is namelijk het volgende. Tijdens het leeghalen van een woning in Engeland deed schoonmaker Victoria Gordon een opmerkelijke vondst. Tussen spullen die al tientallen jaren niet meer waren aangeraakt, vond ze een ongeopende marsreep die houdbaar was tot 1991. En wat direct opviel, de reep is aanzienlijk groter dan de exemplaren die nu in de supermarkt liggen. En even voor de duidelijkheid, ze heeft hem niet opgegeten.
2: Dus er lag een mars uit 1991 ergens in een huis en heeft ze schoongemaakt.
1: Precies. Wat vinden jullie ervan? Hoeveel komkommers zeg je bij 1 komkommer? Nou, ik vind het best wel een interessant nieuwtje. Zeg je bij 10 komkommers, waarom meld je dit? En alles wat ertussen zit is natuurlijk ook welkom. Laat het weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ja, er is een mars gevonden in Engeland uit 1991. Vind je het best wel een goed nieuwtje? Dan stuur je 1 komkommer. Vind je het helemaal niks? Dan stuur je 10 komkommers. Laat het maar weten via 06-573-28203. En dan zometeen de uitslag. En ik ben heel benieuwd waar jullie voor gaan vandaag. Dus kom maar door met die appjes. Hebben wij zometeen een mooi overzichtje.

0: Pat Benatar. Love is a
1: battlefield. Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Omroep Brabant, komkommernieuws. Ja, het gaat over een schoonmaakster in Engeland. Die vond namelijk iets bijzonders. Een Mars die houdbaar was tot 1991. En wat direct opviel, de reep is aanzienlijk groter dan de exemplaren die nu in de supermarkt liggen.
2: Ze zijn en duurder geworden,
0: en kleiner. Maar daar kijk ik niet van op, want de cells met zakken chips en zo, we worden aan alle kanten genaaid met dat soort dingen.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Krimpflatie,
2: hè? Het heeft een woord gekregen zelfs.
0: Precies. Je mocht daar het aantal komkommers voor insturen. Nou, mensen hadden daar behoorlijke mening over dit.
2: Ja, Ronald, die stuurt zelfs een plaatje van een hele krat met komkommers.
0: Er zijn er wel 25.
2: Ja, maar we tellen er 10.
0: We gaan maar tot 10.
2: Dus er zijn ook mensen, Martijn, die het gemiddelde flink naar beneden trekt. Die vond het gewoon een heel leuk berichtje. Die heeft het 1
0: mag
2: komkommer
0: ook,
2: gekregen.
0: Ja, mag ook zeker. Ja.
2: Peter geeft het 8 komkommers. Even goed kijken hoor. Adrie geeft het 2, 4, 6. Oh, daar zijn er gewoon 10 komkommers. Johan geeft het 10 komkommers. Esther geeft het 10 komkommers. Adrie geeft het 10 komkommers. Je voelt het misschien al een beetje aankomen, Jordi.
0: Ja.
2: Dit berichtje over de Mars die is gevonden in het Engelse Scunthorpe, die heeft de top 3 gehaald.
0: Echt? Maar nou is de vraag, komt hij op plek 3, 2 of 1?
2: Ja. Hij heeft gescoord. Een 8. Dus dan komt hij alvast niet op 1. Komma.
0: Ja, en dan gaan we dus naar de Mars uit 1991.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik zou zeggen, pak je krijtje er maar bij.
0: Ja, ga ik dadelijk opschrijven. En dan hebben wij een mooi overzichtje. Dus nu op 3. De Mars uit 1991 die gevonden is met schoonmaken. Het mooiste meisje ter wereld is getrouwd en heeft een nieuwe bijnaam.
2: Miu Miu.
0: Miu Miu. En Bridget Maasland schildert de muren van haar huis in Amsterdam wit.
2: Een prachtige top 3.
0: Prachtige top 3.
3: De ultieme bonte 50.
0: Whitney Houston bij ons UB.

0: Wat ga je doen, Mark?
1: Ik ga voor 2, en jij?
0: Ja, ik ook.
1: Ja?
0: Ik vind dat te leuk.
1: Even lekker een beetje gezellig.
0: Even een beetje dansen. Zometeen dat allemaal onder andere bij Hubert Mol, Brabants Bond. En hou het alarm in de gaten van Brabantse Vrienden. Want als het alarm gaat, mag jij misschien wel met z'n vieren naar Brabantse Vrienden op 5 september. Wij zijn op

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis slim met Golden eSIM.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis slim met Golden eSIM.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
12: Dit zit.
13: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna

0: Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Twee dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Katrien Straatman, dankjewel. Het is even na tienen, dat zou je niet ontgaan zijn. Het is na tienen tijd voor Brabants Bond. En het zou zomaar kunnen zijn, ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen zijn, dat het alarm afgaat voor Brabantse vrienden. Weet je wat dat betekent? Dat je met z'n vieren, dat je naar Brabantse vrienden kunt op 5 september aanstaande, dat daar heel veel artiesten optreden, dat het gezellig is, dat het feestelijk is, dat het warm is en dat het alles heeft wat je misschien wel zou kunnen wensen, zou kunnen verwachten van een festival. Hou dus ook deze uitzendingen weer heel goed in de gaten. Het is een waarschuwing.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie! ANWB en gaan.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
16: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
17: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
18: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
19: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
20: Stem vanaf maandagochtend 20:15
21: via omroepbrabant.nl/top1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond en Bermol.

0: ik ben zo Swiftie aan het worden. Vroeger was ik het helemaal niet, maar vroeger was ik ook anders. Vroeger had ik haar. Nou, ook dat is anders. Dus je verandert ook als mens met het ouder worden. Dat is helemaal niet erg. Accepteren. Maar soms zeggen mensen wel eens, je was vroeger nooit zo. Nee, dat is logisch. Maar het is goed ook dat je niet meer bent zoals je vroeger was. Want je bent ouder geworden. En je bent een beetje wijzer geworden. Dat kun je dan maar van mij aannemen. Zo studio Phil Collins ermee te beginnen. En dit was niemand minder, maar dat wist je wel. Dit was Taylor Swift.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep-Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Ik las vandaag een berichtje over Frankrijk. Frankrijk moet een kerncentrale stilleggen doordat ze last hebben van een massale aanwezigheid van koallen in zee. En die kunnen dan in de pomp terechtkomen. Ja, om nou alles meteen stil te leggen. Ik bedoel, hier lopen ook kwallen rond. Dan leggen we toch niet de uitzendingen stil?
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

Vind ik het leukste van het hele liedje. Pa, pa, pa, pa, omdat hij zo lekker meezingt. Omdat je er vrolijk van kunt worden. En als je toevallig een prettige dag hebt, een fijne dag hebt, of wat voor reden dan ook, ja, je moet er zelf wat van maken. Je bent zelf het kerstje op de taart. Hè. Een beetje slagroom op de taart. Dat moet je zelf voor zorgen. Dan is het toch heel lekker meezingen met zo'n liedje. Paradijs van Frank Boeien. Ik kreeg eerder in deze uitzending, we zijn pas 25 minuten onderweg, maar ik kreeg een berichtje binnen van Sjaak Jansen. En die zegt, er werd op de radio gezegd dat je door een cd'tje naar de zonsverduistering kunt kijken. Maar dat moet je niet doen. Dan laat het netvlies los. Nou kan Sjaak alles zeggen, dus ik denk, ik moet er toch even kijken of het wel klopt. Dus ik ben het even gaan uitzoeken. Ja, niet doen. Dat is achterhaald. Want het zichtbare licht wordt niet geblokkeerd. De schadelijke ultraviolette verlichting wordt niet geblokkeerd door een cd'tje. Dus je hebt echt een Eclipse-bril nodig die voldoet aan de ISO 12312-2-norm. God geven de gedachte wat het is. Ik heb geen idee, maar het is dus wel een speciaal brilletje wat je ervoor nodig hebt. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Somebody van Noah Kahan en Julia Michaels. Zich René, goeiedag. Mag ik even iets met jou bespreken?
1: Ja, dat mag altijd.
0: Het is een kleinigheidje, maar het is wel iets heel geks. Heb jij soms ook dingen die, waarvan je denkt dat ze er zijn, maar dat ze er niet zijn?
1: Ja.
0: Heb je, dat overkomt je ook wel eens?
1: Soms wel.
0: Ik heb het idee, het is klein, maar dat er de hele tijd een worstenbrood naar me zit te kijken.
1: Wie zit te kijken naar jou?
0: Een worstenbrood.
1: Oh, een worstenbrood?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan dat?
1: Nou, ik zit even te zoeken in de studio. Ja, ja, dat klopt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen dus.
1: Ja, het klopt. Ja.
0: Ik denk niet dat ik daarvoor iets moet doen.
1: Nee.
0: Accepteren.
1: Nee, het is gewoon
0: dat het zo is.
1: Ja.
0: Moet ik de vriendschap insluiten?
1: Ja, dat zou ik wel aanraden, ja.
0: Oké, goed. Ga het proberen, hè, met de worstenbrood, hè?
1: Ja, nee, dat gaat allemaal verder goed.
0: Ik ga praten met de worstenbrood zo meteen.
1: We zien allebei hetzelfde worstenbroodje hier liggen.
0: Oké.
1: Met ogen, vriendelijk, ja.
0: Dus je ziet, de worst, het heeft ook handjes.
1: Het heeft handjes, ja. Het is de cape.
0: Oké, dus niks aan de hand. Nee. Goed, nou, dan kunnen we gewoon door.
1: Kunnen we door.
0: Ik dacht even dat ik gek aan het worden was.
1: Nee, ja, goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, goed.
0: Ik heb wel wat afwijkende dingen natuurlijk. En daarom ben ik hier een therapie neergezet. Tussen 10 en 1 uur in de hoop dat het allemaal beter gaat worden. Ja. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren.
1: Krijgen we er geld voor met z'n allen.
0: Jullie krijgen subsidie daarvoor. Ja. En ik ben geholpen. Ja. Wat zit er in het nieuws op het RNE?
1: Nou, hier kan je niet zwemmen. En Rusland pakt mensen aan die pornografische content maken.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: We zullen eerst even kijken naar het verkeer. Of het iets is wat vernoemenswaardig is. Dat we dat even moeten melden aan jou. Kijk even voor je. Oh, misschien dat ik deze even meeneem. 10 minuten, weliswaar. Maar dat is de A29, Breda. Nee, Rotterdam, richting Bergen op Zoom. Tussen Numansdorp en Willemstad, 4 kilometer. Dat is te overzien, maar het is wel een lastig dingetje als je ergens bent gepland op tijd aan te komen. Je bent 10 minuten te laat.
6: Omroep Brabant.
0: Kijken we naar het weer vandaag. Een warme dag. Gaat of 30 wordt het zo'n beetje. Het is wel een beetje frisjes, geloof ik. Maar het wordt langzaam 30, 32 graden. En dan is het weer hartstikke zomer. Tijd voor nieuws. René Snippert.
1: Een automobilist is vannacht op de A50 bij Veghel van de weg geraakt en tegen een geluidswal gebotst. Toen hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder verdwenen. De politie zocht in de omgeving, maar vond niemand. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Maarten van der Weijden begint maandag aan zijn laatste grote zwemtocht. De Olympisch kampioen zwemt maar liefst 270 kilometer langs 22 steden. Van Vught naar Utrecht. Met de 6000 tocht haalt hij geld op voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. NEC heeft flink gestunt in de strijd om een Champions League ticket door Olympiakos te verslaan. In de verlenging scoorde NEC 2-1. De fans waren uitzinnig na afloop.
7: Ja, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
1: De volgende wedstrijd is volgende week tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen. Rusland pakt makers van erotische content steeds harder aan. Een wet verbiedt het verspreiden van pornografisch materiaal en sinds 2022 vallen daar volgens het Russische Hooggerechtshof ook betaalde livestreams en besloten erotische video's en video's onder. Nou, wat er precies als porno geldt, dat staat dan niet duidelijk in de wet. Daardoor kan de justitie de regels breed toepassen. Een vrouw van 21 met een OnlyFans-account kreeg daardoor een voorwaardelijke celstraf, een boete van ruim 50.000 euro en een 3 jaar internetverbod.
0: Hoe krijg je het toch bedacht? Hoe krijg je het bedacht allemaal? Maar goed, Dankjewel, René.
1: Ja.
0: Graag tot straks weer.
1: Tot straks. En maak je niet druk over de worstenbroodje, hè?
0: Nee, ik maak me dus... nu het erover begint weer. Maar er is nog iemand die even iets tegen je wil zeggen.
1: Oh.
6: Mijn naam is Maarten van der Weijden. Of ik nou op, in of onder het water ben...
0: Precies.
6: Ik zorg wel dat ik Brabants Bond kijk.
0: Nou.
6: En luister.
0: Is dat sympathiek of niet?
1: Ja, zeker.
0: Nou, wacht ik even. Zometeen eens even in de koffer duiken. Niet naar de kofferbak, begrijp ik niet verkeerd. Koffertje kijken van Mol wat erin zit, komt weer wat moois uit.

0: De zoele zomernachten van de Rutger van Barneveld. Hij kreeg het maar niet aan de man gebracht. Niemand had er interesse in. Tot hij dacht, er moet toch wel iemand zijn die daarna wil luisteren. En dat is uiteindelijk gelukt. Hij heeft het toch voor elkaar gekregen dat iemand zei, nou, dan breng ik het maar uit. Misschien wel een leuk liedje. Goed gecoverd. Het is een liedje wat hij hoorde daar in Griekenland ergens. En dat hij dacht, nou, daar kan ik wel een eigen tekst op maken. En daar is het ineens begonnen. Ik moet dan ook denken aan John de Bever. Weet je, die zei ooit eens van, als ik dat plaatje niet had gehad, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja, was ik ook altijd maar een beetje blijven ronddraaien, had ik wel succes gehad. Maar niet dat ik dat succes wat ik nu heb. En dat is ook een beetje met Rutger van Barneveld. Dus ik hoop dat hij nu het succes krijgt wat hij altijd al wilde hebben. Dat hij door heel veel mensen wordt beluisterd en dat veel mensen hem ook waarderen. Want dat is echt de moeite waard. En hij is de moeite waard, dat wil ik er maar mee zeggen. Het is een leuk liedje. Even een nieuwe uit te houden, maar die hoor je vanzelf ook nog wel langskomen. Even kijken.
1: Het koffertje van Mol.
0: Altijd leuk als we even in dat koffertje gaan kijken. Het is een virtueel koffertje ook af en toe. Er zitten wat liedjes in en die komen uit de iCloud van Omroep Brabant. Ik kwam een liedje tegen van Simon & Garfunkel. Paul Simon, Art Garfunkel. Het waren nou niet de beste vrienden. Het was gewoon een zakelijke overeenkomst dat ze bij elkaar waren en dat ze samen liedjes maakten. En meer niet. Ook gingen ze niet bij elkaar op de koffie. Gingen niet samen een taartje eten bij Bosduin. Nee, dat gingen ze ook niet doen. Nee hoor. Het was muziek maken. En Paul Simon was de meest kritische van de twee. Had ook wel last, wat kleine probleempjes van dingetjes. Bijvoorbeeld het feit dat als ze gingen optreden, zat Paul Simon achter de piano. En Art Garfunkel ging zingen. En die kreeg altijd alle credits. Dat vond hij heel vervelend. Dat vond hij lastig, want hij was het grootste aandeel van Simon & Garfunkel. Maar die Art Garfunkel, die ging met de eer slepen. Die kreeg alle medailles, bij wijze van spreken. Dat vond hij niet leuk. Dus dat gaf af en toe al frictie. Maar er waren ook nog de recensenten, de journalisten, die altijd een mening dienden te hebben. En die mening is niet altijd helemaal juist. Die moet je ook af en toe met een korreltje zout nemen. En niet iedere journalist, dat denken ze wel, maar weet het bij het rechte eind te hebben. En dat gaf wat kleine problemen. Daar wilde hij tegenop boksen. En zo ontstond de boksen, Simon & Garfunkel.

even de speakers lekker hard gehad. Hier wel, althans, dat kan. Hier kunnen ze heel hard. Als ik dan toch doof moet worden als discjockey, einde van mijn leven, dan is het fijn als het gebeurt bij een mooie plaat. De Boxen was samen met Garfunkel. En wellicht, je weet het nooit, ja, misschien kun je hem onthouden. Even opschrijven ergens, binnenkant van je hand. Of waar dan ook, op een klein geel memootje. Zodat je hem kunt kiezen voor de top 1976. Daar hoor je vanaf maandag meer over. Maar het is wel een ding om dat in de gaten te houden. Voor deze ben ik ook gevallen. Logisch, Stamp, de Brother Johnson.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
13: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
14: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden.

0: dat klopt, Hubert. Goedemorgen, Wijnand Zwaan aan deze kant. Er is net file ontstaan, dus vandaar een beetje op de valreep. En het is bij Best op de A58 komend vanuit Tilburg tussen Oorschot en knooppunt Batadorp. Daar rijdt het verkeer langzaam. De vertraging loopt nu op naar zo'n 10 minuten. Daar staat een auto in brand. Voorlopig is de oprit Best dicht.
1: Oké, dankjewel. Ik vind het allemaal best. Dag.
2: Tot later. Hoi. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hey,
7: je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
14: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
15: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
16: Stem vanaf maandagochtend 8:15
15: via omroepbrabant.nl/top1976.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? Voor iedereen.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Brabants Bond en Bermol. Hoera!

0: Het blijft een lekkertje. Deze car was dan gebruikt voor de film Moulin Rouge. Afkomstig van Christina Aguilera en nog veel meer mensen. En we kennen hem ook van Rolls Royce. Dat is ook een hele dag lang geleden. En daar hebben ze het met en meer toch van overgenomen. En om een beetje in de sfeer te komen, ach. Het is een zweterige dag vandaag, 32 graden. Dus het past er misschien wel een beetje bij.
1: Bermel, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En de diesel die we altijd binnenlaten, die nergens wordt tegengehouden, die altijd toegang heeft, is toch de diesel die je net hoorde met de Sansolita Summer Night. Goeiedag, van harte welkom. Het is uur 2 van het programma Brabants Bond. En dat houdt in dat we zo meteen gaan kijken naar die twee liedjes die thuis horen, waarvan er één thuis hoort in de ultieme Bond de 50, maar twee liedjes die je voorgeschoteld krijgt. En de bedoeling is dat je er eentje uithaalt. Ja, en die ene die gaat dan naar de finale. En die finale vindt komende vrijdag plaats.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Vandaag trouwens laat je vast een beetje lekker maken. Greatest Love of All en I'm Every Woman, wat je herkent van Chaka Khan. Maar nog groter gemaakt door Whitney Houston. En dit is nieuw. Ja, dit is nieuw. Dit is de nieuwe Samieu.

0: Het is weer een vrolijkheidje, het is een gezellig liedje. En met dit weer is alles toch weer een stuk gezelliger. Ook al is het misschien wel heel warm, maar het is wel zo leuk. Feels. Sanmieu, zo heet de band. En dat liedje, dat is net uit. En ik zag een leuk filmpje voorbij komen op Instagram. Ik zit meer te gluren bij anderen op Instagram, dat zeg ik eerlijk. En soms post ik ook zelf wat dingen. Instagram, Hubermol Radio trouwens, als je er wilt kijken. Ja, het is allemaal niet zo spannend, maar het hoort er een beetje bij. Dus ik probeer dat ook een beetje in de gaten te houden voor je. Dat ik af en toe iets er neerzet en af en toe dan meld ik wat. Maar soms vind ik het ook leuk te kijken bij anderen. Dus ik keek bij Sanmieu en ik zag dat Olivier Lucas, dat is de zanger van de band, en Maud Akkermans, ik wist niet dat die samen wat hadden, maar dat is dus algemeen bekend, blijkbaar dan toch. En die hebben samen een blijde verwachting. Die krijgen een kindje samen. Ze liet ook een filmpje zien, of een plaatje zien met daarop een echo. En toen dacht ik, wat zie ik nou? Dus ik dat fotootje groter maken. En toen zag ik, nou, dat is een heel klein inmenswording iets wat daar zich aan het ontpoppen is. Dus dat zit wel snor. Over menselijkheden gesproken en over zich ontpoppen. Twee prachtige liedjes uitgezocht van Whitney Houston. Ook weer vandaag en morgen ook nog. En de vraag is, welke van deze twee vind je dan het leukst?
1: De ultieme Bonte 50.

0: אוכל. אוכל.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, lieve mensen. Kom maar weer op 06-573-28-03. Welke is het voor jou vandaag? Welke mag het zijn van deze twee? En het mooie wil, de winnaar gaat dus naar de vrijdag. En de vrijdag is er de finale. En bij de finale weten we welk ultiem liedje er overblijft. En die krijgt dan een plekje in de ultieme Bonte 50. En we hebben ook een datum al zo'n beetje gepland. Zo'n beetje het najaar. Dan vindt die ultieme Bonte 50 plaats. Dus dan gaan we ze ook allemaal achter elkaar draaien. Voor nu 06-573-28-203. Je hebt de keuze uit 1 of 2. The Greatest Love of All is 1. En de tweede is I'm Every Woman. Neem de tijd. Rustig aan. Je hebt nog even tijd.

Het heet Lowdown en eigenlijk heet het Dirty Lowdown. Want het gaat over een meisje dat een vriend heeft en die vriend hem naar buiten flikkert over de rail gooit. Omdat ze niet beseft wat ze in huis heeft. Ze heeft een prachtige leuke vriend in huis die haar op een podium zet, die haar het mooiste, het beste, het liefste geeft. Maar ze wil terug een oude leventje, een oude patroontje oppakken. Dirty Lowdown, dat is het eigenlijk. Het werd geschreven door Boskijks, want die hoorde je. Maar ook door David Page. Ja, David Page, dat is diegene van Toto. Die zaten met z'n tweeën een weekendje bij elkaar. En die hebben allerlei ideeën uitgewisseld. En een van die ideeën was deze Lowdown. En dat werd dan iets.

0: toen ze nog een kleine identiteitscrisis had. Carly Rae Jepsen, dat Ray heeft ze later weggehaald. Werd het gewoon Carly Jepsen en toen weer teruggehaald. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Het is een prachtig verhaal. Hè? Het gaat over het feit dat je gewoon in het hier en nu moet leven. Je stapt op iemand af omdat je denkt, die lijkt me leuk. Je hebt je mijn telefoonnummer. En als je nooit van jezelf meer iets laat horen, is het ook goed. Ga gewoon lekker verder. Nou, dan kunnen ze bij BB vol liefde nog iets van leren. Hè? Door ongedwongen de liefde in te stappen. En door maar gewoon te kijken hoe het loopt. In plaats van allerlei zaken af te vinken. Te kijken hoe iemand moet zijn. En of het wel iets wordt of niks wordt. En even afwachten of de volgende wel wat wordt. Dat zijn allemaal lastige dingetjes. Waar we gelukkig van kunnen genieten om er naar te kijken. Dat denk ik dat de mensen, toch? Kijk je ook er niet?
1: Nee, maar ik hoor er zoveel mensen. Het is weer een goed seizoen, of niet?
0: Ja, het is prachtig. Zit goed in elkaar. Ja? Het is smullen, zeker met Fred. Fred is een echte Fred. Ja, het is gewoon lekker dat hij gewoon stomme dingen doet. Gekke dingen zegt tegen die vrouwen. En bijna onuitstaanbaar is. Nou, zalig om naar te kijken. Dan denk ik altijd van, nou, ik moet het zo niet doen.
1: Maar blijven er nog wel vrouwen over dan voor hem? Of?
0: Ja, die vrouwen komen, weet je wat ik ook zo gek vind? Die vrouwen komen vol enthousiasme binnen bij die Fred. Dan denk ik van, heb je nou slechte ogen? Is er wat mis met je bril? Of zo, die gaan op die man af. Alsof ze in het Walhalla terechtkomen. En je ziet dan alles dat die man fout is. En alles. En dan ga je met hem. Dan hoor je hem praten. Denk je, oh, hij maakt zulke. Hij zegt tegen die vrouwen zulke stomme dingen. Ik heb ook het idee dat hij zelf niet weet wat hij zegt. Dat denk ik. Weet je, dat iemand moet tegen hem zeggen: van goh, luister joh. Neem jezelf eens op. Luister naar jezelf. Wat je zegt tegen die vrouwen.
1: Nou, daar heeft hij straks alle tijd. Daar heeft hij nu alle tijd voor.
0: Maar ik vind het onbegrijpelijk dat die vrouwen ook echt met open armen bij die man binnenstappen. Dan denk ik van, kijk naar hem. Maar goed, ja, uiterlijk wil niet altijd zeggen, kijk naar mij. Maar ja, ik vind het zo gek. Maar dat maakt leuk. Dat maakt het wel.
1: Oké, nou, misschien dat ik het alsnog
0: ga kijken. Ik loop soms even weg, hoor, dat ik het niet trek. Denk van, oh, man toch. Loop gewoon even weg. Ja. René, wat zit er nieuws aan meteen?
1: Nou, deze boomkweker die gaat slim om met het sproeiverbod. En een andere man die doet een gekke vondst op een boot.
2: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Wijnand, ik zie dat jij er bent. Je bent van ANWB, dus je hebt ongetwijfeld de file te melden.
6: Ja, zeker, want er zijn wel problemen in West-Brabant ontstaan. Op de A58, de weg Bergen op Zoom-Breda. Die weg is nu in beide richtingen helemaal dicht. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Er staat er namelijk een vrachtwagen met oplegger in brand. Die wordt natuurlijk nu geblust. Daarvoor is de weg dicht. In beide richtingen moet het verkeer omrijden. Dat kan zowel richting Breda als richting Bergen op Zoom. Via Zevenbergen over de A17, A59 en de A4. Nou, verder rijdt het verkeer langzaam. Dat andere probleem wat we een half uurtje geleden melden op de A58 bij Best. Dat is alweer achter de rug. Vanuit Tilburg rijdt het verkeer inmiddels weer door.
0: Oké, dankjewel. Later. Doei.
7: Op Brabant.
0: Het weer van vandaag. Nou, er staat in mijn papiertje op het scherm dat het zonnig is en warm. Ja, dat weet ik ook wel. Dat het frisjes is geweest vanmorgen, dat weet ik ook. En dat het 30, misschien wel 32 graden wordt. En dat dus een hele fijne, lekker zomer zo'n warme dag wordt voor als je vrij bent en op de camping zit of wat dan ook. Dat je er lekker van genieten kunt. Het is tijd geworden voor het nieuws, René Snippert.
1: De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is zo erg verzwakt dat een verbod op zware voertuigen nodig blijft. Dat wijst aanvullend onderzoek naar de verzwakte brug uit dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Er is veel kritiek op het verbod omdat chauffeurs van zware voertuigen nu ver moeten omrijden. Een boomkweker in Sundert kan ondanks de droogte blijven beregenen met een nieuw druppelsysteem dat grondwater gebruikt.
8: We zien hier een druppeltechniek uit een grondwaterput. Maar het grootste voordeel is wel dat elke druppel op de juiste plaats valt. Je kunt met minder water, echt een derde van het water kun je toe. En ook veel beter gereguleerd. Dus het is absoluut een aanwinst voor de toekomst.
1: Het verbod op het gebruik van water geldt op sloten en beken, niet op grondwater. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met het nablussen van de brand in Noord-Limburg. Dat zegt de veiligheidsregio. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven, maar de natuurbrand is nog altijd niet onder controle. De grote brand bij Oostrum heeft verwoestende gevolgen gehad voor de jeneverbestruiken in het gebied. Er zijn duizenden verloren gegaan, zegt Stichting Het Limburgs Landschap.
7: Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar. Dus het is maar de vraag of wij nog ooit zo'n mooie jeneverbestruweel hier gaan krijgen. Dat ga ik helaas niet meer meemaken, ben ik bang.
1: Ja, dat zal ook wel wat met de prijs gaan doen, verwacht ik zo. In en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geurenoverlast. Dan naar Amerika, in de stad Tacoma, om precies te zijn. Daar zijn 53 katten en kittens gered van een verlaten boot. Veel dieren waren ondervoed en bang. Ze worden nu opgevangen en medisch onderzocht in een dierenasiel. De politie onderzoekt van wie de boot en de katten zijn.
0: Ach, wat snuitig weer.
1: Zielig, hè?
0: Ja, vind ik zielig. Ja. Even een dingetje over die Merwedebrug.
1: Ja.
0: Ja, weet je, ik snap dat je als ondernemer, vrachtwagenondernemer, boos bent. Maar ja, dat ding is gewoon niet meer goed. Moet je dan zeggen, nou, daar ga je toch maar overheen dan?
1: Nou, de kritiek zit hem ook in dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, die kunnen niet beboet worden, dus die rijden wel overheen.
0: Ja.
1: Terwijl Nederlandse vrachtwagenchauffeurs heel ver om moeten rijden. Ik snap wel dat daar frustratie in zit.
0: Ja, dat snap ik. Maar kun je dat niet controleren dan? Kun je daar niet gewoon, ze hebben toch ooit een politiewagentje er neergezet? Kun je daar niet gewoon een flitsapparaatje neerzetten? Of iemand daar gewoon, laten wat politie per motor rondrijden. En zo gauw zo'n ding eroverheen gaat, dan doe je er wat mee. Of is dat naïef gedacht?
1: Nee, dat zou kunnen. Ik neem aan dat ze er wel over nagedacht hebben.
0: Ja, zet er een agentje per motor neer. Dat wil ik ook wel vrijwillig doen. Dan ga ik al wel rondjes rijden met de motor.
1: Of met de hier helikopter erachter.
0: Helikopter, oké. Dat is wel hartstikke leuk, ja. Maar ze hebben ook zelf helikopters, de politie. Maar ik wil het ook wel doen. Geen enkel probleem. Altijd handje helpen.
1: Ja.
0: Nee, precies.
1: Zijn we er weer uit, hè?
0: Niet onze eigen jongens te kakken zetten daar. Nee, dat doen we niet. En we zijn eruit, inderdaad. Ja. Mag ik je danken?
1: Ja, altijd. Okay. Ja, bedankt.
0: Nou, graag gedaan. Dank je wel. Zometeen, ja, het koffertje van Mol hebben we gehad. Maar we hebben nog een dingetje doen. Want je hebt net een keuze kunnen maken. Twee liedjes van Whitney Houston. Daar wil ik even mee doorgaan als je het goed vindt. En wat ook nog te wachten staat. Maar niemand weet wanneer het gebeurt. Maar ik weet wel dat het gebeurt. Maar niet wanneer het gebeurt. Ja, de dood. Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel te zeggen, kaarten voor Brabantse Vrienden. Ja, 5 september aanstaande. Daar zou je bij kunnen zijn. 4 kaarten liggen er voor je klaar. Het enige wat je moet doen is het alarm in de gaten houden. En meteen reageren. Dus als je dat alarm hoort, hopsa, even zeggen dat je erheen wilt. En misschien zijn er dan 4 kaarten voor jou. Houd in gedachten.

0: Ik vraag me af, op hoeveel trouwfeestjes zou die gedraaid worden? En op hoeveel trouwfeestjes zou er op gedanst worden? Op deze bachata, van... Bachata Bailando. Van Django Wachter. Het is een liedje waar je vrolijk voor wordt, waar je blij van wordt. En je hebt de neiging om te gaan dansen, of je nou wel of niet. Dat heb ik dan tenminste. Dat ik toch denk van, ik sta voor die tv, ik kan natuurlijk niet die gekke motoriek van mij in beweging brengen. Daar kwamen wel eens klachten over, dus ik durf dat ook niet meer. Van, je staat een beetje gek te doen, dus ik doe dat ook niet meer. Maar zo dansen op dat liedje, dat is toch hartstikke lekker. Ik moet ineens denken, weer, nog één keer Fred, gisteren Fred. Dat ik zat te kijken en die vrouw, die Doetje of zo heet ze, die wilde met hem dansen. En die Fred die zat daar moeilijk over te doen. Dan denk ik van, wacht even. Je kunt misschien de vrouw van je leven binnenslepen. Door met haar een leuk dansje te maken. Het brengt je ook wat dichterbij. En in al je onzekerheid. Dat zou ik ook hebben. Een vreemde vrouw, je bent onzeker. Je weet niet. Maar dan toch denk je van, weet je wat ik doe? Maakt niet uit. Ik maak wat fijne bewegingen. Ik zorg dat ze het fijn heeft. Ik zorg dat ze het leuk heeft. Ik ga toch even met haar dansen. En misschien dan niet de hele tijd. Maar ik doe dat. Want ik moet zien dat ik haar in mijn web krijg. Weet je, en dan denk ik van, het is zo'n stommet. Maar goed. Gelukkig zijn jullie heel anders, want jullie hebben ook de neiging om heel slim te kiezen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Daar gaat het hier over. De keuze uit twee liedjes van Whitney Houston. De eerste, Greatest Love of All. En die tweede, die heet I'm Every Woman. Het is aan jou. Ik kan er verder weinig van maken. Stemmen, dat kan via 06-573-28203. 06-573-28203. En laat me horen welke dat je het allerbest vindt. En de winnaar, ik zeg het dan maar even, ga naar de vrijdag. En dan weten we wie het allerbest

0: uiteindelijk ben ik ineens gaan twijfelen. Want ja, ik heb jullie toch enigszins gevraagd onder druk om te stemmen. Om te laten weten welke dat je het allermooist vindt. Van Whitney Houston. Het is een beetje smeken eigenlijk. En dat is nooit goed, hè? Iets opeisen. Dat is nooit goed. Als iemand ja zegt omdat je alleen maar loopt te zeuren, is dat niet goed. Dus ik hoop dat je toch wel uit vrije wil hebt gekozen. Dat je echt hebt gedaan omdat je Whitney Houston leuk vindt.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want inmiddels weten we ook wie de winnaar is geworden van deze twee. Greatest Love of All en I'm Every Woman. Even nog de boel een beetje op een rijtje zetten. We hadden afgelopen maandag Wanna Dance With Somebody. Dat was het ultieme liedje. Althans, dat vonden jullie. De tweede, One Moment in Time. Dat was dan gisteren. En vandaag de keuze uit Greatest Love of All of I'm Every Woman. Nou, dit is hem geworden. Nummer 2.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Klein tipje. Tipje uit de koker van Mol. Ik hoop dat je het serieus neemt. Ik hoop dat je er wat mee wil doen. Doobie Brothers, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, zet hem erin. Zet hem er nou toch in. Doe dat nou.

tijd. Ik had met je gedanst. Ik had met je gedanst. Maakt niet uit. Wat een zalig liedje is dat toch? En ik hoop zo, want vanaf maandag krijg je de kans om te gaan stemmen voor de top 1976. Dat je misschien wel deze toch een kansje wil geven. Doe het voor mij. Weet je wel, je hoeft niks te doen verder. Alleen deze. Ik zou het zo wenselijk achten. Hij stond ook al niet in de top 900. Zet hem er gewoon erin. Het is een prachtig liedje. Het is een leuk liedje. Liedje ook met een mooi verhaal. Het was die Kenny Loggins die het eigenlijk min of meer heeft bedacht. Het was Michael McDonald die het uitvoerde. Die kwam bij de Doobie Brothers terecht. En die Doobie Brothers, ja, dat zegt dan genoeg Doobie. Die zat alleen maar jointjes te roken de hele dag. Dus die Michael McDonald die kwam daar. En die kwam van Steely Dan af. En die komt daar bij die Doobie Brothers. En die denkt van, oh mijn hemel zeg, wat een ongeregeld soortje. En die jongens die gingen af en toe die studio in. En dan gingen ze de studio uit. En er gebeurde er niks of er gebeurde wel wat. En hij had het liedje, hij had iets in zijn hoofd. En dat liedje, dat was dat wat je net hoorde, What a Fool Believes. Hij heeft dat laten horen, wat dingetjes had hij. Heeft hij laten horen aan zijn zus. En die zus van Michael McDonald die zei van, nou, dit gaat nooit wat worden. Wat een kutliedje, dat gaat nooit wat worden. En toen kwam Kenny Loggins, die kwam langs. Die kwam koffie drinken en die zei van, nou, laat eens even horen wat je dan hebt. En samen met hem heeft hij het liedje afgemaakt. Doobie Brothers compleet gemaakt. En het werd een hit in de jaren 70. En nog een veel grotere hit in 1986 toen de plaat opnieuw werd uitgebracht. Doobie Brothers, What a Fool Believes.

0: oei, oei. Ik zie dat ik een gigantische fout heb gemaakt. Ja, daar ben jij even de dupe van, want ik zie dat het nieuws aankomt. En om nou deze zeg maar halverwege af te kappen vind ik ook een beetje sneu. Dat vind ik ook niet aardig. Dus ik vind dat we dan in de reprise moeten gaan. Nou stel ik voor dat A, wil ik even zeggen dat je zometeen dus nog het alarm zou kunnen horen voor de Brabantse vrienden, waar je heen zou kunnen gaan. Dat is één. Maar B, is er nog een ander dingetje wat ik wil oplossen met jullie. Als je daarmee akkoord gaat, anders hoor je het wel. Als ik nou deze zometeen even gewoon helemaal draai van Coldplay, Little Sins en Burnout Boy. Want als ik hem nu ga wegdraaien, zou dat zonde zijn, toch? Dus een beetje de boel om zeep helpen. Dat is niet goed. Dus zometeen draai ik hem helemaal.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verf.

0: bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Okay. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijnand, je bent er van de ANWB, dus je hebt een file voor ons te melden.
5: Ja, inderdaad, met betrekkelijk goed nieuws. Want okay. Laat daar even mee beginnen. De A58 Roosendaal-Bergen-op-Zoom. Dat wegvak was in beide richtingen dicht door een autobrand. Stond daar een vrachtwagentrailer in brand. Nou, richting Bergen-op-Zoom is de weg zojuist weer vrijgegeven. Dus de file die er nog wel degelijk staat, met behoorlijk wat vertraging, ruim een half uur, die gaat wel oplossen. Tussen knooppunt De Stok en Heerlen nu 4 kilometer stilstaand verkeer. Ja, de andere kant op is de weg nog wel dicht vanuit Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. En daar word je omgeleid via Zevenbergen over de A4, A59 en de A17.
4: Oké, okay, hartelijk dank. Houd in de gaten voor ons. Dag Wijnand.
5: Doei, doei, doei, doei.
4: En voor jullie, hou het uit, de uitzending goed in de gaten. Houd het programma goed in de gaten, want het zou zomaar kunnen zijn dat je kaarten hebt, 4 kaarten voor Brabantse vrienden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Probeer nu 4 maaltijden.

0: voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
1: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
6: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15
6: via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was het gezelschap Malaco. Alweer van een hele tijd terug, hoor. Maar goed, daar zijn we niet vies van. Wij discrimineren niet hier bij Omroep Brabant, dat je dat weet.
1: Wacht even,
0: wat gebeurt er nou allemaal, joh? Wat is er aan de hand? Is er al lang? Wat is dit? Wat wil dat zeggen, dit? Oh, ja, dat weten we natuurlijk wel, wat dit wil zeggen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

0: fijn, fijn liedje van U2. Maar zit er ook een beetje fijntjes voor jou bij? Want misschien dat je wel kaart hebt voor de Brabantse vrienden. Probeer even te kijken of ik iemand kan bellen. Even kijken of ik iemand een telefoon kan krijgen. Altijd belangrijk. Oh. Het is wel zaak dat je... Dit gaat niet goed. Dit telefoonnummer gaat even niet zo goed. Even kijken of ik... beter contact kan krijgen, want het is altijd... Je weet het nooit. Zeg, het is ook wel belangrijk als je met die dingen meedoet, hè. Met die spelletjes van ons meedoet. Is het altijd wel belangrijk dat je ook de telefoon in de gaten houdt. En dat je de telefoon oppakt. Ik zeg dat maar even, max half even. Even kijken. De telefoonnummer nog een keer opnieuw in toetsen. Kan ook aan mij liggen, hoor, dat ik het niet goed heb gedaan. En dan weten we wie de kaart krijgt. Wij zitten maar staande. Het treedt allemaal leuk artiest op. Maar de hoogkamer, ook stollebolletjes en zo. Dus dat wordt best wel een feestje, denk ik. Ah, dat klinkt al heel, heel goed. Hallo?
1: Met Karin.
0: Ja, Karin. Hallo.
1: Hallo.
0: Enig idee wie je aan de telefoon hebt?
1: Nou, ik zag Omroep Brabant.
0: Ja, je zegt ook Omroep Brabant. Dus we staan in je vriendenboekje.
1: Ja, je staat in ons vriendenboekje, ja.
0: Oké.
1: Okay. Blijf, blijf.
0: En weet je wie je zou meenemen naar de Brabantse vrienden?
1: Nou, ik denk dat dat wel goed komt. Ik kan er wel drie verzinnen.
0: Ja, en maar willen die drie ook wel met jou?
1: Dat ga ik vanuit wel, ja.
0: Ja, als ze gratis mee kunnen, gratis doen, doet iedereen alles, denk ik toch?
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: gaan
0: precies.
1: We vanuit.
0: Karin, we gaan je feliciteren. 4 kaarten voor de Brabantse vrienden vindt plaats 5 september. Zorg dat je tijd hebt. Gaat een lekkere lange dag worden met heel veel gezellige artiesten en een biertje. En hier en daar wat gezelligheid. Komt goed, denk ik, toch?
1: Dat komt helemaal goed.
0: Alsjeblieft.
1: Helemaal top.
0: En blijf even aan de telefoon. Gaan we even dingen regelen. Dat
1: gaan
0: we weten dat je het zeker bent. Dag.
1: Dank je.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders. Die Wayne Fontana was elektricien, maar vond het leuk om muziek te maken. En dat pakte goed uit. Heette overigens niet zo. Wayne Fontana was niet zijn echte naam. Maar noemde zich zo, omdat hij die drummer van Elvis Presley helemaal geweldig vond. En die heette toevallig zo. Vandaar. Colin Beck, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kan je ons melden zometeen over het nieuws?
1: Ja, een vuurder in Tilburg wil een enorm voorschot van nieuwe huurders. En wie staat er het meest achter de barbecue?
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Hoe staat het met het wegennet? Maar wat Wijnand, dat kan je zeggen.
5: Ja, zeker, want we zien nog altijd wel wat problemen op het Brabantse wegennet. Rond Roosendaal met name, daar heeft een kleine vrachtwagen in brand gestaan. De weg was in beide richtingen dichtgegaan om de A58 van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. Er staat file in beide richtingen. Het oponderhoud kan oplopen tot een half uur, vooral komend vanuit Breda. De andere kant op is de weg waarschijnlijk nog tot eind van de middag dicht, tot half vijf, zegt Rijkswaterstaat. Staat nu. Door de problemen op de A58 loopt het verkeer ook vast op de A17... vanuit Dordrecht tussen Roosendaal, Borgerwerf en Knooppunt de Stok. Daar heb je een half uur vertraging. Verder gebeurde net een ongeluk bij Eindhoven op de A2... komend vanuit Maastricht tussen Leende en Knooppunt Leenderheide. Nu 7 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En daar is één rijstrook dicht.
0: Oké, dank je.
6: Omroep Brabant.
0: 30 graden vandaag, kan nog een beetje warm worden. 32 graden, droog, warm, heet. Het nieuws, Colin Beck.
1: Internationale studenten moeten bij verhuurder Student Housing Holland in Tilburg soms meer dan 12.000 euro vooruit betalen voor een kamer. De huurder vraagt namelijk een heel jaar huur vooraf. De Woonbond noemt die werkwijze fout en vindt het opvallend dat Tilburg University met het bedrijf samenwerkt. Student Housing Holland zegt dat de kamers onder short stay vallen, maar volgens de Woonbond hoort de studentenhuisvesting daar niet onder. Eclipsebrillen zijn vlak voor de zonsverduistering van vanavond peperduur geworden. Waar zo'n bril eerst een paar euro kostte, wordt op Marktplaats nu soms tientallen euro's geboden. Voor 4 brillen wordt zelfs 125 euro gevraagd. De officiële verkooppunten zijn namelijk vrijwel overal uitverkocht. Het gaat goed met ABN AMRO. De bank maakte in het tweede kwartaal meer winst, onder meer doordat er meer hypotheken en bedrijfsleningen werden verstrekt. Tijdens de kredietcrisis moest de overheid de bank nog redden. De staat heeft daar nog ruim 780 miljoen euro van tegoed. Nu ABN AMRO er beter voor staat, is het misschien mogelijk om dat geld alsnog terug te verdienen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
7: ABN AMRO, dat is één van de banken die als heel aantrekkelijk wordt gezien op de beurs. Die kunnen nog groeien. Ja, en de winst wordt ook steeds beter. Gisteren sloot het aandeel op €39,90. Ja, en als die prijs van die aandelen blijft stijgen, dan is er een kleine kans dat de rekening op nul uitkomt.
1: Ja, en dan speelt de staat dus kiet. ABN AMRO bespaart daarnaast op de kosten en is bezig met een grote reorganisatie. Ja, iets anders dan. Mannen staan namelijk veel vaker achter de barbecue dan vrouwen. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van Keukenloods. Daar blijkt dat 67% van de mannen meestal gilt tegenover 16% van de vrouwen. En vrouwen die doen juist vaker de boodschappen en voorbereiding voor die barbecue. In Brabant barbecuet 37% van ons in de zomer minstens 2 keer per maand.
0: Ja, had je het anders verwacht dan? Had je verwacht dat de vrouwen gaan barbecuen? Nou, ik denk het van niet.
1: Nou, ik ga je toch even een ontboezeming hier doen.
0: Ja.
1: Bij ons is het elke die toch...
0: Ja, zeker. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die het doen. Maar over het algemeen, ja, wat kunnen voorspellen dat mannen doen? Toch, die zijn altijd die
1: nou
0: vrouwen
1: ja, met ik ben, is dat dan zeg maar iets wat uit het stenen tijdperk dateert
0: ja,
1: of zo?
0: Ja, dat zit in onze
8: de mannen
0: natuur.
8: Gaan jagen en ja, die nemen daar stuk vlees natuur. Mee en ja, gooien dat op het vuur.
0: Dat klopt, dat denk ik van wel. Ja, wij zijn ridders. Ja, dat denk ik, Colin. Ja.
1: Nou, dan ben ik blij dat mijn jongvrouw... Nee.
0: Ja, ja maar dat, nee, weet je, sommige dingen zitten gewoon in je natuur. Wij zijn van nature, gaan we jagen. En dit is een beetje overgebleven van het jagen. Vlees op de barbecue gooien, hapsa.
1: Ja, oké, ik moet eerlijk toegeven, kijk, ik sta vaker achter de barbecue... dan dat ik, hoe heet het, achter de kookplaat sta. Dat is heel eerlijk. Ja. Maar ik moet ook eerlijk toegeven... Mijn wederhelft kookt ook gewoon veel beter dan ik. Dus ja. Het is ook misschien wel beter dan zij dat doet.
0: Prijs jezelf gezegend dat je een vrouw in huis hebt... die dat al die skills heeft.
1: Nou, dat zeg ik ook. Echt altijd.
0: Ja. Ga je barbecue vanavond?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Maar komt dat omdat je vrouw geen zin heeft? Of heb je zelf geen zin?
1: Nee, we gaan iets anders eten.
0: Oh, wat ga je eten dan?
1: Biefstuk. Ja, die kan ook op de barbecue.
0: Ja, ik heb ook een palletje voor
1: je. Ja, okay, weet je. Nou, misschien ook wel een idee ook.
0: Nou, Colin, dankjewel. Veel plezier. Smakelijk eten alvast. Op voorhand. Dag.
1: Hoi.
0: Zometeen even kijken of we dat met het weer een beetje kunnen volhouden. Of we een mooie avond tegemoet gaan zien. En of dat we ook die zonsverduistering kunnen waarnemen vanavond. Dat is ook een dingetje. Omroep.

0: heb weer veel mensen moeten teleurstellen vanwege de kaartjes bij Wasse Vrienden. Ja, heel veel mensen die hebben dan geappt. Dat kan via het bekende app nummer 06573-28103. Maar ja, ik heb 4 kaartjes te vergeven. 1 persoon. Wie weet dat dat alarm vandaag toch wat vaker afgaat. Dat weet eigenlijk helemaal niemand. En er is hier niemand paranormaal. Althans, ik heb nooit iemand kunnen betrappen op telepathie. Zelfs Koen niet, die toch veel kwaliteit in huis heeft. Die veel kan. Maar ook hij weet het niet. Dus straks gewoon opletten, ook naar zijn programma luisteren. En dan, Ronnie is er ook nog, later vandaag tussen 4 en 7... ook gewoon in de gaten houden. Wie weet of er nog kaarten voor je liggen. Het alarm kan zomaar afgaan, de hele week. En het is pas woensdag. Alfred Zoek.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, laten we beginnen bij vanmiddag en dan langzaam even naar de eclipse opwerken. Ja. Want gaan we die nog een beetje helder zien, denk je?
2: Ja, om daar maar even op vooruit te lopen, dat gaat wel goed komen. Want het is nu zonnig in heel de provincie Brabant. De temperatuur is inmiddels na een frisse ochtend opgelopen naar al zo'n 26, 27 graden. Komen nog een paar graadjes bij de komende uren. Die stijging van temperatuur die zet nog wel eventjes door. Want die zon die staat hoog boven de horizon en zorgt ervoor dat het alleen maar warmer en warmer wordt. Zodat we vanmiddag zo'n 30, 31 graden op de meeste plaatsen kunnen noteren. Daarmee is het tropisch warm. Het is wel zo dat er een briesje uit oostelijke richting staat. De luchtvochtigheid is behoorlijk laag. Dus de warmte is nog wel draaglijk, denk ik, voor velen. En ja, geen wolkje aan de lucht. En dat is ook vanavond het geval. Dus die eclips, die kunnen we heel goed zien. Want ook vanavond is het, laten we zeggen, gewoon compleet helder. Het is ook nog lang aangenaam warm. Dus een trui is niet nodig om vanavond dat spektakel te bekijken. Nee, het zit helemaal snor. Dat gaan we met z'n allen in Brabant gewoon zien.
0: Oké, heb jij een brilletje?
2: Ik heb, als het goed is, ergens bovenop zolder nog een brilletje. Okay, maar ik moet zeggen, ik moet hem nog even zoeken.
0: Nou, kun je mijn brilletje kopen voor 150 euro?
2: Ja, precies. Te gaan voor warme broodjes.
0: Ja, ik wou zeggen, je kunt hem ook lenen voor 50 euro. Ja, kan ook.
2: Ja, nou, ik hou het in gedachten.
0: Oké. Okay. Hoe gaat het nou morgen verder? Want het blijft zo'n beetje warm en mooi, denk ik.
2: Ja, zeker. Nou ja, morgen en ook overmorgen geen eclipsbril meer nodig. Wel de zonnebril, want die zon die schijnt onafgebroken de hele dag. En het is ook weer om naar buiten te gaan. Alhoewel, het wordt misschien wel weer een beetje te warm. Morgen 34, 35 graden. Vrijdag doen we daar nog een schepje bovenop met een goede 36 op veel plaatsen. Dus ja, de hittehaters die moeten weer even 2 dagen afzien. Maar de liefhebbers en degene die de mogelijkheid hebben om verkoeling te zoeken bij een van die waterpartijen in Brabant, ja, die kunnen genieten van echt 2 hele warme zomerdagen. Smeer je goed in, want die zon die schijnt dus onafgebroken. Luchtvochtigheid is wel laag, maar ondanks dat zal bij dit soort temperaturen voor het gevoel echt wel 's middags ondraaglijk zijn. En de verkoeling die volgt in de loop van het weekeinde. Zaterdag is een beetje een overgangsdag. Zondag komen we waarschijnlijk onder de 25 graden uit in de middag. En daarbij in het weekend zowaar ook een paar buien.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is niet helemaal gegarandeerd, begrijp ik dan?
2: Vooral wil zeggen is dat het een paar buien zijn waardoor die droogte nog lang niet voorbij is. Het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Volgende week valt er ook wel af en toe wat regen, maar geen grote hoeveelheden. De hitte die is inmiddels dan wel echt naar het zuiden teruggedrongen.
0: Okay, goed. Ja, ik weet niet of het een waarschuwing is of dat gewoon nieuws is. Ja, allebei. Ja, dankjewel, Alfred.

Solitary Man, het was Neil Diamond, een hele oude. Het liedje is zelfs een ouder dan ik ben. ik zie er oud uit, dat weet ik. Daar kan ik niks aan doen, hè. Ik doe er mijn best voor, crème iedere dag. Ja, crème iedere dag. Sporten. Maar toch, je verouderd.

0: Nights van La Fleur. Ik meen dat het een Nederlands gezelschap was. Ik kwam toevallig eens even tegen. Ja. Als iemand de tijd heeft, ik weet niet of iemand tijd heeft iets te vertellen hier op de radio. Ja, Koen, ik weet niet wat je aan het doen was.
1: Ik was even met onze muziekprofessor aan het praten over jou.
0: Ja. Oh, is goed dat hij er is. Edwin. Wie was La Fleur ook alweer?
2: Dansbandje uit de jaren 80.
0: Hè?
2: Dansbandje uit de jaren 80.
0: Niet echt groot succes, hè? Alleen maar dit.
2: Alleen deze hit.
0: Ja, hè? Ja, ik zat even te kijken. Ik had het singeltje ook nog. Ja. Maar dit kwam uit onze iCloud. Die zit helemaal vol. Oké, okay. Goed dat je er bent, Ed, dat je altijd even...
2: Ja, ja, ik moet jullie scherp houden.
0: Ja, heel goed. Ja, dat doe je heel goed. Je zou bijna gewoon het MT-team kunnen plaatsvinden. Plaatsnemen, ja. Goed, Koen. En nou jij. Wat ga je doen?
1: Helemaal niks.
0: Ja. Heel goed. Dan zijn we eruit.
3: Dit is Omroep Brabant.
0: Wat kan ik hier weer? Lekker is dat.
3: De hele dag. Kijk gezellig.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeel.nl.
12: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Daarvoor eens even kijken bij Wijnand Zwaan. Die heeft namelijk een aardig beeld van wat er allemaal op de weg gebeurt. Of juist niet gebeurt. Vertel.
16: Ja, het wisselt een beetje van uur tot uur, Koen. Op dit moment gaat het eigenlijk wel goed op de Brabantse wegen. Alleen bij Roosendaal rijdt het hier en daar wat langzaam. En dat komt door de

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl.

0: Alberten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ah, wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
7: Goedemiddag.

0: gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: Koetje, draai nog eens een gezellig plaatje voor mij. Gezellig.

0: The Weeknd and Sacrifice. Welkom aan boord.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag. Het is 13 over 13. Dat betekent 13 over 1 op 12 augustus 2026. En je bent er weer bij voor een nieuwe editie van Wijn in de Middag. Nummer zoveel. Ik heb dat nooit geteld. Vind ik af en toe ook wel jammer. Maar ik denk, ja, soms is het best leuk om dat te zeggen. Nou, het is een aflevering zo. Het slaat nergens op, maar toch vind ik het ergens wel leuk voor de boeken. Hey, dat terzijde, want ik heb je van de week al een beetje meegenomen in mijn avonturen om vanavond de zonsverduistering te kunnen gaan kijken. Ergens kreeg ik een beetje FOMO. En misschien heb je dat ook. Misschien vind je het dikke vette onzin. Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt, joh, doe even normaal. Ik kreeg gisteren nog een appje van mijn buurman en die zei, wat een overdreven gedoe allemaal. Nou ja, snap ik ergens ook wel weer. Maar ik vind het toch wel leuk om vanavond te zien. De volgende op deze manier is pas in 2081. Dan hoop ik het toch eigenlijk niet meer te zijn. Ja, of het moet een hele goede gezondheid zijn, maar dat weet ik dan pas. Dus ja, ik ga vanavond kijken. Alleen, de vraag was even hoe. Ik had eerst een lasbril gekocht. Die heb ik later weer afbesteld, want die was toch niet goed genoeg. Voldeed niet aan de keuringseisen. Ik kwam bij de gele bouwmarkt, zeg maar, en ik kwam daar. Ik zeg, ja, ik heb een lasbril besteld, maar die wil ik meteen weer afbestellen. Nou, die vrouw die keek me aan en die zei, daar hebben wij dan de hele winkel voor doorgeschouwd. Nou, ik keek naar die mevrouw en ik wilde bijna zeggen, nou, bij u zou daar geen kwaad kunnen. Maar goed, dat heb ik toch maar niet gedaan om de lieve vrede te bewaren. Uiteindelijk afbesteld en gisteren de laatste twee bij iemand kunnen bemachtigen voor 15 euro per stuk. Ja, ze hebben er wel een slaatje uitgeslagen, hoor. Die hebben ze waarschijnlijk voor 50 cent ergens gekocht. Het was een Spaanse tekst die erop stond. Maar goed, hij voldeed aan het keurmerk en ik kan dus vanavond gaan kijken. En daar heb ik nu al ontzettend veel zin in. Misschien ga je ook wel kijken, misschien ook wel helemaal niet. Ga je wel kijken, dan heel veel plezier. Ga je niet kijken. Ook heel veel plezier.
2: Wijn in de middag.
0: Lekker niet kijken.
2: We willen wijn in de middag.
0: Of gewoon livestreamen op tv.

Ja, het is nog niet zover, maar wel bijna zover. September, dat wordt de maand van de top 1976. Nu ook al heel veel zin in Earth, Wind & Fire. En de voorbereidingen die vinden dan weer plaats in deze maand. Augustus. Dit is Robbie Williams.

0: zometeen. Want Colin, wat zit er in je nieuws?
1: Ja, een woningbrand maakt diepe indruk op de buren in Etten-Leur. En we hebben een onbekende wereldtopper op het WK paardrijden.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB, waar zijn de file/opstoppingen?
6: Nou, Koen, nog steeds bij Roosendaal, want de A58 van Bergen op Zoom naar Roosendaal blijft nog tot het eind van de middag dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Er is eerder vandaag een autotransporter geladen met auto's uitgebrand. Nou, een en ander moet nog worden opgeruimd en er is ook schade aan het asfalt. Dus het gaat nog wel eventjes duren daar. Verkeer richting Breda wordt omgeleid vanaf Bergen op Zoom via Steenbergen en Moerdijk over de A4, A59 en de A17.
0: Dankjewel.
2: Op Brabant.
0: Zonnig en warm vandaag. Vanmiddag worden 30 tot 32 graden en verder niks aan toe te voegen. En het nieuws krijg je van Colin.
7: De woningbrand in Etten-Leur, waarbij de brandweer een vrouw van zolder redde en moest reanimeren, heeft diepe indruk gemaakt. De buurman van het slachtoffer moest ook op stellensprong met zijn gezin met kinderen het huis uit. Hij zag hoe de hulpdiensten voor het leven vochten van zijn buurvrouw.
8: Het was heel heftig om te zien. Zeker omdat ik best wel contact met haar heb. En, ja. Het was een geluk dat haar kinderen ook niet thuis waren. Maar die waren op vakantie met de vader. Ja. Ja, dit is echt heel ernstig. Want ze was ook zo lang in de woning. Ik vind het zo heftig voor haar.
7: Ja, het huis raakte zwaar beschadigd. Tot de toestand van de vrouw is niet bekend. Evenals de oorzaak van de brand. Bij een botsing met een vrachtwagen in Moerdijk is vanochtend een 78-jarige fietser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de zuidelijke randweg. Het slachtoffer uit Zevenbergen wilde volgens de politie waarschijnlijk oversteken toen het misging. De fietser is nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk ter plekke. De Amerikaanse regering erkent dat bij luchtaanvallen op de Houthis in Jemen vorig jaar zeker 153 burgers zijn gedood en bijna 250 anderen gewond zijn geraakt. Het gaat om drie aanvallen, waaronder op een gevangenis met migranten en een haven. Het Pentagon maakt deze cijfers nu voor het eerst bekend. Naar 15 andere mogelijke incidenten met burgerslachtoffers loopt nog onderzoek. Ellen van Dijk uit Odidia Peel doet mee aan het WK Voltige in Aken. En mocht je dat nou niks zeggen, dat is een soort sport waarbij je acrobatische oefeningen en dans doet op een paard. Een echt paard. Die kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met je kent van het WK atletiek. Nou ja, en de 26-jarige Brabantse die behoort tot de wereldtop in de sport, vertelt ze in Afslag Zuid.
9: Het is, het is gewoon een wedstrijdelement. Dus het is veel chique, veel paardvriendelijker. En het wordt gewoon echt gepresenteerd als een sport. Dus het is niet alleen maar kunstjes doen op een paard, simpelweg gezegd.
7: Ja, de sport moet nog wel wat meer bekend worden, want ondanks haar niveau verdient ze niks met de sport. Wel geeft Elle trainingen en clinics.
10: En het is ontzettend knap wat ze doet.
7: Nou, heb je dat wel eens gezien?
10: Ja, ik heb dat zeker gezien. Zo. We hebben daar wel eens heel vroeger in Sportlunch nog eens aandacht voor gehad. En ja, het is bijna niet te doen. Weet je,
7: echt
10: het is
7: waar.
10: Echt heel knap. Allemaal trucjes op zo'n paard.
7: Normaal op een paard blijven zitten al moeilijk.
10: We gaan erop staan en handstand en de hele rambam.
7: Maar dat zeggen, het is gewoon turnen op je paard.
10: Ja, het is heel knap. En ook voor dat paard trouwens.
7: Want die moet ook vrij stabiel blijven. Ja. Niet denken van wat de hel ben jij op rug aan het doen.
10: Dus het is van beide kampen heel erg knap. Hey Colin, dankjewel en tot over een uur.
7: Tot zo. Bye.
0: Ja, dat ben ik. En ik heb dus Pink en Rachel Glass en ook Justin de Wild met Cheerio. En daarna is de radio natuurlijk van jou. Laat weten wat je dan wil horen. Oh nee, nog niet hè. Nee, pas als ik het zeg. Ja, moet er wel eerlijk blijven. Rachel Glass.

wat is dit een originele, zeg. 06573. En dat bewijst toch wel een beetje dat het leeft. Ik vind dit heel leuk. Ook omdat ik hem een tijdje niet gehoord heb. We gaan namelijk voor Martijn naar Gravity 6. A stare into the sun. Ja, dat is wat we straks gaan doen natuurlijk. Leuk zeg.

0: to Know What Love Is. Dat zullen menig man en vrouw zich ook wel eens afvragen. Maar goed, als je het gevonden hebt, dan ben je een geluksvogel. Hoorde je dit trouwens? Opeens werd ik ook verrast door een larrepier. Dat betekent dat ik iemand mag gaan bellen. Dat vind ik hartstikke leuk. Voor de Brabantse vrienden. Jazeker. Want dat is natuurlijk het festival waarvoor wij kaartjes weggeven. En ik ga... Hallo?
1: Goedemiddag, Monique.
0: Hey Monique, je spreekt met Koen van de radio.
1: Ach, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Hoe is het met je?
1: Ja, lekker.
0: Mooi, waar bel je vandaan?
1: Vanuit Helmond.
0: Daar kan je ook niks aan doen, dat is helemaal niet erg.
1: Oh, dat vind ik ook niet erg.
0: Wil je erover praten?
1: Nee.
0: Ben jij de trotse Helmonder?
1: Zeker te weten.
0: Kijk, geboren en getogen?
1: Ja, ook al.
0: Ja, kijk, nee. Goeie volk, hoor. Goeie volk. Hé, hey, wie zit er op de achtergrond?
1: Altijd mijn man.
0: Oh, zit die zich er altijd zo mee te bemoeien, die man van jou?
1: Ja.
0: Ja? En word je daar niet af en toe helemaal knettergek van?
1: Nee, helemaal.
0: Oh, gelukkig maar. Hey, want stel nou dat jij 5 september naar Strandpark Aquabest mag voor de Brabantse vrienden. Zou je je man daar meenemen?
1: Tuurlijk.
0: Daarom zit hij zich er zo mee te bemoeien.
1: Dat weet je nog helemaal niet. Oh,
0: want stel nou dat je 4 kaartjes krijgt. Wie zou je dan nog meer meenemen?
1: Mijn broer en zijn vrouw.
0: Nou, dan zijn we daaruit, want jij mag daarheen! En jij krijgt van ons de kaartjes. Heb je al een beetje gekeken wie er allemaal komen?
1: Dat heb ik allemaal gehoord. En ik heb zoiets van wauw.
0: Ja, wat zijn de artiesten waar je in specifiek op verheugt?
1: Van Jordi in het café. Van Stripkeur. Of niet Stripkeur.
0: Oh, van Vulgaire. Oh, dus je gaat echt een beetje voor het carnavalsgevoel.
1: Nou, eigenlijk wil ik die gewoon een keer live zien. Ik zie ze altijd op televisie en ik vind die zo goed. Ik zie ze, nou, dat lijkt me wel leuk om die een keer live te zien.
0: Ja,
1: eigenlijk ook een beetje voor Christel, want die praten het aan elkaar. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, die is zeker leuk, ja. Nou ja, weet je wat het grappige is met die jongens van Vulgaire? Daar krijgen er 2 een microfoon, die zingen een beetje. En de rest die staat er maar een beetje achterbij, hoor.
1: Maakt niet uit.
0: Hey, en buiten de carnaval stage, want daar zijn natuurlijk... Ja, Christel, die praat het aan elkaar. Maar bijvoorbeeld ook Gerard Joling of Mart Hoogkamer of Tino Martin. Kan dat je goedkeuring wegdragen?
1: Mag Hoogkamer wel, Gerard Joling wat minder. Dan ga ik gewoon ergens anders kijken.
0: Juist, nou dat hoeft ook helemaal niet. Nou, weet je wat? Ik denk dat ik jou nu heel blij kan maken met gewoon een liedje van Vulgaire, denk ik, of niet?
1: Oh, zeker te weten.
0: Ja, nou dan doe ik dat gewoon een beetje richting de Brabantse vrienden. En dan hoop ik dat jij samen met je man, die zich er altijd mee bemoeit, een hele fijne dag gaat hebben.
1: Dat gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Oké, houdoe!
2: Oh, go, go, go, go.

0: En die zie je ons lieve neer van de krentenballen.
1: Oh ja, heerlijk toch. Nou, Velkje en V van de Zaden, die deed natuurlijk ook mee. En zij zijn dus de gast op dat festival Brabantse Vrienden op 5 september. Strandpark Aquabest. En ja, misschien heb ik het helemaal niet goed uitgelegd, maar het gaat al de hele week natuurlijk daarover. Dus je hebt dat ongetwijfeld meegekregen. En mocht dat nou niet zo zijn, nog een keer de uitleg. Het kan dus zijn dat je, ja, net zoals net, opeens dat alarm hoort. Nou, en dat alarm, ja, dat komt uit de lucht vallen, ook een beetje voor mij. Dus het kan anytime gebeuren. Nou, het gebeurde net. Gebeurt het dan snel weer? I don't know. En als je dat hoort, dan heb je iets als Brabantse Vrienden richting 06-573-28203. Het mag ook wat mij betreft wat anders zijn. Als ik in ieder geval maar weet dat je er graag heen wil. En dan kan het zijn dat jij teruggebeld wordt. En dat jij dus 4 kaarten wint voor dat festival 5 september op Strandpark Aquabest. En we hadden net al eventjes met Monique, de gelukkige winnaar van zojuist, samen met de man die zich overal mee bemoeit. Hadden we het over de artiesten die er komen. Ik zei het al, snollebolletjes natuurlijk. Want het is eigenlijk dat, voorheen heette dat Total Los, hè. Nu is dat dan Brabantse Vrienden geboren. En die vrienden die erbij zijn, Gerard Joling, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Tino Martin, allemaal echte Brabanders, Marco Schuitmaker, maar wel ook, als je het hebt over Brabant, Django Wagner, René Schuurmans, Ferry de Lits, natuurlijk de lampengasten, Jordi en Christel, die zijn daar aanwezig. En wat extra leuk is dat we natuurlijk de Fijn Vision stage hebben. En dat gaat over Omroep Brabant. Dus, wil je winnen, let op dat alarm.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ah, wat een schatje.
15: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
16: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
17: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
17: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Caribameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Is het Wijnand of is het Wijnand niet?
0: Ja, zeker, Koen. Ik zit er nog steeds. Want ik zie dat de A58 van Bergen op Zoom naar Roosendaal nog altijd dicht is tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Er is een autotransporter geladen met auto's uitgebrand en een en ander moet worden opgeruimd. En het gaat allemaal wat langer duren dan verwacht, want waarschijnlijk gaat de weg pas in de loop van de avond weer open. Dus het verkeer vanuit Bergen op Zoom wordt omgeleid. En die route die loopt via Steenbergen en Moerdijk over de A4, A59 en de A17.
1: Ik dank jou zeer hartelijk. Tot later. Hè.
0: Graag gedaan. Tot later.
1: Houdoe, zo meteen hier bij Omroep Brabant. En misschien nog wel een keer een alarm. You never know. Al heeft hij wel ook net geklonken. Dus je weet ooit nooit niet. Een heel kort liedje van Raccoon, maar wel een heel fijn liedje. Wat ik ooit nog op een album heb gekocht. En daarom ook hele fijne herinneringen eraan heb. Het gaat over een hele gelukkige familie.

0: mooiste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
8: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
9: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
10: Ik zou het

0: Wax and Building a Bridge to Your Heart.
1: In de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, een hele goede middag. Het is 13:50. En we hebben natuurlijk in deze uitzending de kaarten voor Snollebolletjes weggegeven. De Brabantse vrienden. Hartstikke leuk. Wanneer komt het alarm weer? I don't know. Maar het zou zo nog maar een keer in deze uitzending kunnen gebeuren. Want ik ben natuurlijk even overgeslagen. Dus misschien dat er nog wel wat extra's in het vat zit. I don't know. Daarvoor moet je sowieso blijven luisteren. En het kan ook in Afslag Zuid gebeuren. In Kijkgoeiemorgen of in Brabants Bon natuurlijk. Dus wat dat betreft, heel veel kansen nog. Ook de mensen die teleurgesteld zijn dat ze net niet hebben gewonnen. Er zijn echt nog kansen, dus don't worry. Hey, ik wil nog heel even een dikke vette shout-out geven aan iemand die wederom iets briljants gaat doen. In 6 dagen tijd 270 kilometer zwemmen. Allemaal voor onderzoek naar kinderkanker. Hartstikke knap van Maarten van der Weijden. En het gebeurt wel eens. Ja, echt, ik hoor het wel eens mensen zeggen. Die zeggen, gaat hij nou weer wat doen? Omdat hij het al vaker heeft gedaan. En het begon natuurlijk allemaal heel groot. En live uitzendingen, de hele rambam. En het wordt steeds wat kleiner. Maar toch hoop ik nog steeds dat heel veel mensen bewonderen wat hij doet. Want het is natuurlijk ontzettend knap. En ook nog eens het doel waarvoor hij het doet is enorm knap. Dus als je hem wil sponsoren, hij gaat zwemmen. En dat gaat hij voor de allerlaatste keer doen. Volgende week, 45 jaar is hij, 270 kilometer in 6 dagen tijd. Maarten van der Weijden, je bent een kanjer.

0: 54 Ultra en Talk to You. Oh, wat is die fijne. Even terugspoelen naar 1997. Vorige week hoorde je nog het origineel dat werd herschreven na de dood van Lady Di. Ja, dat weet je ongetwijfeld nog. Opeens stond de wereld toch een klein beetje stil. Want iedereen was geschrokken toen dit in het 8-uur-journaal zat.
1: Groot-Brittannië is ontzet, kapot van verdriet door de dood van prinses Diana. Om 4 uur vanmorgen overleed ze aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs.
0: En dan voor de duidelijkheid, 8 uur in de ochtend. Want het was heel vroeg inderdaad. Candle in the Wind. Dit is Elton John.

En dan denk je, hey, we hebben ze nou niet de goede erin gezet. Dat klopt inderdaad, want het ging over die 97-versie. En ja, dan moet je wel de goede laten horen, Koen. Die andere was dus ooit voor Marilyn Monroe, maar deze voor Lady Di.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Ja, ik zit even te denken. Zal ik een wachtmuziekje doen? Maar dat vind ik lullig, want Colin die is er nog niet. En Colin, die, dat is echt een harde werker, weet je wel. Dus dat vind ik dan ook echt lullig als ik hem daarmee belast. En dan komt hij helemaal overspannen de studio in. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga zelf een keer teasen naar het nieuws. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Zometeen. Na het nieuws hoor je deze ZZ Top. En ook Justin Timberlake. En ik heb stiekem al gekeken waar Colin het over gaat hebben. En toen zag ik dat het gaat over een gewapende woningoverval in Nispe. En ook milieuvriendelijke brandstof. Daarmee kun je keihard gaan. Zometeen hoop ik althans meer.
1: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
0: ANWB, hier het moederschip uit Zon. Wie, oh, wie is daar?
7: Dat is Erik Evengroen van de ANWB. Die meldt zich voor dienst. Hartstikke en die goed. Gaat u iets vertellen over de files in Brabant.
0: Nou, vertel maar.
7: Nou, die zijn er niet. Maar er is wel een wegafsluiting. Dat is op de A58 berg op Zoom richting Breda. Want daar is een vrachtwagen, een autotransporter beter gezegd, uitgebrand. Ja, er zijn nu allemaal bergingswerkzaamheden aan de gang. En dat duurt zeker tot 6:30 vanavond. Omrijden kan via Steenbergen over de A4, A59 en de A17.
0: Nou, dan doen we dat. Dankjewel.
8: Op Brabant.
0: Vandaag heerlijk weer. Ja, strak blauw en zonnetje. En maximaal een graad of 32. En het nieuws, dat krijg je van Colin.
9: Bij een gewelddadige woningoverval in Nispe is gisteren een vrouw gewond geraakt. 3 jonge verdachten, 2 jongens van ongeveer 18 jaar en een meisje van vermoedelijk 16, gingen er met verschillende spullen vandoor. Toen de politie arriveerde bij het huis aan de Nichtenstraat, werd er al gevlucht. Nou, een fietser verleende eerste hulp aan de bewoonster. De politie zoekt deze fietser en andere getuigen van de woningoverval. Internationale studenten moeten bij verhuurder Student Housing Holland in Tilburg soms meer dan €12.000 vooruit betalen voor een kamer. Die verhuurder vraagt namelijk een heel jaar huur vooraf. De Woonbond noemt die werkwijze fout en vindt het opvallend dat Tilburg University met het bedrijf samenwerkt. Student Housing Holland zegt dat de kamers onder short stay vallen, maar volgens de Woonbond hoort studentenhuisvesting daar juist niet onder. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben op de internationale binnenvaart. Bij het Duitse Kaup is de rivier moeilijk of zelfs helemaal niet meer te passeren voor schepen. En dat zorgt voor grote problemen. Nog nooit was de waterstand zo laag daar en waarschijnlijk daalt het nog verder. Binnenvaartschepen nemen veel minder lading mee nu, vertelt correspondent Gien Balduk.
10: De meeste nog maar 20% van wat ze normaal kunnen vervoeren. Ja, en meer dan dat gaat eigenlijk niet meer, omdat de schepen dan te diep in het water komen te liggen en de bodem dus raken. Bij het meetpunt Kaup, het meest kritieke punt in de Rijn, wordt nu een waterstand van 134 centimeter gerekend. En daar kan eigenlijk geen normaal binnenvaartschip meer doorheen.
9: Ja, en tussen Mainz en Koblenz kon ook al niet gevaren worden. En die tweedeling van de Rijn zorgt er ook voor dat Nederlandse industriegebieden in de problemen komen voor aanvoer en uitvoer van goederen. Iets totaal anders dan iemand die geen last van de lage waterstand heeft, want hij rijdt namelijk over land. Dat is de Britse coureur Andy Green. Die heeft namelijk een nieuw wereldrecord op waterstof gevestigd. De auto werd aangedreven door 2 aangepaste waterstofmotoren uit JCB-graafmachines. Die komt die 1600 pk leveren. Nou, op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah behaalde hij met de speciaal gebouwde auto een gemiddelde snelheid van bijna 654 km per uur. En daarmee verpulverde hij het oude waterstofrecord. Dat dateerde al uit 2004. En dat stond toen op 299 km per uur. Ja, het Britse bouw- en landbouwmachinemerk JCB en Green die willen laten zien dat waterstof een serieus alternatief kan zijn voor fossiele brandstoffen. Vooral voor zwaar materieel. En Green heeft inmiddels 3 records op zijn naam staan. Deze dus, van waterstofauto's. Hij is sinds 1997 de enige mens ooit op land die door de geluidsbarrière is gegaan. Reed even 1228 km per uur. En hij bestuurde ook de snelste dieselauto ooit. Daarmee deed hij het even wat rustiger aan. 563 km per uur.
0: Oké. Okay. Hey, jij bent helemaal into de auto's, toch?
9: Ja,
0: dat is wel heel leuk. Wat is reëel? Wanneer rijden wij als mensen echt op waterstof, zeg maar, naar ons werk?
9: Nou, het probleem met waterstof is vooral dat er daarvoor meer fabrieken moeten komen. Want waterstof, dat komt niet uit de kraan of zo.
0: Uh-huh.
9: En ook die fabrieken die verbruiken behoorlijk wat energie. Maar dat wordt pas interessant als het op grotere schaal in auto's komt. Maar ik denk, nou, al 20 jaar geleden waren de Duitse merken en ook de Japanse merken die waterstofauto's. Zijn er nog steeds? Je kan nog steeds waterstofauto's kopen, maar het is wel echt, ja, tank is wel echt een probleem.
0: Ja, precies. Je kan hem nergens volgooien dan. Nou ja, goed. Maar als je er een jaartal aan zou moeten hangen, is dat reëel? Ja. Of gaat het gewoon nooit gebeuren?
9: Die kennis ontbreekt mij, maar.
0: Okay.
9: Het kan wel. Dat is duidelijk. Het kan wel. En het kan hard ook.
0: Maar we moeten er wel even op wachten. In ieder geval.
9: En het kost een paar centen.
0: Juist, dat ook weer. Ja, niks is gratis. Voor niks gaat de zon op. Nou ja, en wat dat betreft, die heeft vanavond weer iets heel moois te bieden.
9: Ja,
0: dankjewel, Colin. Justin Timberlake, ZZ Top en zometeen heerlijk meezingen. Dat komt helemaal goed. Met wie? Ah, daar hou ik nog heel eventjes geheim.

0: Je werkdag. Je werkdag vliegt voorbij. Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

0: Wist je dat jij hebt Justin Timberlake?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

platen. RHCP, oftewel de Red Hot Chili Peppers en Road Trippin'. Het is 2:57, zometeen dus richting nieuws van 3:00. Maar eerst deze. Open Your Heart van Madonna. Jazeker, deze dame die verdient altijd een plekje op de radio. Want doet het al zo lang goed. En nog steeds, hè. Maar dit is een oldie.

0: Madonna en Open Your Heart. Je hoort hem hier bij Omroep Brabant richting het nieuws van 3 uur. Ik zei het al, dan ook weer een update over het weer en het verkeer, als dat er althans is. Zometeen dus veel meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Hoi Erik.
12: Goedemiddag. Groen.
11: Ben je weer? Ja, ik denk ook dat jij in ieder geval tot half zeven blijft. Om in ieder geval te vertellen elke keer over die 58. Of is er nog wel bijgekomen?
12: Ja. Er is iets bijgekomen, maar niet veel. En dat blijft natuurlijk ook nog steeds vakantietijd. Gelukkig ook maar. Maar er staat inderdaad een korte file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten. En inderdaad, de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is voorlopig dicht tussen Heerlen en Wouwsermontage door een vrachtwagenbrand vanmiddag. Omrijden kan via Steenberg over de A4, A59 en de A15.
11: En dan dank ik u zeer hartelijk en
12: graag gedaan.
11: Zometeen gaan wij starten met niemand minder dan Mick Jagger. Nou, en Keith Richards was er ook bij, de rest van de Stones trouwens. Maar goed, in ieder geval, start me up.
13: Hey Raymond!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met een nalatenschap.

0: hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Ah, oh, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
7: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
8: Hey,

0: heel mooi liedje. Ook wel een hele mooie betekenis trouwens.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, want het had alles te maken over menselijke onvrede. Dat is de kern van het verhaal van Babel in de Bijbel. Wist ik ook niet, want ik ben helemaal niet geloofd. Ik moest het even uitzoeken. Maar kort gezegd, het verhaal leert dat mensen niet te trots moeten zijn. En samenwerking wordt niet mogelijk als je elkaar niet begrijpt. Nou, komt het eigenlijk op neer. Maar ja, goed, je zal denken, allemaal scheid, want ik heb iets gehoord. Dus Koen, ga dan maar snel door met... Ja, en als je helemaal koekoek wordt, dan is er maar één ding wat je daarbij kan helpen, en dat is duidelijkheid. Dus zowel voor de winnaars, of winnaar, als niet-winnaar, is duidelijkheid geboden.
3: Met Thijs?
0: Hey Thijs, je spreekt met Koen.
3: Hey Koen.
0: Hoi, hoe is het?
3: Goed.
0: Mooi.
3: Druk in het werk.
0: Ja, ik wil ook nog een geveltje laten schilderen. Ben ik dan bij jou aan het goede adres, of niet?
3: Ja, dat klopt.
0: Juist, en wat moet het kosten?
3: Ja, goede vraag.
0: Geveltje, ik denk... ik denk 6x4.
3: Oh, dat doen we wel voor niks voor jullie.
0: Hartstikke mooi. Nee, ik heb helemaal geen gevels. Ik moet alleen nog even een gevel vinden. Nee, want ik zag dat ik namelijk met Thijs Jacob schilderwerken bel. Want dat staat in jouw profielnaam.
3: Ja, klopt.
0: Jij bent hard aan het werk, zei je. Dus jij bent aan het schilderen, neem ik dan aan.
3: Juist, we zijn nou de steiger af aan het breken.
0: En waar staat die steiger?
3: In Horst.
0: In Horst, kijk, net over de grens.
3: Ja, juist. Net over de grens.
0: Maar goed, dat betekent niet dat je niet met Brabantse vrienden mag zijn, toch?
3: Nee, zeker niet.
0: Wil jij erbij zijn?
3: Graag. Ja, heel graag.
0: Nou, dan ben je erbij! Yes! Ik hoorde een yes!
3: Ja!
0: Uitstekend. Want je wilde er heel graag in, Thijs, denk ik. Want je was flink aan het app al.
3: Ja, klopt. Ja. De hele week al.
0: Hartstikke goed. Waar verheug je het meest op?
3: Ik denk toch wel de snollebolletjes.
0: Toch wel gewoon tussen aanhalingstekens de snollebolletjes.
3: Juist.
0: Ja, die komt inderdaad ook wel voorbij. Hey, wie neem je mee? Want je krijgt van mij 4 kaarten.
3: Ik denk mijn vriendin en 2 vrienden.
0: 2 vrienden, die heb je ook. Ja. Het is niet dat je er één bij moet gaan zoeken op Marktplaats. Nee, oké, hartstikke goed. Hey, welk liedje van snollebolletjes ga je heel goed op?
3: Links-rechts, hè?
0: Ja, zullen we die dan maar gewoon ook eventjes doen?
3: Heel graag.
0: Nou, hartstikke goed. Speciaal voor jou en heb heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Yo, houdoe.
4: Sensation.

0: Water of neer, want god man,
1: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
3: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
2: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
3: de top 1976.
2: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: We kennen hem natuurlijk van de Jam en Staal Council. Maar Paul Weller kon het ook solo. You do something to me.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, een liedje uit 2014, toen hij zich in een geluidsstudio bevond. Maar ook deels in zijn woonplaats Tilburg, want ja, daar woont hij. En dan heb ik het over Kenny B. Die zingt over de hoofdstad van Frankrijk. En die hoofdstad van Frankrijk, ja, daar moet je nog maar eens eerst zien te komen.
2: Mijn vrouw en ik hadden een plan opgevat een weekje naar Parijs te gaan. Ik kan je wel vertellen, met z'n tweeën een paar honderd kilometer in één auto. Dan wordt je huwelijk behoorlijk op de proef gesteld. Zij erin.
0: Ja, dan helemaal. Wel mooi, hè? Kenny B en Parijs hoor je nu hier op Omroep Brabant. In de klassieker van Nederlandse bodem.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: dankjewel. Zometeen. Hoor je deze? One day. Heel fijn. En Living in a Box. And Blow the House Down. Maar dat zometeen pas. Want eerst het nieuws. Colin, wat zit daarin?
1: Arrestatie na steekpartij bij Fatbike diefstal. En Lilian Marijnissen, haar als tiener gebroken hart, is weer gelijmd.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Vertel.
5: Een korte file op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam... voor het Hellegatsplein 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A58, Berg op Zoom richting Breda... die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwseplantage... door een autobrand vanmiddag eerder. Omrijden kant via de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat zeker tot 6:30 duren vanavond.
0: En dus horen we je tot die tijd.
5: Ja, reken er maar op.
0: Oké, okay. Bereiden wij ons op voor. Dank je wel.
5: Hoi.
2: Op Brabant.
0: Zonnig, warm vanmiddag. En dat moet nu wel een beetje aan de hand zijn, denk ik. De top van het kwik geeft aan 32 graden. Dus het is al warm. Jazeker. Het nieuws dan, Colin.
6: Er zijn twee minderjarige jongens opgepakt voor het neersteken van een man in Tilburg. Het slachtoffer raakte gewond toen hij in de nacht van donderdag op vrijdag probeerde te voorkomen dat de fatbike van zijn 16-jarige dochter werd gestolen. Hij werd daarbij in zijn rug gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na onderzoek hield de politie twee jongens aan. Een van hen blijft voorlopig vastzitten. Anton Philips is op 94-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij was de zoon van oud-Philips-directeur Frits Philips... en kleinzoon van medeoprichter Anton Philips. Na een carrière van 15 jaar bij het bedrijf van zijn familie... richtte hij zich op loopbaancoaching en later relatiecoaching. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief en betrokken. Voor het eerst in 27 jaar is vanavond een bijna volledige zonsverduistering te zien in Nederland. En dat betekent een run op eclipsbrilletjes. Want zonder bescherming naar de verduistering kijken kan je ogen flink beschadigen. Daarom staan er lange rijen voor bijvoorbeeld het Museum in Den Haag... waar nog van die eclipsbrillen te koop waren, vertelt verslaggever Mark Robin Visser.
7: Het is net of hier gratis geld wordt uitgedeeld, want de mensen staan hier al vanaf 9 uur vanochtend buiten te wachten. Inmiddels is de rij ook naar binnen gekomen. Mevrouw hier naast me, heeft hier gisteren ook al gestaan?
8: Ik ben gisteren 6 uren lang gestaan.
7: En geen brilletje?
8: En geen brilletje.
7: Ja, ik moet vertellen dat gisteren de brilletjes die er dus niet waren, nog voor €3 werden aangeboden. Inmiddels is de prijs verhoogd naar €5.
6: Ja, schaarste. En op Marktplaats wordt er ook wat van geprofiteerd, want daar worden de brillen nu soms voor tientallen euro's aangeboden. En voor 4 brillen wordt zelfs €125 gevraagd. De officiële verkooppunten zijn namelijk allemaal vrijwel overal uitverkocht.
0: Ik heb er gisteren €15 voor neergeteld.
6: Voor?
0: 1 brilletje.
6: Is die van goud?
0: Nee, hij is niet van goud, maar het is...
6: Had jij uit 1999 niet meer?
0: Nee, die had ik niet meer. Nee, ik bewaar niks. Maar deze ga ik bewaren tot 2081.
6: Ja, want dat goals, is goals. Ja, okay. Iets anders dan voormalig SP-leidster Lilian Marijnissen uit Os... heeft haar eerste liefde teruggevonden. Als tiener werd ze namelijk verliefd op het Russische paard Gorby. Eigenlijk zou die geslacht worden, maar Lilian, haar nicht, kocht het dier... en Marijnissen mocht hem vervolgens verzorgen. Nou, Gorby was er slecht aan toe, maar met veel liefde, tijd en aandacht knapte het paard op. Maar na een paar jaar moest Lilians nicht Gorby weer verkopen. Het betekende de SP-leidster haar eerste gebroken hart en ze reed daarna ook nooit meer paard. Tijdens haar deelname aan het tv-programma De Slimste Mens vertelde ze dus over Gorby. En wat bleek? hij leefde nog. De nieuwe eigenaren van de nu 32-jarige Gobby namen contact op met Lilian Marijnissen. En er is een reunie geweest 2 jaar terug. En nu heeft ze dus ook, en dat zijn echt prachtige foto's, haar dochtertje Lara, haar jongste liefde, kennis laten maken met haar eerste liefde. Het hele verhaal lees je op web en app.
0: Ah. Ja, wel heel schattig. Dankjewel, Colin. En tot later, zou ik zeggen.

Evening Crystal Bowl. Nog 14 minuten, dan is het 4 uur. Dan komt het moment dus dichterbij. Ja, dan komt het moment heel dichtbij zelfs.

0: Mister.
1: Hey, Koen.
0: Hi, heb jij nou bedrijfskleding aan?
1: Ja.
0: Ja, want je hebt de rode polo. Die ken ik nog van de dag van de zacht G.
1: Ja,
0: heb
1: je
0: die gewoon gehouden, hè? Ja.
1: Ik heb het logo heb ik eraf geschraapt.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Ik denk, nou, heb ik toch een mooie zomershirtje op. Juist, hoppakee. Vanop, heerlijk.
0: Heb je heel goed gedaan. Hey, voor jou is het natuurlijk, ja, dit weer is voor jou een kolfje naar je hand. Je bent van het wandelen. Ga je vanavond ook naar de eclipse kijken?
1: Zeker.
0: Ja? Ja,
1: absoluut, 100%.
0: Heb je al...
1: Ik heb een brilletje inderdaad. Er staat zelfs een logo. Nee, er staat, wat staat er ook alweer op? 12 augustus 2026. Dus er is iemand die heel commercieel erover na heeft gedaan.
0: Ja, collectors item. Dus,
1: echt een collectors item.
0: Hoe kom je eraan?
1: Geen idee.
0: Ik zat net te denken, van in 99 was die laatste keer.
1: Ja?
0: Toen kreeg je ze volgens mij gratis bij de Telegraaf.
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Er zat er volgens mij zo'n brilletje bij de Telegraaf, als ik me niet meer vergis.
1: Ja, kan best. Maar toen was het ook overdag, kan ik me nog wel herinneren. En toen mocht je nog wel door een cd gaan kijken.
0: Ja, dat vind ik ook gek.
1: Tegenwoordig mag dat niet meer.
0: Nee, maar zijn er dus toen heel veel mensen met oogschade geweest?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, wel wonderlijk. Ja.
1: We zijn een stuk wijzer geworden in al die jaren, denk ik.
0: Nou, ik denk wel dat er een hoop mensen ook denken, oh, ik ben blij als het morgen is. Dan is al een gezeik over die eclipse.
1: Ja, aan de andere kant, het is ook wel talk of the town. Je merkt wel dat het... weet je, iedereen heeft het er gewoon over.
0: Zeker.
1: Ga jij vandaag? Weet je, dus dat is ook meteen een mooi haakje zometeen voor een kleine onderzoekie.
0: Ja, leuk.
1: En verder hebben we nog veel meer leuke dingen. Maar ik mag eerst even kiezen.
0: Ja, je mag ook nog helemaal niet vertellen, want als pas in het format is dat pas straks. Ja, dus leuk dus allemaal wat je gaat doen. Maar ik heb niet geluisterd. La la la la la la.
1: Nou, laat horen die liedjes, man. Kom op.
0: Ja. We hebben ook al gekozen.
1: Ik gooi alles in de warmte.
0: Ja, je houdt het gewoon maar even voor je, want ik moet toch
1: eens... Ik ben een beetje opstandig nu.
0: Je bent heel opstandig.
1: Dat komt door jou.
0: Je houdt het gewoon maar voor je. Misschien wordt het nog de course, dames
1: en heren.
0: Misschien.
1: En anders wordt het logo in elke poolco, hè?
0: Zou kunnen, maar het zou ook nog de course kunnen.
1: Zouden we trouwens ook nog over de zonsverduisteringen hebben straks in afslag zijn?
0: Zou ik niet doen. Nee. Zo meteen horen we weer wat hij gaat doen als je het nog niet hebt gehoord. En ook wat hij gaat kiezen. De four tops of the course. Don't know. Yeah.

0: Catch me there. Het is 8:04 en... ja, het is echt een hele grote verrassing wat het gaat worden zometeen. Dus nou, dat wil ik ook nog niet weten.
1: Nee.
0: Ik wil wel weten wat je gaat doen in de afslagzaal.
1: Nou, iets met de zonsverduistering, dat sowieso. Even op een locatie peilen ook.
0: Wanneer waar is dat?
1: Dat schijnt overmorgen.
0: Ik had gisteren van die brilletjes op de computer kunnen kijken. Ja. En ik kwam thuis en ik zeg tegen mijn vriendin, moet je kijken, de brilletje kan je mee in de zon kijken. Dus zij zet het ding op, ik ga ernaast staan en ik maak een foto. Ja. En ik gooi die online en ik zeg, nou, wij vonden hem een beetje tegenvallen. Joh. En die gooi ik op Instagram en dan reageren echt mensen van... je bent de dag te vroeg.
1: Ja. Nou, dus het schijnt vanavond te zijn.
0: Ja,
1: fijn dat je ons nog eventjes daarin aan herinnert. Dus daar gaan we sowieso het een en ander mee doen. Er is nieuws over de ontsnapte Walibi die ik tegenkwam.
0: Ja, die kwam jij tegen.
1: Kwam ik tegen. Hij is terecht.
0: Maar
1: hoe? Dat hoop ik straks te horen van de dierentuin-eigenaar Richard. Die natuurlijk hem al een half jaar miste. Ik kwam hem vrijdag tegen. Ik denk, what the hell?
0: Niet alleen Richard, maar ook de Wallaby. Die maakt een vreugdesprongetje.
1: Dat denk ik. Nou ja, hij zal niet voor niks terug zijn. Dus nee. Geen idee. Maar daar gaan we het straks zeker over hebben. En had ik al gezegd dat ik de Four Tops niet kies?
0: Ah, lul niet. Wel toch?
1: De koers.
0: Wil je een echte koers?
1: Nee, joh.
0: Oh. Ja, nee, je mag, hè?
1: Ja, nee, nou ga ik het echt helemaal door de
0: war. Je mag echt van me.
1: Nee, want ik vind dit oprecht wel het betere liedje.
0: Oké, nou, vooruit.
1: Een goede keuze.
0: Krijg je.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier zo meteen. Bij Afslag Zuid. Het zou kunnen dat hij om 4:10 al alles vertelt wat er in de show zit. Ja. Dan hoef je gewoon niet meer te luisteren.
1: Nee, dat.
0: Dan kun je lekker een rondje gaan wandelen. Lekker van de zon gaan genieten. Dat ga ik ook doen namelijk. Ik ben die jongen zo beu. Veel plezier. Zometeen met Afslag Zuid.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op dé Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
5: Hey, Roy, goedemiddag. Ja, er is weinig aan de hand op de wegen in Brabant. Er staat één korte file nu, de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batadorp en Knoopend Hoogt 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en dan de wegafsluiting, de A58 berg op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren.
2: Nou, dankjewel. Tot later weer, Robert. Robert, sorry. Erik.
5: Ja, die hebben we ook.
2: Ja, die hebben we, weet ik dus. Ja. Vandaag hebben we de smaak Erik, toch of niet?
5: Ja, zeker. Ja.
2: Tot straks. Hoi, hoi. En een nieuwe Afslag Zuid. Leuk dat de radio lekker aan staat. Hou hem ook vooral aan, want we gaan er een gezellig einde van de dag van maken. En het gaat zeker even over die zonsverduistering nog. En we barsten van de fijne muziek te beginnen. In het decennium de jaren 80 met een hit van Nick Kershaw zo.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits

0: past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15
4: via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid, Ronnie Balk.

0: met Ronnie Balk.
1: Ja, nou had ik natuurlijk, want die heeft hij ook gemaakt. Maar vond ik een beetje makkelijk. I won't let the sun go down on me. In het kader van de zonsverduistering. Ik denk, nee, doe ik niet. Ik pak gewoon lekker even de riddle aan het begin van deze nieuwe

0: Afslag Zuid op deze woensdagmiddag. Nog één dag. En dan zit Marjolein op het terras.
1: Ja, dat klopt. Toch? Dat is accuraat.
0: Gisteren toch even gemeld dat je toch weer gewoon een dagje vrij bent morgen.
1: Ja, precies.
0: En vooral ook hoe je die dag gaat doorbrengen.
1: Ja, maar
0: met een glas in je hand, hoor, in de zon en op het terras. Een groot gelijk, lekker toch? Het wordt een beetje warm morgen.
1: Ja, het wordt wel heel warm.
0: Wordt echt heel, ja. Ik zou het niet doen. Het is zo warm, hè?
1: Ik zou binnen blijven bij de airco.
0: Want ook de combinatie van alcohol en van warmte is niet goed voor jou, hè?
1: Maar ik ben getraind, hè, daarin.
0: Oh ja. Qua warmte of alcohol, of de combinatie.
1: Ja.
0: Dat, oké. Okay. Goed, tussen nu en 7 uur een nieuwe afslag uit. Hartstikke fijn dat je erbij bent. We zijn compleet. Marjolein is er, ik ben er en jij ook. Dus we kunnen gewoon beginnen op de dag waarop het dan toch eindelijk echt gaat gebeuren. Die zonsverduistering vanavond. Alfred Snoek van Weerplaza liet eerder vandaag al weten dat het perfect weer is voor die zonsverduistering. Sterker nog, hij zei, ik geef gewoon een 10. Het is onbewolkt. Hooguit zijn er wat dunne sluierwolken. Maar daar zie je eigenlijk bijna niks van. En dat alles bij een temperatuur van 25 tot 30 graden. Zometeen daar nog even meer over, want we laten dan nog even een klein onderzoekje op los. Verder is het ook de dag waarop we aftellen naar de opening van de stembus voor de top 1976 die we dit jaar doen. Gisteren bekendgemaakt in een keigoeiemorgen door Maarten Kortlever. Omroep Brabant viert namelijk feest. We zijn in 1976 begonnen. En op 1 september bestaan we dus 50 jaar. Dat is op een dinsdag. En vandaar dit jaar geen top 900, maar een extra groot cadeau. Een top 1976 met gewoon de 1976 beste liedjes ooit gemaakt. En daarvoor kunnen we natuurlijk ook weer heel veel stemlijstjes gebruiken. En stemmen kan vanaf aanstaande maandag 7:15 in de ochtend. En vanaf dat moment, en dat is ook leuk, gaan we tijdens de aftrapshow de hele dag in stemlijstjes snuffelen en alvast wat leuke liedjes uit die lijstjes draaien. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, heb ik
1: zo
0: altijd.
1: Zo is het,
0: dus,
1: ja.
0: Dat gaat sowieso een heel groot feest worden. Dus aanstaande maandag 7:15 in de ochtend. Vanaf dat moment kun je stemmen via omroepbrabant.nl/top1976. En vanaf dat moment ook een aftrapshow. Die duurt tot 7:00 s'avonds en draaien we alleen maar leuke liedjes uit jullie stemlijstjes. Dus nogmaals een mooie dag. En hoe zou het met de stemming van onze AI-muziekgenerator vandaag zijn?
1: Oververhit misschien?
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat hij hier een puinhoop van heeft gemaakt. Vaak is het wel zo, als het echt heel warm is, slaat hij op hol, gaat hij gekke dingen doen.
1: Ja, daarom.
0: Hadden we een paar keer hebben we dat al meegemaakt. Ik heb geen idee hoe het vandaag is. Laten we eens even luisteren.
2: Oh, wat is het toch fijn.
1: Wow.
0: Wat zei die nou? Marjolel?
1: Nou, het was geen Marjolein in ieder geval.
0: Wacht even, maar nog even een keer.
1: Ja.
0: Ik dacht echt dat die Marjolel zei.
2: Oh, wat is het toch fijn. Met Ronnie en Marjolel.
1: Marjolel. Ja.
0: Are you ready? Let's go. Ik heb hem al 2 keer gedraaid. Ik weet eigenlijk niet of dat de bedoeling was.
1: Ik weet eigenlijk dat dat misschien ook al wel weer voldoende
0: genoeg,
1: was.
0: Ja. Maar Marjolel. Marjolel.
1: Het
0: is Marjolein.
1: Ja, hè. Marjolel.
0: Goed, die gaat de prullenbak in, hè.
1: Ik het wel,
0: recht ermee.
1: Ja.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: misschien een leuke voor je stemlijstje. Vanaf maandagochtend 7:15 gaat hij open. De stembus Meja en All About The Money. Welk stemlijstje? Nou, voor die top 1976 die we gaan uitzenden vanaf 1 september. Oh, ik heb er nu al ontzettend veel zin in. En ook in de maandag trouwens, als die stembus open gaat en we de hele dag gewoon een aftrapshow hebben met allemaal liedjes uit jullie stemlijstjes. Heerlijk om naar uit te kijken. Ook iets om naar uit te kijken. Al een hele tijd, want er wordt natuurlijk al een hele tijd over gepraat. Die zonsverduistering vanavond. Die start ongeveer langzaamaan om 7:15, heb ik begrepen. En om 7:58, dan schijnt de verduistering maximaal te zijn hier in Nederland.
1: Ja, ik ben dus heel benieuwd.
0: Ik ook.
1: Heel benieuwd, want ja, ik heb zoiets voor mijn gevoel nog nooit zo erg meegemaakt als
0: ja,
1: nu.
0: Ja, één keer in de jaren 90 was dat. Maar toen kwam het wat minder binnen dan nu op de een of andere manier.
1: Ja, dat ik denk, hoe gaan we dit zien? Gaan we echt, is het net zo donker als nou, vanavond 12:00?
0: Nee, dat niet. Tenminste, toen niet. Dus dat viel een beetje tegen. Je denkt in één keer, hopelijk
1: dat verwacht
0: gaat het licht uit.
1: Ja.
0: Dat nou ook weer niet, want je hebt natuurlijk toch nog wel gewoon licht wat uitstraalt.
1: Ja,
0: maar het is wel gewoon heel mooi om uiteindelijk te zien. En ik heb ook een beetje het gevoel, ik zei het net tegen Koen ook, dat iedereen toch wel een beetje in de ban is van die zonsverduistering.
1: Ja, dat
0: ook.
1: Heb ik ook wel.
0: Want ja, de brilletjes die vliegen als warme broodjes over
1: ik
0: de toonbank.
1: Ik moest lachen, ik keek toch, ik dacht zo, ik ging, oké, sorry jeetje, ik wou te veel zeggen in één keer. Ik dacht, ik ga even gauw kijken op Marktplaats of er inderdaad van dat soort grabbias hier in de buurt zijn. Op 2 kilometer, iemand hier, wat denk je, voor 1 brilletje?
0: Geen idee.
1: €60.
0: Oh, 60 euro. Is die van goud?
1: Nee, papier.
0: Nou ja, kijk, maar er zijn mensen die heel erg wanhopig zijn. Die denken, ik moet nog zo'n brilletje.
1: Ja, ik moet een brilletje. Ja.
0: Nou, ik heb er in ieder geval in huis. En je hoort ook allerlei mensen om je heen die plannen aan het maken zijn voor vanavond. Hè, want ja, je wilt het eigenlijk niet missen. Ik heb het gevoel dat, nou, laat ik zeggen, zo'n beetje 90% van de mensen daar vanavond toch wel eventjes wat tijd voor vrij maakt.
1: Ja.
0: Maar is dat ook zo? Laat ik beginnen bij jou, Marjolein. Ga jij vanavond kijken of niet naar die zonsverduistering?
1: Nou ja, ik heb wel bewust niet iets gepland rondom 8:00.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook wel dan nog maar net thuis. Dus
0: ja,
1: het is ook niet dat ik er zoveel rekening mee heb gehouden dat ik had bedacht van ik ga direct na 7:00 hier een plekje opzoeken.
0: Maar stel je nou voor dat je om 7:10 straks hier in de file komt en dat je dus nog niet thuis bent.
1: Uh-huh.
0: Ga je dan onderweg nog ergens een plekje zoeken om misschien de auto aan de kant te zetten?
1: Daar heb ik wel over nagedacht, want ik zag dat bij de brug bij Zaltbommel, daar bij het water.
0: En dan mag je niet stoppen op die brug.
1: Nee, dan moet je er even af. Maar daar bij het water heb je een perfecte plek om de zon te zien.
0: Ja, want dan zie je de zon een beetje zakken.
1: Ja, dan heb je gewoon heel goed vrij uitzicht.
0: Ja, dat is wel
1: dus
0: heel
1: ik dacht, nou, als dat nog gebeurt, ga ik daar zitten.
0: Ja,
1: dus,
0: maar jij gaat sowieso wel kijken dan.
1: Ja, ik ga wel kijken.
0: En misschien dan op dat plekje of een plekje in ieder geval bij jou.
1: Ergens,
0: in de buurt,
1: ik dacht, ik ga gewoon op het balkon staan eigenlijk.
0: Ja,
1: dat is mijn plan. Ja.
0: Ik ben van plan om vanavond richting Eindhoven Airport te rijden.
1: Oh, je gaat echt naar een plekje toe?
0: Ja, denk het wel daar, want daar heb je ook een paar mooie plekken waar je inderdaad ook die zon volle bak ziet gewoon.
1: Ja, precies.
0: En ja, ik hoop eigenlijk heel stiekem als vliegtuiggekkie dat er nog een vliegtuig voor doorvliegt op het moment dat hij verduist. En dat ik dan het soort perfecte plaatje.
1: Ik wou zeggen, dan heb je het perfecte plaatje.
0: Dan heb ik echt de avond van mijn leven.
1: Ja, of eigenlijk wil je dan een video, hè? Dat je zo de maan voor de zon en dan zo alleen het silhouet van het vliegtuig ervoor langs.
0: Bijna een natte droom dit.
1: Godverdorie.
0: Sorry hoor. Nou ja, laten we even een klein onderzoekje doen, want ik vind het gewoon leuk om te horen of dat jij überhaupt daar tijd in gaat steken. Ga jij vanavond naar de zonsverduistering kijken? Ja, heel simpel, duimpje omhoog. Nee, een duimpje omlaag. En als je gaat kijken, dan wil ik ook wel heel erg graag weten waar je dat doet. Dat heb je vast al een beetje over nagedacht. Doe je dat gewoon vanuit de tuin achter, omdat je dan mooi zicht hebt op de zon, dat zou zomaar kunnen. Of ga je echt naar een speciaal plekje toe? Nou, laat even wat horen in de app. Dus ga je naar de zonsverduistering kijken? Ja, duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag. En als je gaat kijken, laat dan ook nog even weten waar je dat gaat doen. Wat voor bijzonder plekje dat misschien is. 06-573-28203. Keileuk om van je te horen. Straks na 16:30, dan maken we de balans even op. Eerst nog wat fijne muziek, want daar zijn we ook voor, hè?

0: zijn altijd fijn. De Beatles, We Can Work It Out. Het is bijna half vijf, we gaan richting Colin, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, Colin, zometeen?
1: Een van de Philips telgen is overleden en Poes Minoes viert haar jubileum een keer terug.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Het is bijna 1 over half 5. Erik Evengroen van de ANWB die kent de stand van zaken qua files.
6: Ja, het valt reuze mee hoor. Er valt een file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Bij knooppunt Sabine staat de berm in brand. Er staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechterreis ook is dicht. Ja, de wegafsluiting van de A58 nog altijd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Heerlen en Wouwse-Pontage. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En dit gaat zeker tot 6:30 duren vanavond.
0: Dankjewel weer.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, zonnig en warm. Dichtig tot 32 graden lokaal. Vanavond dan blijft het nog lang zonnig. En vannacht is het helder. En dan koelt het af naar een graad of 15. En Colin die heeft het nieuws voor je.
1: Anton Philips is op 94-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij was de zoon van oud-Philips-directeur Frits Philips en kleinzoon van medeoprichter Anton Philips. Na een carrière van 15 jaar bij Philips richtte zij zich op loopbaancoaching. En later, toen hij 86 was, op relatiecoaching. Hij zei ooit dat hij meer interesse had in mensen dan in techniek en zich daardoor nooit echt thuis heeft gevoeld bij het bedrijf Philips. De woningbrand in Etten-Leur, waarbij de brandweer een vrouw van zolder redde en moest reanimeren, heeft diepe indruk gemaakt. De buurman van het slachtoffer moest ook op stellensprong met zijn gezin en kinderen het huis uit en zag goede hulpdiensten voor het leven vochten van zijn buurvrouw.
7: Het was heel heftig om te zien. Zeker omdat ik best wel contact met haar heb. En, ja. Het was een geluk dat haar kinderen ook niet thuis waren. Maar die waren op vakantie met de vader. Ja. Ja, dit is echt heel ernstig. Want ze was ook zo lang in de woning. Ik vind het zo heftig voor haar.
1: Ja, wat de toestand van de vrouw is niet bekend. Evenals de oorzaak van de brand. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit Zoeveldhoven, is weer terecht. Het dier liep al maanden vrij rond in de bossen, rond de dierentuin, en ontsnapte steeds aan vangpogingen. Nou, onze eigen Ronnie spotte het dier vorige week vrijdag. Toen ging het balletje rollen. En vandaag dook de wallaby ineens op in het verblijf van de kamelen. Nou, medewerkers van de dierentuin werden gewaarschuwd, vingen het dier en brachten het terug naar zijn eigen verblijf. Nou, met de wallaby gaat het goed. Ja, er is interesse in het gisteren failliet verklaarde Axcel. Dat is het bedrijf achter bekende Nederlandse fietsmerken als Batavus, Sparta, Koga en ook de bakfietsen van Babu. Een Ierse investeringsmaatschappij van oud-wielrenner Mel Sutcliffe wil Axcel gaan overnemen misschien. Opvallend is dat hij ooit zelf een fietsenwinkelketen had en distributeur van rallyfietsen was. Dat is van vroeger, van jaren 80. Jan Raas, Joop Zoetemelk. Die rallyfietsen. En dat bedrijf verkocht hij eigenlijk ooit aan Axcel. Minoes. Misschien zegt er iemand iets.
0: Ja, de poes. Minoes de poes.
8: Nou, de film.
0: Minoes de poes. Carice van Houten.
1: Ja, die. Precies. Nou, Minoes is weer terug op het witte doek. De kinderfilm is 25 jaar oud en keert daarom volledig digitaal gerestaureerd terug naar de bioscoop. Maar
8: ja, zitten we daar nog wel op te wachten? Nou, ik ken één iemand die dat niet zit. Toch?
9: Ja. Nee, ik vond niks vroeger.
10: Ik vond het zo'n leuke kinderfilm.
9: Echt?
10: Ja, niet voor mezelf, maar voor de kinderen. Die vonden het fantastisch.
9: Ja, het was wel echt mijn jeugd. Maar ja, nee, ik vond het altijd gedaan. Een beetje zo dat ik dacht... wat doet die volwassen vrouw nou raar? Ja.
8: Nou, dat wordt dan wel wat...
10: Je moet niet zo nadenken als kind.
9: Ja,
10: hou op.
9: Ja, sorry.
8: Toen al gewoon heel ver in gedachten verzonken. Maar die past die kinderfilm nog wel in de huidige tijdsgeest. Nou, deze filmmaker vertelt dat het best even schrikken kan zijn... als je Minus nu voor het eerst gaat zien of juist opnieuw ziet.
11: Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En ja, sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Tegenwoordig leven we wel in een andere tijd. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien.
8: Ja, en filmmakers denken dat we kinderen nu niet genoeg ruimte geven om te fantaseren. En zeggen dat de fantasie ook best wel een beetje mag schuren.
10: Maar wat is er nou precies gebeurd met die film? Is die dan gewoon helemaal opgepimpt? Of is die
8: totaal... Nee, ze hebben gewoon heel technisch hebben ze hem helemaal...
9: Het is dezelfde film.
8: Het is dezelfde film.
9: Het is niet hergemaakt.
8: Nee, het is niet hergemaakt. Nee, ze hebben hem gewoon echt opgepoetst. Zeg maar nu, ja, zoals je dingen wel eens zeg maar van het videoband tijdperk brengt naar... 4K, Full HD, precies, Ultra HD.
10: Maar het is niet een totaal ander verhaal geworden.
8: Nee. Ze hebben het niet zeg maar gekuist naar de maatstaven. Of je daar nou blij mee moet zijn. Het is een ander verhaal van 2026.
10: Nee, hij is gewoon zoals die. Nou, Minus de Poes is dus
9: Minus, hè? Gaat zien.
10: Volledig gerestaureerd in dit geval. Dankjewel, Colin. Tot over een uurtje weer voor een update. Wij gaan zometeen richting ons onderzoekje. Want ga jij naar de zonsverduistering?

0: voor wat betreft de zonsverduistering vanavond. Alhoewel het wel even duurt voordat je de volgende liedje dan weer voorbij ziet komen. Was het 2081?
1: 81.
0: Oh,
1: ja.
0: Dan ben ik er niet meer.
1: Dat klinkt heel stom, maar ik denk het ook niet.
0: Nee, de kans is echt heel klein. Dus ik moet het vanavond even pakken, dat momentje.
1: Precies.
0: De zonsverduistering start om en nabij 7:15 en is om 11:20, volgens de geleerden, maximaal hier. Voor zover die maximaal is, want natuurlijk IJsland en Spanje, dat zijn de twee landen waar het echt een maximale zonsverduistering is. Maar wij komen ook een heel eind wat dat betreft. Ja, klein onderzoekje, omdat ik om me heen toch wel proef dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Ik denk, ik wil toch gewoon eens even peilen of dat inderdaad een meerderheid, van mijn gevoel is dat echt 90% of zo, gaat kijken naar die zonsverduistering, ja of nee. Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. En ook vooral als je dat doet, of je dat misschien ergens op een speciaal plekje hier gaat doen, Marjolein.
1: Ja, er wordt veel gereageerd. Ik moet zeggen, die 90%, die kan ik alvast wel voor je in de prullenbak gooien.
0: Oh, dat gaat het niet worden?
1: Nee, dat wordt het niet. Okay. Nee, er zijn wel veel mensen die gaan kijken, hoor. En ik moet ook zeggen, de meeste mensen die zeggen gewoon lekker vanuit de tuin of gewoon thuis. Maar wel kijken, maar nee, niet naar een speciale plek.
0: Nee, nee.
1: Andere mensen die zeggen bijvoorbeeld, ik ga helemaal niet kijken. Willem zegt, ik ga boodschappen doen.
0: Nou, het zal heerlijk rustig zijn, denk ik, in de winkel.
1: Ja, dat denk ik ook. Je hebt alle keuze. Je kan rustig met je karretje.
0: Of je moet een uur voor de kassa staan, omdat al het personeel buiten staat te kijken.
1: Ik kan het ook zeggen, je hebt even pech, ze gaan dicht. Ja. Miranda die zegt, nou, ik ben dan nog aan het werk, dus ik denk het niet. Maar waar het kan, dan sneak ik even zo een kijk naar buiten. En dan heb ik aan de andere kant, heb ik Aad, die zegt zeker, in de jacuzzi met een biertje.
0: Zo, dat is een lekker plekje.
1: Jij het even goed voor elkaar.
0: Zo, de knetterzicht. Nou, ik hoop wel dat je dan ook echt goed zicht hebt op die zon natuurlijk. Want
1: ja,
0: anders
1: dat
0: dan,
1: ook.
0: Ja, maar dat zal wel.
1: Dat zal wel. Ja. Tony zegt, wij gaan onze tenniswedstrijd onderbreken om naar de eclipse te kijken. Nou, heb je wel direct ook leuk gezelschap om dat mee te doen. Jol die zegt, jazeker, even tijdens het bouwen aan de wagen voor de parade voor de Brabantse dag door. Dat moet ook gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: Komt er ook alweer aan. Maar Miranda zegt, John die zegt, nee, ik denk niet dat ik er speciaal voor ga zitten. Ik zie morgen op foto's wel verschijnen op social media.
0: Nou, dat zeker. 100%.
1: Dat ook, ja. Marcel die zegt, jazeker, wij gaan kijken waarschijnlijk op de oude vuilnisheuvel in Schijndel, recreatieberg Vlagheide.
0: Oh ja.
1: Dat zijn goede plekken. Een beetje de lucht in.
0: Sta je lekker hoog, kun je overal overheen kijken en dan zie je die zon 100% natuurlijk. En ja, de weersomstandigheden zijn geweldig.
1: Ja, precies. Nou, Maartje is net als jij. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik vind het heel leuk en aandoenlijk dat mensen er zo mee bezig zijn. Wij zijn gisteren al even gaan kijken voor het perfecte plekje.
0: Oh, echt? En waar is dat perfecte plekje?
1: Wij gaan naar de Maas bij Drongelen en daar op de Winterdijk zitten. Lekker met een stoeltje en een koud radletje.
0: Ja, ik denk dus ook dat je vanavond een soort saamhorigheidsgevoel krijgt.
1: Ja, dat denk ik ook
0: dat
1: wel.
0: Heel veel mensen, want omdat het zo'n lekker weer is, iedereen heeft goede zin. Dit gebeurt één keer in de zoveel tijd. Mensen nemen misschien wel een koelboxje mee, stoeltje.
1: Ja, precies.
0: En een dekentje, lekker zitten.
1: En
0: lekker
1: mooi kijken.
0: Lekker kleppen met elkaar. Ja. Ik vind dit echt, dit moet vaker gebeuren.
1: Ik ook. Waarom kunnen we dit elk jaar doen?
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Rens die zegt nog, nee, ik heb geen bril. Dat kwam meerdere keren binnen. Ja, ik heb zelf ook geen bril, maar ik ga wel natuurlijk. Ja, ik ga niet kijken, want dat is slecht voor je zon. Maar ik ga wel, buiten. Ik wil wel het zien hoe donker wordt het. Wat zie ik gebeuren?
0: Je wil erbij zijn gewoon.
1: Willen wij zijn, ja. En een simpele truc, hadden we het maandag ook al even over met Christian. Een A4'tje pakken, rondje uitsnijden. En dan kan je daardoor, met de schaduw, kan je precies ook de eclipse volgen.
0: Oh,
1: heb je geen brilletje voor nodig.
0: Grappig, grappig.
1: En Peter die zegt nog, ik ga kijken. Ik woon namelijk op 11 hoog. Heb ik een mooi vrij uitzicht op het westen zonder obstakels.
0: Dat is geweldig. Hey, en qua percentages, want ja, ik zet in op 90%.
1: Ja, dat is het niet.
0: Ik ben al uit mijn droom geholpen. Hoeveel is het wel dan eigenlijk?
1: 56%.
0: Oh, daar valt me dan een beetje tegen eigenlijk. Ja. Maar goed, al die mensen die lekker gaan kijken, heel veel plezier vanavond. En dankjewel allemaal voor jullie input voor dit onderzoekje. Zometeen ga ik bellen met een bedrijf in onze provincie voor een energy shot. Daarvoor gaat het lijntje zo direct richting...

0: de 70's gewoon weer even terug op je radio met Flesje and the Pan en Hey St. Peter. Ja, dat is er misschien ook wel een voor in je stemlijstje. Je kunt zo nu en dan hier en daar even tussen alle bedrijven door gewoon wat liedjes opschrijven. Hè? Want vanaf maandagochtend 7:15 gaat die open. De stembus voor de top 1976. Ja, we hebben dit jaar geen top 900. En vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. We begonnen namelijk in 1976. Dus we gaan gewoon op zoek naar de 1976 allermooiste liedjes ever. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. En het is gewoon leuk om af en toe, ik doe het zelf ook, als ik een liedje hoor, denk, oh ja, die moet ik in mijn stemlijstje zetten. Gewoon even opschrijven. En dan kun je vanaf maandagochtend 7:15 helemaal los met een fantastisch stemlijstje.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Nou, maar we eens eventjes een lijntje uitgooien. In dit geval, ik zei het al, richting Oosterwijk. En wel naar de Dorpstraat nummer 30. Voor een fijn liedje aan het einde van de werkdag. Oftewel een muzikaal energy shot. Ja, aan de Dorpstraat nummer 30, daar zit de Ethos in Oosterwijk. En ja, die ga ik eens even bellen. Dus even kijken wat ze graag zouden willen horen. Waar ze aan toe zijn.
2: Ik spreek met Meek van Ethos Oosterwijk. Waar kan ik je mee helpen?
0: Hoi, met Ronnie, Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van deze werkdag.
2: Oh, dank u wel.
0: Ja, namens ons en de rest van Brabant. Ik denk, nou, die kan misschien wel eventjes een duwtje in de rug gebruiken nog na een zware dag als vandaag.
2: Nou, het komt wel helemaal goed hoor, dank je wel.
0: Hoeveel procent staat de accu op dit moment bij jou ongeveer?
2: Zeker nog wel 70%.
0: Oh,
2: ik kan er nog wel even tegenaan. Hoor.
0: Nou, dan moeten we er nog even 30 bij joekelen. Ik denk, waar kan ik jou blij mee maken, muzikaal gezien, zodat je nog een beetje energie krijgt, zodat die accu straks op 100% staat?
2: Oeh, goede vraag. Taylor Swift is altijd wel een favorietje bij
0: echt
2: mij.
0: Waar? Dus, nou, ik kijk naar mijn collega Marjolein en die zie ik breed uit glimlachen. Die wordt er ook heel blij. Dus ik ga een lekkere Taylor Swift hier doen, maar voor jou?
2: Ja, super. Nou, dankjewel.
0: Zet hem op Omroep Brabant Radio, hoor je hem zo voorbij komen. En dan wens ik jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Houdoe.
2: Doei, doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou. Lekker hoor.

0: Taylor Swift en The Cruel Summer hier in Afslag Zuid als energy shot. En wel voor de mensen van de Ethos in Oosterwijk, waar de radio even een tandje harder ging aan de Dorpstraat 30. Dus als je daar in de buurt loopt met oortjes in en je denkt, oké, wat hoor ik daar uit die winkelschallen? Nou, dat was dus Taylor Swift, omdat we dat liedje graag wilden horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Hebben wij gewoon even gefixt en dat doen we morgen opnieuw bij zomaar een random bedrijf op een random locatie ergens in onze provincie. Straks na 5, dan ga ik even contact proberen te zoeken met Richard. Richard is de directeur van Veldhoven Zoo. Er is namelijk nieuws over de ontsnapte Walibi. Die is vorige week ontsnapt. Nou, die is al langer geleden ontsnapt. Maar ik heb hem vorige week signaleerde ik hem tijdens een wandeling in het buitengebied van Veldhoven. Ik kwam hem daar tegen. Ik dacht echt, wat zie ik nou toch? En toen bleek hij dus al gewoon een half jaar zoek te zijn. Hij schijnt terecht te zijn. Ik hoop zo meteen het complete verhaal van Richard van Veldhoven Zoo te horen. En verder, als je nog kans wil maken op een antistress Brabo-bolide en een Brabander zonnebril, tja, nou wist ik het wel. Dan zou ik de radio lekker aan laten staan, want die kun je straks winnen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Dan gaan we naar Erik Evengroen van de ANWB. Want hoe staat het met de files in Brabant, Erik?
17: Ja, prima hoor. Dus weinig aan de hand. Er staan twee korte files. Die hebben nog ineens 2 minuten op onthoud. Dus die zijn het noemen bijna niet waard. Maar de A4 daarentegen, Antwerpen richting Rotterdam. Daar staat een berm in brand, hoogte van knooppunt Sabina. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim 30 minuten. En de wegafsluiting A58 berg op Zomer richting Breda. Daar is de weg nog altijd dicht tussen Heerlen en de Wouwsplantage. Daar wordt een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. Dit gaat zeker tot vanavond 6:30 à 7:00 duren. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
0: Dankjewel. Hou de radio lekker aan. Het is balen als je natuurlijk in een van die files staat. Maar gelukkig heb je de juiste zender aanstaan. Omroep Brabant Radio met tot 7:00 afslag uit. En zometeen een liedje uit de Zero's van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
23: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
23: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
23: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
28: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
29: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier.

0: Black Eyed Peas.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Ja, I got a feeling. Meer mooie muziek onderweg zometeen richting het decennium de jaren 80 voor de grote hit van Mel en Kim, Respectable. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Maarten van der Weijden begint maandag aan zijn allerlaatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek. Vanuit zijn woonplaats Vught zwemt hij maar liefst 270 kilometer naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Wow.
2: Onderweg komt hij langs 22 steden en hij hoopt 6 dagen later aan te komen. Met de tocht stamelt hij geld in voor onderzoek naar de gevolgen die kinderen kunnen overhouden aan kankerbehandelingen.
0: Respect voor deze vent, echt ongelooflijk. En hij zal geen sluizen tegenkomen onderweg, denk ik, of wel?
2: Denk ik niet.
0: Lukt een beetje dobbers zo, een beetje omhoog,
2: een beetje
0: blaag.
2: Anders kan hij even draaien.

0: Ik denk dat hij gewoon klunt daar. Dat hij gaat kijken.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat zal het zijn.
1: Wat een strijder, hè? Nou, elk jaar weer een gekke actie.
0: Maar mag eigenlijk zijn allerlaatste actie.
1: Ja, dit wordt zijn allerlaatste grote actie.
0: Nou, goede reden om daar misschien nog een kleine donatie voor te doen dan.
1: Zeker. En de Europese Unie trekt ruim 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Die beving had een kracht van 7,4 en heeft inmiddels aan meer dan 200 mensen het leven gekost. Het Europese geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Ook zijn Europese satellieten ingezet om de schade in kaart te brengen en reddingswerkers te helpen. Ja, dan naar een ander land wat ook graag met geld smijt, maar toch voor wat minder nobele doeleinden. De rekening voor de verbouwing van het Witte Huis loopt namelijk flink op. Volgens de Washington Post kosten alle plannen inmiddels minstens 800 miljoen euro.
0: Ja, maar het is wel voor Mr. Trump zelf.
1: Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Dat mag elke dollar op zijn zij. Ik bedoel maar. En er komen onder meer een nieuwe helikopterlandingsplaats, een plein dat wordt opgeknapt en natuurlijk het pronkjuweel van Trump, die enorme balzaal.
0: Oh ja.
1: Nou, dat laatste zou 170 miljoen kosten, maar dat is al lang opgelopen naar meer dan een half miljard.
0: Oh.
1: Leuk feitje, groot deel daarvan komt voor de rekening van de Amerikaanse belastingbetaler. Fijne vent die Trump. Gelukkig is er een rechter die dit niet vond kunnen en die heeft nu bepaald dat de toestemming van het hele congres moet zijn voordat de bouw verder mag gaan. Uiteraard was Trump het daar niet mee eens en is hij in hoger beroep gegaan.
0: Nou, één keer raden wie er gaat winnen. Eén keer raden wie er zijn gelijk krijgt.
1: Wat een clown, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk. Oh. Maar ook gewoon die balzaal.
1: Ja.
0: Wat een geldje.
1: Een half miljard, hè?
0: Een half miljard. En gaat er überhaupt ooit gedanst worden?
1: Nou ja, en laten we eerlijk zijn, het is niet alsof het Witte Huis in verval was. Dat het nodig was.
0: Nee. Goed, nou goed, oké. Daar is het laatste nog niet

0: Mel en Kim uit de jaren 80. En Respectable. Ja, ik maakte het toch afgelopen vrijdag wel mee, Marjolein. En ja, daar is ook een nieuwsberichtje van geweest natuurlijk.
1: Ja, het stond op NOS.
0: Nou, dat. Vrijdagochtend, ik was gewoon lekker aan het wandelen in het buitengebied van Veldhoven. Ik denk, ik moet even gewoon wat kilometers in de benen krijgen weer.
1: Heel goed.
0: En ik was lekker aan het wandelen. Het was lekker weer ook. En het was al een beetje warm als morgens vroeg. Dus het zweet stond een beetje op mijn voorhoofd. Kom ik daar tussen in één keer in dat buitengebied van Veldhoven een walibi tegen.
1: Een kangeroetje.
0: Ja, die huppelde daar in één keer voorbij. En ik moest echt twee keer in mijn ogen drijven. Ik denk, hoe is dit? Maar het was er echt eentje. Want je begint dan toch een beetje aan jezelf te twijfelen natuurlijk.
1: Ja, want normaal zie je misschien een egeltje of een eekhoorn, maar een walibi.
0: Ik dacht in eerste instantie van, het is een opgezet beest wat ik zie of zo. Maar toen begon hij ook te bewegen. Maar het was er dus echt eentje. En het dier bleek afkomstig van Veldhoven Zoo. Waar ze hem dus al een half jaar misten. Maar dat schijnt nu nieuws te zijn. En ik wil even checken bij de baas van Zoo Veldhoven of dat inderdaad klopt, ja of nee. Richard heet hij. Dus het is heugelijk nieuws, dat kan ik wel melden. Dus je kunt raden waar het over gaat, denk ik. Maar eens even kijken of Richard bereikbaar is.
2: Zoo Veldhoven.
0: Hallo, met Richard.
2: Ben ik.
0: Hey Richard, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
2: Hey.
0: Gaat goed nieuws, begrijp ik.
2: Je hebt goede nieuws, ja.
0: Vertel het goede nieuws eens even ten overstaan van iedereen in Brabant.
2: Ja, we hebben de walibi weer terug.
0: Hij is weer terug.
2: Yeah. Ja.
0: Pak van mijn hart, Richard, want ik ben me vorige week een hoedje geschrokken toen ik hem tegenkwam.
2: Echt waar? Ja, ben ik hem tegengekomen vorige week?
0: Ja, precies. Ik heb ook een filmpje gemaakt. Ik kwam hem tegen net in het buitengebied bij Veldhoven. Ik denk, wat huppelt hier voorbij? Heb ik wel de goede pillen ingenomen vanmorgen? Ik twijfelde even aan.
2: Het is iets waar je niet elke dag verwacht buiten op straat.
0: Nee, precies. Hoe is hij uiteindelijk teruggekomen?
2: Iemand kan vertellen dat er in het kamelenverblijf een walibi zat.
0: Ja?
2: Ja, en die zit er normaal niet in. En die Skippy is onder de afrastering doorgekropen. Ik denk ook naar voerwezen zoeken, dat weet ik wat. En die zijn dat verblijf terechtgekomen.
0: Ja.
2: En zo hebben we hem toen met een paar medewerkers terug kunnen pakken.
0: Ja, want Skippy, zo heet hij. Of zo hebben jullie
2: Skippy
0: hem...
2: Heet hij, ja.
0: Heerlijk, ja. Die dacht echt van, ik wil gewoon weer terug naar huis. Dat zal het zijn.
2: Ik wil terug naar huis. Hij is nooit heel erg ver weg geweest. Hij is altijd rondom de dierentuin gebleven. Hij is niet naar Schiermonnikoog gevlucht, wil ik zeggen.
0: Nee,
2: maar,
0: hij is natuurlijk wel een half jaar weg geweest.
2: Hij is wel een half jaar weg geweest, ja. Dus, maar ik zei dat het lijkt net of hij die ongeveer kan lezen, of hij de krant gelezen, hè.
0: Ja.
2: Eerst zijn we een half jaar kwijt en dan hebben we hem in een keer binnen 2-3 dagen daarna hem terug.
0: Ja, ja, want ik kwam hem dus vorige week tegen tijdens het wandelen. En ik dacht in eerste instantie, iemand die houdt me voor de gek, er staat een soort beeld. Maar hij begon te bewegen, hij begon te springen. Ik denk, nou, dit kan niet waar zijn. Het is gewoon heel idioot om dat tegen te komen. Maar hij is überhaupt niet gevaarlijk, toch, of wel?
2: Nee, ze zijn helemaal niet gevaarlijk.
0: Nee, want ik vond hem ook zo lief uit zijn ogen kijken.
2: Ja, die zijn hartstikke lieve dieren. Die doen helemaal niks.
0: Nee, maar wat gaf de pot bij jullie dat hij zo ongelooflijk graag terug wil weer?
2: Ik weet niet, ik denk dat hij hier ontzettend goed verzorgd wordt.
0: Ja.
2: En dat je dat dan toch gemist heeft en dat je daarom terug is gekomen.
0: Ja, want hebben in de tussentijd nou heel veel mensen aan de bel getrokken daarover? Want ik heb het idee dat wel meevalt, of niet?
2: Ja, er hebben toch wel een paar mensen gebeld van, ik heb een kangaroo gezien.
0: Ja.
2: In iemand uit Den Haag.
0: Oh, zo.
2: Iemand uit Stamprooi had er een in zijn tuin zitten, maar dat is eigenlijk allemaal veel te ver. En, ja, er zijn ook particuliere mensen die kangaroes houden.
0: Ja.
2: En dan is het nog maar de vraag dat een kangaroo geweest is die ze gezien hebben. Dus.
0: Ja. Maar Skippy is dus weer gewoon lekker terug in Veldhoven Zoo. Daar waar hij eigenlijk gewoon hoort. En waar hij ook weer lekker te eten krijgt van jullie.
2: Jij zegt het precies goed.
0: Ja, nou, ja? En daar hoort hij ook. Verwen hem lekker. Zorg ervoor dat hij nooit meer tussenuit naait, zoals het heet.
2: Dat ga ik zeker doen. En anders ga ik jullie wel bellen.
0: Ja, zo is het. En een klein feestje vanavond. Borreltje mag er wel opgedronken worden, Richard.
2: Drink vanavond een krat bier leeg. Ja, helemaal goed.
0: Hey, houdoe.
2: Hoi, hoi.

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: jaren 70. Nou, dan hoort deze zeker op het lijstje te staan. Chic en Le Freak. We gaan richting het nieuws van 5:30. Nieuws dat je zometeen krijgt van Colin Bijk. Wat zit erin, Colin, zo direct?
1: Asielminister bezoekt Engelen. En ja, het gaat toch bijna gebeuren, die zonsverduistering. Maar het is niet de eerste keer de afgelopen twee decennia.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: 5:30 voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemiddag.
8: Hi, goedemiddag. Een paar bijzonderheden, want verder is het goed doorrijden in Noord-Brabant. De A4 valt op, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord is een bermbrand aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht, vertraging 10 minuten. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ja, en dan de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is nog altijd dicht tussen Heerlen en de Wouwse Plantage. Daar wordt een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Zonnig en warm. Temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Vanavond dan blijft het zonnig en vannacht is het helder. En komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En voor het nieuws naar Colin Bijk.
1: De minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, heeft in Engelen met inwoners gesproken over de mogelijke komst van een AZC daar. De opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen zorgt al maanden voor spanningen, protesten en pas nog vernielingen en intimidatie. Deze week werden er twee verdachten opgepakt voor die vernielingen. Tijdens een huiskamerbijeenkomst met de minister werden de zorgen, ideeën en wensen uit het dorp besproken. Er zijn twee minderjarige jongens opgepakt voor het neersteken van een man in Tilburg. Het slachtoffer raakte gewond toen hij in de nacht van donderdag op vrijdag probeerde te voorkomen dat de fatbike van zijn 16-jarige dochter werd gestolen. Hij werd daarbij in zijn rug gestoken en moest naar het ziekenhuis. Na onderzoek hield de politie twee jongens aan. Een van hen blijft voorlopig vastzitten. De droogte zorgt ook bij sportverenigingen voor problemen, want hun grasvelden zijn geel en uitgedroogd. Sproeien mag vaak niet en om het gras te sparen en kans op overleven te geven mag er dus nu niet gespeeld worden en komt de start van het voetbalseizoen in gevaar. Maar bij hockeyclub Kranendonk hebben ze een waterberging onder het veld en die kunnen ze met een app aansturen.
10: Als we nu op play drukken, dan wordt de sproeier opgestart. We hebben mogelijkheden om het overtollige water door te zetten naar omliggende gebieden.
1: Een vrijwillige brandweerman is overleden aan de verwondingen die hij vorige week opliep bij de grote duinbrand in Ouddorp. De man kwam tijdens bluswerkzaamheden onder een brandweerwagen terecht, terwijl de voertuigen zich opstelden om het vuur te bestrijden. Hij werd zwaargewond naar het Erasmus MC ingebracht, maar overleed daar later. Bij de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren en moesten Chinooks van vliegbasis Schilderij helpen met blussen. Ja, straks is het zover. De grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999 is te zien. Ik kan me ervoor nog herinneren, Marlijn?
11: Nee.
1: Pas. Nou, Ronnie natuurlijk wel.
0: Ik wel, ja. Zeker, ja.
1: En ook toen stond Brabant massaal stil om naar de eclips te kijken. En dat klonk dus zo.
12: 2, 1, 0.
13: Oh, is dat mooi!
9: Gaat hard hoor. Dat kan niet, dat kan niet. Hij is weg.
11: Ik had er veel van voorgesteld. Maar dit is toch wel het einde hoor.
0: Zo, nou, hè, dat belooft voor vanavond wat dit.
12: Er zijn Racing the Stakes.
0: Ja, jongens. Hey. En dat was 1999.
12: En daar kan je nagaan. Ja. Ja. Er reisden zelfs mensen naar Frankrijk en Duitsland voor een totale verduistering. Omdat hij daar dus beter zichtbaar was. Zoals nu veel mensen naar Spanje gaan. In 1999 was overigens niet iedereen onder de indruk van de eclipse trouwens.
13: Er is op dit moment de zonsverduistering aan de gang. En u bent met rollen stof aan het sjouwen.
14: Ja, nou, dat is een woordram. Moet gewoon door.
15: Het ziet eruit net een onweersbuikje. Het is niks.
16: Het is mijn
0: tegengevallen. Het is mijn tegen, ik vind helemaal niks. Mijn taal voor
12: straat opgegaan. Eerlijk is eerlijk, het viel ook een beetje tegen toen in Brabant. En niet alleen in Brabant, ik woonde toen nog in Berkel-Roderijsselok bij Rotterdam.
0: Het was bewolkt toen volgens mij, of niet?
12: Ja, het was bewolkt. Ik zag er echt helemaal geen donder van.
0: Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren. Ja.
12: Nee, want op het moment suprem trokken er dus echt wolken voor die zonsverduistering. Ik stond echt buiten daar met een brilletje met ons mam en ons pap. En,
0: er is goed nieuws te melden. Gaan vanavond niet gebeuren, die wolken.
12: Nee, zeker. Het is hartstikke zonnig en helder. Ideaal om het te zien.
0: En 2081, je volgende kans. Dus ik kan alleen maar zeggen, pik hem vanavond eventjes mee. Dankjewel, Colin. En tot over een uurtje weer voor een update. Als je zometeen nog een anti-stress Brabant-bolide wil winnen en een Brabant zonnebril, ja, dan zou ik erbij blijven. En zometeen lekker meedoen met ons spelletje. Altijd

0: Hij was van Steve Winwood al lekker, dit liedje. Maar Whitney Houston deed er nog even een scheppie bovenop, samen met Kygo en Higher Love. We gaan naar Donnie de Koning van Weerplaza. Dag Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een klein beetje opwarmen voor de dagen die nog gaan komen. Want vandaag was eigenlijk gewoon al prima en toch best warm al buiten.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanochtend vroeg was het nog aan de frisse kant met temperaturen onder de 15 graden. Maar inmiddels hebben we op uitgebreide schaal Noord-Brabant 31 graden gehaald. Maar dat valt inderdaad nog wel mee in vergelijking met de komende dagen. Vanavond is het ook nog lang zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. Ook tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is dat het geval. En het is ook gewoon helder, dus dat is goed nieuws. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 16 of 17 graden. En dan morgen dus de eerste zeer hete dag met temperaturen gemiddeld van een graad op 35 en lokaal misschien zelfs wel 36 graden.
0: Weet jij ook een beetje wat het warmste plekje gaat worden voor je gevoel?
1: Ik denk rondom Eindhoven dat het warmste plekje gaat zijn.
0: Dat is morgen en dan overmorgen nog zo'n dag volgens mij, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Er komt er misschien zelfs nog wat bij die temperatuur. Ik denk dat we dan lokaal zelfs naar 37 graden gaan. Echt ongekend heet voor augustus. Komen misschien ook wel warmterecords in zicht. Met dan ook nog flinke zonnige perioden. Maar er komt wel een omslag aan, want zaterdag zitten we nog steeds wel in die warme lucht met nog steeds tropische temperaturen, maar ook meer bewolking en kans op een enkele regen- of onweersbui. En zeker vanaf zondag, dan laten we die extreme hitte echt wel achter ons. Nog wel dagelijks kans op 25 graden. En daarbij ook kans op enkele buien. Ik denk dat veel mensen dat toch ook wel prima vinden.
0: Gaat dan ook voor de langere termijn de knop een beetje om, of niet?
1: Ja, het lijkt er wel op dat we die tropische temperaturen niet meer terug gaan zien voorlopig, met vaak dus waardes van zo'n 23 of 24 graden. En dus inderdaad ook regelmatig kans op buien. Dus misschien moeten we er ook wel eventjes aan gaan wennen. Kan het haast wat fris gaan aanvoelen, maar het is eigenlijk natuurlijk heel normaal.
0: Nou, oké. Okay. Dankjewel, Donnie. Fijne avond gewenst weer.
1: Fijne avond.
0: Hoi. Leuke, zonnige zomerse prijs voor je. Te beginnen natuurlijk met de anti-stress Brabobolide. Want als je iets niet kunt gebruiken op vakantie of in de zomer, is het stress. Dus ja, weet je, dat kleine rode autootje met het Brabander logo op, daar kun je helemaal fijn knijpen. De stress uit je lijf raggen, zal ik maar zeggen. En het is ook nog eens een mooi collectors item. En verder hebben we ook nog Marjolein als extraatje vandaag een Brabander zonnebril, hè?
2: Ja, want het is zonnig en die heb je nodig.
0: Zo, en die kun je ook niet gebruiken. Ja, die heb je ook niet meer binnen natuurlijk voor de zonsverduistering. Maar daar is die niet geschikt voor.
2: Nee, dat mag niet.
0: Het is echt voor morgen en overmorgen, zal ik maar zeggen, als het echt heel zonnig was. En wordt en hopelijk misschien nog wel een aantal keer meer dit jaar. Als je dat pakket wil winnen, die anti-stress Brabobolide en de Brabander zonnebril, even goed luisteren. Want ik denk dat dit misschien best herkenbaar in de oren klinkt. Je hebt van die mensen, die liggen dan bij het zwembad op vakantie, misschien daar waar je op vakantie bent, hebben oortjes in, zitten echt helemaal in hun eigen bubbel, zijn naar muziek aan het luisteren, naar hun favoriete liedjes, mag ik hopen. En ja, die neuren je ze dan ook te pas en om te pas mee. Ja. Dus dat je denkt, hou je mond.
2: Ja.
0: En dat je even aan wil stoten van even niet doen nu.
2: Je bent hier niet alleen.
0: Nee, precies. Maar dan zit je zo in je bubbel. Ik heb het zelf ook wel eens. Dan denk je, weet je, de hele wereld bestaat niet. Alleen ik heb mijn oortjes.
2: Ja, precies. Het is wel lekker. Ja.
0: Het is wel lekker. En dat voelt ook echt wel als vakantie. Want je kunt gewoon lekker jezelf zijn. Nou, ik heb wat geheime opnames gemaakt van zo'n neuriënde badgast. Zijn naam is Bertje. En verder laat ik om privacy redenen in het midden waar en wanneer de opnames zijn gemaakt. Dus zit het Bertje de badgast, laat ik hem zomaar even noemen. En hij neurie dus een liedje terwijl hij naar muziek aan het luisteren is, met oortjes in. Herken jij het liedje? Dat is de vraag. Als dat zo is, dan mag je dat laten weten op 06-573-28203. Want dan maak je dus kans op die antistress Brabobolide en die Brabander zonnebril. Spit je oren. Welk liedje neuriet Bert de badgast hier zo? Ja, hij is heel kort. Hij is heel kort.
2: Is moeilijk.
0: Maar je moet wel gewoon even meeneuren, je denk. Ja, weet je, ik heb hem natuurlijk, tot in de treuren heb ik het gehoord. Dus ik weet nog.
2: Ja, jij bent helemaal gek van
0: het
2: hiernaast.
0: Moet ik hem nog een keer laten horen?
2: Ja, alsjeblieft. Ja.
0: Nou, goed luisteren. Het gaat om een zomerrit, dat kan ik wel zeggen. Verder zeg ik niks, dan is het aan jou. Luister even goed. Welk liedje neuriet Bert de badgast hier? Voor een antistress Brabobolide en een Brabander zonnebril.
2: Nou, ik vind het heel knap als je dit weet.
0: Ja, echt?
2: Ja, echt.
0: Meen je dat nou serieus?
2: Dat weet ik echt.
0: Ja, ik ben er helemaal stapel. Moet ik hem nou nog één keer? Nou, vooruit nog één keer, maar ik ben er echt knettergek van geworden.
2: Mm.
0: Nee?
2: Nee.
0: Hij valt niet bij jou.
2: Helemaal niks.
0: Nou, hopelijk bij jou wel. Laat me horen. Ja, de app. Welk liedje wordt daar genoemd? Het is een zomerliedje, dat kan ik je melden. 06-573-28203. Ook een Nederlandstalig liedje. Voor de anti-stress Brabant-bolide. En voor een Brabant zonnebril. Hè. Dus het is echt wel ergens voor, hè?

0: 1970. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
1: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
0: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
1: de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
1: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Lekker, lekker, lekker, lekker. Een zonnig liedje wat ook prima past op deze ontzettend warme woensdagmiddag. En ja, dat is nog maar het begin, hè? Want morgen en overmorgen, je hoorde het daar straks van Donnie de Koning, wordt het nog veel warmer. Sterker nog, vrijdag zouden we de 37 graden nog wel eens eventjes aan kunnen tikken. Karin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Ben jij een beetje blij met 37 graden of zeg, het mag ook wel een tandje minder?
1: Ja, het is volgens de dokter altijd een goede temperatuur, hè? Die
0: lichaamstemperatuur. Ja, nou, als het over lichaamstemperatuur wel gaat, dan is het prima. Het moet ook niet hoger worden, want dan gaat het richting koorts, volgens mij. Wat is ook alweer de officiële waarde voor koorts? Is dat 39 graden of zo? Want anders heb je het over verhoging, volgens mij.
1: Ja, volgens mij al wel wat 38 of zo, hoor.
0: Ja, een kleine verhoging dan, Mario. Ik zie dokter Marjolein knikken.
2: Ik heb het internet, hè. 38 graden Celsius of hoger, dat is koorts.
0: Dat is koorts, oké, goed. En daartussenin dan zit een beetje verhoging. Oké.
1: Dat valt wel mee, ja.
0: Goed, ga je vanavond kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering, Karin?
1: Ik weet het niet. Ik denk het niet. Als ik eraan denk misschien, maar ik heb niks om doorheen te kijken, dus... En een cd'tje is niet goed, zeggen ze, hè?
0: Nee, het klinkt als... het boeit me eigenlijk niet zoveel. Dat kan ook, hè? Nee.
1: Niet echt 100%.
0: Dat mag ook. Hé, wij hebben wel een leuke bril die we je uiteindelijk graag, zal ik maar zeggen, willen opsturen. Maar dan moet je wel een goede antwoord geven. Dat is overigens geen bril die je kunt gebruiken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Nee. Maar wel met een zonnekop op een knar, een Brabander zonnebril en ook nog een antistress Brabobolide. Want ik zei het al, je kent ze wel, hè? Die mensen die bij het zwembad oortjes in hebben, die lekker naar muziek aan het luisteren zijn en dan vervolgens een liedje aan het meeneuren je zijn. En je denkt, hou even. In eerste instantie ga je denken, waar is hij of zij aan het luisteren? En dan ga je, proberen te raden. Maar op een gegeven moment dan denk je, nou heb ik je playlist wel gehoord. Dat vind ik het leuk en aardig. Ik wil even een beetje rust. Was die moeilijk of niet, Karin?
1: Nou, ik heb gedaan wat jij zei, meeneuren.
0: Ja.
1: En na de derde keer, toen denk ik ineens, oh, daar is hij.
0: Nou, luister nog even mee naar de opgave.
1: Ja, doe ik.
0: Ja, toen ging jij mee neurien en hoe ging je dan verder neurien? Hoe ging dat?
1: Ja, van lekker in de Bacardi Lemon zwemmen.
0: Van Martje Hoogkamer bedoel jij?
1: Ja, precies.
0: Ja, die? Ja. Zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, dat levert jou op de antistress Brabobolide. En wat ik al zei, hè, we doen er ook nog gewoon een Brabander zonnebril bij, Karin.
1: Gezellig.
0: Nou, dat bedoel ik. Hartstikke leuk. Ja. Waar luister je op dit moment lekker naar de radio? Welke plaats in onze provincie?
1: In Nuenen.
0: In Nuenen. Dat is een mooi plekje daar, hebben wij begrepen, om in ieder geval straks naar die gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Want daar heb je Gulberg, toch?
1: De Gulberg, ja, daar woon ik vlakbij, op het Eenheim.
0: Ja, nou kijk, en dat is natuurlijk heel hoog. We gaan straks toch even kijken of dat we iemand kunnen bereiken die bovenop die berg staat.
1: Ja.
0: Met het zicht natuurlijk op die zon. Dus ik denk dat daar best wel wat mensen zullen staan. Dus dat is eventueel nog een optie. Ik wens jou sowieso een mooie avond en we gaan de prijzen naar je opsturen, Karin.
1: Ja,
0: yes.
1: Ik wens jullie hetzelfde.
0: Dag groetjes. Houdoe. Hoi, hoi.
3: Brabant neemt afslag uit.
4: We geven even gas bij.
3: Goeie reis met Ronnie Balk en je favoriete muziek.
4: Brabant.
3: Het gevoel van hier. Gezellige radio. Omroep Brabant.
0: Ja, en Karin had het goed, hè. Bert, de badgast, was aan het neurien aan de rand van het zwembad. En dit liedje was hij aan het neurien. Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Ja, wel even afrekenen dan als je wil, Martje. Bart Hoogkamer en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Juiste oplossing, onze neuriende badgast Bert. Graden door Karin uit Nuenen, die dus een antistress Brabobolide en ook nog een Brabander zonnebril won. Straks na zessen, laatste uur afslag Zuid. We hebben je hulp straks nog even nodig voor een leuk leeftijdsliedje. Ik leg je straks nog even uit hoe dat werkt. En we gaan nog even sfeer peilen op een bijzondere locatie in onze provincie. Nou, voor aanvang eigenlijk van de gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Rijd slim met Golden eSIM.
12: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
13: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
14: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
15: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Erik Evengroen, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Wel goed om te horen dat je niet met die bril achter de cirkel zit, hoor.
1: Nou, jij denkt precies hetzelfde als dat wij dachten.
0: Wie verzint dit? Het ding is zo zwart als de nacht.
1: Ja, maar het is toch fijn dat ze die waarschuwing er even af heeft.
0: Nou, ik had anders gewoon naar huis gereden.
1: Ja, ik ook, mijn bril. Waarom zou je die bril? Iedereen roept dat je een bril op moet zetten.
0: Een bril opzetten en nou ja, goed.
1: Oké, dat.
0: Geen files in ieder geval. Dat niet meer, met of zonder bril. Maar wel nog een wegafsluiting, de A58. Berg op Zoom richting Breda. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt op dit moment nog altijd geborgen tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Daarom is de weg nog altijd dicht. Verkeer richting Breda kan omrijden via de A4 en de A59.
1: Dankjewel. En wellicht tot straks nog, Erik.
0: Wellicht. Hoi, hoi.
1: Laatste uur afslags uit. Straks je hulp nodig voor een leeftijdliedje. Daar komt ongetwijfeld weer een heel mooi liedje uit. Afhankelijk ook van de leeftijd die je doorgeeft in een betreffend jaar. Nou, vertel ik je zo meteen alles over. En verder straks ook nog even sfeer peilen op een locatie daar waar hopelijk heel veel mensen zijn voor de gedeeltelijke zonsverduistering.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het van weer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
29: Dus is het feest. En daarom als

0: opschrijven van mijn stemlijstje voor de top 1976. Je zal Queen toch maar vergeten in je stemlijstje, Marjolein.
1: Dat kan niet.
0: Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En vanaf aanstaande maandag, 7:15 in de ochtend, gaat hij open. De stembus voor de top 1976. Een extra lange lijst dit jaar, omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. En we zijn begonnen in 1976, dus dat is de gedachte. Zometeen meer muziek. Emma Heesters komt eraan. Maar eerst even naar Marjolein Jordens al even, want ze praat je bij.
1: Meerdere vrouwen zijn op één dag geconfronteerd met een man die zichzelf liep af te trekken in een natuurgebied bij Pijnakker. Hardloopster De Melza waarschuwde direct de politie en later kwam een tweede, vrijwel identieke melding binnen. Agenten vonden uiteindelijk een man die aan het signalement voldeed, maar moesten hem weer laten gaan. Want omdat hij niet op heterdaad was betrapt, kunnen ze er dan niks mee.
0: Dus ze moeten hem al trekkend betrappen?
1: Eigenlijk wel. En anders ja. Dan is het het ene woord tegen het andere woord.
0: Ja, er zijn geen beelden van. Dus het
1: nee, maar er waren echt een stuk of 4, 5 mensen die er langs zijn gefietst of gehardloopt of gewandeld. Die dachten, wat gebeurt hier?
0: Ja. En die hebben allemaal melding gemaakt bij de politie ook. Alleen de politie staat dus zou ik maar zeggen, met de rug tegen de muur.
1: Eigenlijk wel, die kan dan niet zoveel.
0: Ja. Okay.
1: De biel. En een kaartje van €175. En dan ben je binnen en dan kost het nog €17,50 voor een hotdog.
0: Dat is geen IKEA.
1: Nee, dat zijn de hoge prijzen bij het EK Atletiek in Birmingham. En ze zorgen voor een boel kritiek. Het stadion zat tijdens de finale van de 100 meter bij de vrouwen daarom ook maar voor 59% vol. Mensen online snappen dat wel als ze de prijzen horen. De organisatie die ziet het zonnig in en die ziet het ook heel anders. Die zegt namelijk dat de kaartverkoop boven verwachting heeft gepresteerd.
0: Ja, precies. Die moeten natuurlijk ook een punt aan lullen in
1: dat denk
0: geval.
1: Ik ook, ja. En dan een gevalletje krimflatie van de bovenste plank. Een schoonmaakster vond bij het leeghalen van een huis in Engeland een ongeopende mars met een houdbaarheidsdatum tot 1991. Mm. Ja, dat deelden ze online, maar die video zorgde voor heel veel verbazing en ophef. Die mars was namelijk bijna net zo groot als haar hand. Dat is een stukje groter dan ze tegenwoordig zijn.
0: Zo, de knetters.
1: Die oude reep die weegt 62,5 gram. Tegenwoordig regen ze nog maar 45 gram. Nou, volgens de fabrikant komt dat door de gestegen kosten voor bijvoorbeeld cacao.
0: Ja, vroeger waren ze inderdaad veel groter. Ja. Klopt.
1: Grimflatie.
0: Grimflatie. Ja. En dan heb je ook nog de mini. Het zal niet over een mini-marsje gaan.
1: Nee, het ging echt. Ik heb het gezien. Normale. Het was echt bijna zo groot als haar hele hand.
0: Bizar.
1: Niet normaal.
0: Ja, daar komt de aap uit de bouw.
1: Hadden we die nog maar. Ja.
0: Zometeen hebben we je hulp nodig, want we gaan zo direct ons storten op een leeftijdliedje. Een liedje gekoppeld aan je leeftijd.

0: Een duo, Charles en Eddie. Would I Lie to You was een grote hit in de jaren 90.
1: Een leeftijdliedje.
0: Ja, en daar is het weer tijd voor geworden. Dit is altijd leuk, een leeftijdliedje. Een liedje dat gekoppeld is aan de top 100 van een bepaald jaar. En je leeftijd, jouw leeftijd, in dat betreffende jaar. Hoe werkt het nou? Ik ga zo meteen een jaartal roepen. En vervolgens mag jij via de app laten weten hoe oud jij in dat jaar was. Dat is even een kwestie van een beetje rekenen. Soms is het even hoofdrekenen.
2: Precies, of het rekenmachientje erbij.
0: Op de telefoon. Nee, iedereen heeft tegenwoordig een rekenmachine op de telefoon. Dus dan is het gewoon eventjes inderdaad rekenen. Maar het, de leeftijd in het jaartal dat ik zo meteen roep. Van één iemand gaan we het liedje draaien dat op de plek van zijn of haar leeftijd staat in de top 100 van dat jaar. Dan moeten we eerst even een jaartal kiezen natuurlijk, Marjolein.
2: Nou ja, dat is deze week op zich niet zo moeilijk,
0: nee,
2: toch?
0: Nee, precies. Wij dachten meteen aan
2: 1976.
0: Precies, want dat is namelijk het jaar waarin wij als Omroep Brabant zijn begonnen. En dat heb je deze week al gehoord. En dat is ook precies de reden waarom we dit jaar geen top 900 hebben, maar een top 1976. Want in dat jaar zijn we begonnen. We bestaan dit jaar 50 jaar, dus we hebben ook een extra groot cadeau voor jullie als luisteraar. 11 dagen lang alleen maar liedjes uit 60 jaar popmuziek. De allerbeste volgens jullie, want vanaf maandagochtend 7:15 kan er namelijk gestemd worden. Nou, goed. App even, naar 06-573-28203. Hoe oud was jij in 1976? Ik moest ook even hoofdrekenen. En daar ben ik niet zo goed in. Maar ik was 7 in 1976. En even kijken. Op nummer 7, ik pak hem er even bij, de top 100 van dit jaar. Op nummer 7 in de lijst staat... oh, dat is leuk. Wacht even, dan laat ik ook meteen even een stukje horen. Dan heb je ook meteen dat beeld bij, of geluid in dit geval. ABBA met Fernando.
2: Oh, leuk!
0: Dat is dit liedje. Ja, hartstikke leuk liedje. Nou, als het nou om mij zou gaan, en 1976 was ik dus 7. En als mijn liedje gedraaid zou worden, dan zou dat dus ABBA zijn met Fernando. Maar het gaat niet om mij, het gaat om jou. Dus laat even weten in de app op 06-573-28203... hoe oud jij was in 1976. Dus even rekenen, hè. Hoe oud was jij in 1976? En we gaan straks misschien wel het liedje draaien dat op de plek van jouw leeftijd in de top 100 van dat jaar stond. En geen idee welk liedje dat is, dat horen we dan straks natuurlijk. Dus even je leeftijd appen in 1976. Naar 06-573-28203. 06-573-28203. Je leeftijd in 1976. En er gaat vast en zeker straks een mooi liedje uitkomen. Dit is America, Sister Golden Hair. Well, I

0: Ja, America en Sister Golden Hair. Het is bijna 6:30. We gaan richting het nieuws. Krijg je zo meteen van Colin Bijk. Wat zit erin, Colin?
1: Vrouw zwaar toegetakeld bij woningoverval. En Wallaby komt na 30 jaar weer terug.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
6: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in
0: 6:30. Nog even naar Erik Evengroen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Erik, vertel.
7: Ja, de files zijn allemaal opgelost, dus het is overal goed doorrijden. En zelfs is zojuist de A58, die lange tijd dicht was tussen Bergen op Zoom en Breda door die vrachtwagenbrand, opengesteld voor alle verkeer. Dus alle rijstroken zijn daar ook weer open. Dus het is overal doorrijden inmiddels in Noord-Brabant.
0: Nou, dankjewel. Fijne avond, Erik.
7: Hetzelfde.
8: Hoi. Omroep
0: Brabant. Zonnig en warm. Temperaturen tussen de 30 en 32 graden nog steeds. Vanavond blijft het ook zonnig. Vannacht is het helder. Koelt de komende nacht af naar een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en het wordt nog warmer met maar liefst 35 graden. En voor nieuws naar Colin Bijk.
1: Bij een gewelddadige woningoverval aan de Nichtenstraat in Nispe is gisteren een vrouw gewond geraakt. 2 jongens van ongeveer 18 jaar en een meisje van vermoedelijk 16 gingen er met verschillende spullen vandoor. Verslaggever Remel Merks.
9: De bewoonster is in elkaar geslagen, gekild, flink toegetakeld en er zou zelfs geprobeerd zijn haar te drogeren. Dat zegt althans het buurtpreventieteam Nispe, dat zegt de bewoonster te hebben gesproken.
1: Een fietser verleende eerste hulp aan de bewoonster. De politie zoekt deze fietser en andere getuigen. Er wordt nog altijd buurtonderzoek gedaan en alle voorbijgangers worden staande gehouden om te vragen of ze meer weten van de overval. De minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, heeft in Engelen met inwoners gesproken over de mogelijke komst van een AZC daar. Tijdens een huiskamerbijeenkomst werd de minister er zorgen, ideeën en wensen uit het dorp besproken. De opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen zorgt al maanden voor spanningen, protesten en pas nog vernielingen en intimidatie. Deze week werden 2 verdachten opgepakt voor die vernielingen. De bestuurder van een Porsche is gisteravond zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De 29-jarige man scheurde met 147 km per uur over de Hustenweg in Rosmalen. Mag daar maar 80 over de provinciale weg. Naast dat de man voorlopig zijn rijbewijs kwijt is, krijgt hij ook een forse boete en moet hij een verplichte cursus bij het CBR volgen. Het Eurovisie Songfestival krijgt vanaf volgend jaar strengere regels. De winnaar mag het festival niet meer automatisch organiseren als de veiligheid in het land niet gegarandeerd kan worden. Door de nieuwe regels zou bijvoorbeeld een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Ook gaat de minimumleeftijd voor deelnemers omhoog van 16 naar 18 jaar. En verder moet de hoofdstem altijd live gezongen worden. Volgens de organisatie moeten de veranderingen zorgen voor meer veiligheid, eerlijkheid en duidelijkheid. En het is feest bij Veldhoven Zoo, want de ontsnapte Wallaby is na maanden weer terug. Ja, en dat is best wel apart, want jij spotte het dier vorige week vrijdag nog, Ronnie.
0: Ja, inderdaad, bizar. Nou,
1: uiteraard schreven wij er bij Omroep Brabant daarover. En vandaag dook de Wallaby ineens op in het verblijf van de kamelen. ja, bleef hij waarschijnlijk hangen onder de afrastering, want dan was hij op zoek naar eten. Medewerkers werden natuurlijk gewaarschuwd, vingen het dier en brachten het terug naar zijn eigen verblijf. Ja, Richard Lohmans van Veldhoven Zoo heeft 10 keer geprobeerd kippen te vangen, maar telkens zonder succes.
8: Hij is nooit heel erg ver weg geweest. Hij is altijd rondom de dierentuin gebleven. Hij is niet naar Schiermonnikoog gevlucht, wil ik zeggen, maar hij is wel een half jaar weg geweest. Ja, dus, maar ik zei al, het lijkt net of hij ongeveer kan lezen, dat hij de krant gelezen, hè. Eerst zijn we een half jaar kwijt en dan hebben we hem in een keer binnen 2-3 dagen daarna hebben we hem terug.
10: Ja, zo is het.
1: Ja, zo is het.
10: Hij drinkt er vanavond een krat bier
1: op. Ik hoor het, ja. Een krat bier.
10: Die loopt morgen ook als kippie, denk ik. Hij springt door de dierentuin. Nou, dankjewel, Colin. Een mooie avond gewenst en tot de volgende weer.
11: Leeftijdliedje.
10: Ja, klein leeftijdliedje zijn we mee bezig. We hebben je input nodig, want hoe oud was jij in 1976? Ja, denk er eens even over na. En geef het even door via de app nog. 06-573-28203. Want er hoort misschien wel een heel mooi liedje bij dat we zo gaan draaien. Dus hoe oud was jij in 1976? Even appen, je leeftijd toen, naar 06-573-28203. En hou de radio aan, hoor.

0: Adel. Rumor has it, hier in Afslag Zuid, daar waar het 7:08 is geworden.
1: Een leeftijdliedje.
0: Ja, en dat is leuk, want dat is een liedje gekoppeld aan je leeftijd en een top 100 uit een bepaald jaar. En wij dachten vandaag, ja, we kunnen niet om 1976 heen. We hebben de hele week al geroepen, of althans sinds afgelopen week geroepen, dat het groot feest is op 1 september, want dan bestaan we 50 jaar. Omroep Brabant begon in 1976, vandaar dit jaar dus ook een top 1976, een extra lange lijst in plaats van een top 900. En toen dachten we, ja, dan moeten we vandaag in het leeftijdliedje wel het jaar 1976 pakken. Ik was toen 7. En als je dan snuffelt in de top 100, dus de meest succesvolle liedjes uit dat jaar, kom je bij nummer 7 uit. Dan hoor je, of tenminste, dan zie je ABBA staan met de Fernando. Maar nogmaals, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Dus ik vroeg je, je leeftijd in 1976. Nou, Marjolein, maak me gek.
2: Monique was 3. Dat is Love Hurts van Nazareth.
0: Oh, leuk. Ja. Leuk.
2: Lia was 20. Dat was vet Domino, Blueberry Hill.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Moet zeggen, trouwens wel grappig om te zien. Heel veel rondom zo 20, 19, 18 kwam heel vaak binnen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus dat is wel leuk om te zien. Ja. Joost, die was 17. Don Mercedes, Rocky.
0: Oh!
2: Ook grappig.
0: Leuk. Oh ja. Ja, dat is heel leuk.
2: Nicole was 15. Dat is Johnny Wakkelin, als ik dat goed zeg.
0: Ja, met In Zaire, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat liedje ken ik niet, maar het klinkt heel leuk. Anne was 30. Dat is de George Baker Selection met Wild Bird. Leon was 14. Daar stond Donna Summer met Could It Be Magic. Op 8, zo oud was Rianne, stond de Sutherland Bros and Quiver met Arms of Mary.
0: Lying in the Arms of Mary.
2: Ja,
0: heerlijk,
2: precies,
0: leuk.
2: Goeie
0: leuk.
2: Hit. Nice and Slow van Jesse Green stond op 10. En dat was de leeftijd van Mark.
0: Ja.
2: En Patrick, die was er nog maar net, die was 2. En op 2 stond Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
0: Nou ja, goed, zo kunnen we nog wel heel veel andere leeftijden ook afgaan. Patrick was nog echt een broekie dus eigenlijk.
2: Ja, je liep nog in de luiers.
0: Patrick was inderdaad, die poepte zijn luiers nog lekker vol. Onder het genot van op de radio toen Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
2: Nou, kan slechter.
0: Ja, daar weet je, keuze genoeg en nog veel meer. Maar we gaan naar het liedje van Karin.
2: Ja.
0: En de leeftijd dus ook van Karin.
2: Ook.
0: In 1976 had Karin de mooie leeftijd. Oh, ze werd volwassen.
2: Ja.
0: Van 21 jaar.
2: Dat is een goede leeftijd.
0: Dat is een mooie leeftijd. Ik hoop dat je je toen ook een beetje volwassen voelde. Ja, en dan is natuurlijk de vraag. Welk liedje hoort er bij de leeftijd 21 van Karin? Welk liedje stond er in de top 100 van 1976 op nummer 21? Nou, dat is het liedje dat je nu gaat horen. Karin en alle anderen, dankjewel voor de leeftijd input. Het gaat dit liedje worden.

0: Morsen. Het gaat straks gebeuren, dames en heren. De gedeeltelijke zonsverduistering in onze provincie te zien natuurlijk. En ja, we hebben er straks een klein onderzoekje gehouden. Het blijkt dat toch best heel veel mensen dat vanavond gaan aanschouwen. Sommigen op een bijzonder plekje ergens. Anderen gewoon lekker achter in de tuin. Er was er eentje met een jacuzzi, hè, met een biertje in de hand. Ja. Ik wil verder niemand jaloers maken of
1: nee,
0: zo.
1: Maar ik kijk wel gewoon de eclipse vanuit de jacuzzi. Oké.
0: Okay. Nou, er was één iemand die gisteren al op de centimeter precies wist waar die eigenlijk wilde gaan kijken. En dat is Erik Jongmans uit Nuenen. Hij had namelijk gisteren al zijn handdoekje, zijn denkbeeldige handdoekje gelegd op de Gulberg in Nuenen, zodat hij zeker weet dat hij een goede plek heeft. Erik, goeie avond, jongen.
2: Hey Ronnie, goedenavond.
0: Was je plekje nog vrij toen je eraan kwam?
2: Ja. Er zaten een paar mensen met een camera, maar die is weer verplaatst. Dus hij was vrij, het briefje hing er nog, gek genoeg.
0: Ja, wat had je precies gedaan? Je hebt er een briefje neergehangen of zo?
2: Ja, deze plaats is gereserveerd voor ons. Wij graag ruimte overlaten, dus die is straks opgezet.
0: Ja, iedereen is er gewoon ver van weggebleven, dus jullie hebben plek genoeg. Nou, hoe is het op dit moment? Want je bent daar natuurlijk op die berg, is druk.
2: Ja, het stroomt vol, maar ik zie nou Marco zwaaien. Ik ga zo die kant op, je staat net iets verder als mij. Dat is gezellig druk, zeg maar.
0: Ja, je bent met je kameraden daar. Want het is natuurlijk een heel mooi plek hier, want het is een berg, dat mag duidelijk zijn. Dus je staat ook redelijk hoog. Hoe hoog sta je dan ongeveer?
2: Ik durf het niet te zeggen, maar ik kijk zeg maar, over Eindhoven en dan zie je de flats van Eindhoven allemaal. En dan draai ik mezelf om, dan zie ik de daken van Helmond achter me.
0: Ja.
2: Dus het staat wel redelijk hoog.
0: Nou ja,
2: het is 1400 meter zo, dacht ik.
0: Ja, maar dat is in ieder geval een mooie plekje om die gedeeltelijke zonsverduistering te gaan bekijken. Dit gebeurde natuurlijk ook al in 1999. Is dit de eerste keer dat je hem ziet, Erik? Of heb je hem toen ook meegekregen?
2: Ik heb hem toen al in Frankrijk met de vrachtwagen. Dat heb ik hem daar meegekregen.
0: En nu heb je een bril, Erik?
2: Nou, heb ik een bril. Ja, een bril is inderdaad taf bij mijn blikjes fris erin. En ja, iets anders wel lekkers natuurlijk. Dat ook bedoel.
0: Ja, want ik had het er straks al over, ook met wat collega's hier. Ik heb ook echt wel het gevoel dat het een soort samenhorigheidsmoment is of zo. Weet je, mensen, het is lekker weer buiten. Mensen die kruipen lekker naar een bepaalde locatie, buurten een beetje bij elkaar. En jij hebt een biertje in je hand, denk ik, Erik.
2: Ja, nou, zo meteen. Als ik met mijn maten ben, dan staan 50 meter verderop. Dan gaan we hem aantikken, de eerste, denk ik.
0: Precies. Hey, en wat verwacht je ervan? Want je hebt het al een keer meegemaakt, dus je weet een beetje wat je kunt verwachten.
2: Ja, maar toen was het ook niet een hele volgens mij daar in Frankrijk. Ik weet niet zoals ik in mijn gedachten heb. Maar ja, we gaan het niet meer meemaken in ons leven natuurlijk. Hè? Tenminste, met een beetje logica niet natuurlijk. Dus ja, en dan zo kort bij huis op zo'n locatie, dat kan niet anders mooi worden, denk ik.
0: Daar moet je gewoon bij zijn inderdaad, ja.
2: Ja, precies.
0: Nou, ga lekker genieten vanavond met je maten daar zo. Dat mag wel duidelijk zijn, Erik. Maar ik denk dat helemaal goed gaat komen. Wat is het? 8:11? Dan is het echt de maximale zonsverduistering volgens mij aan de orde.
2: Ja.
0: Meteen over een minuutje of 20, dan begint hij er langzaam voor te schuiven. Gezellig daar, maak er een mooie boel van en bedankt voor je tijd, even Erik.
2: Yo, graag gedaan.
0: Yo, hoi. Nou, die gaat de tijd van zijn leven beleven daar, Marjolein.
1: Zo klinkt het wel, ja.
0: Ik denk dat hij, zal ik maar zeggen, niet alcoholvrij thuis komt.
3: Het gezelligste einde van de dag.
4: Afslag Zuid.
3: Van 4 tot 7 op Brabant.
0: En natuurlijk geldt ook als jij ergens gaat kijken naar die zonsverduistering. Heel veel plezier gewenst. En als je dan inderdaad naar die zonsverduistering kijkt, zorg er wel voor dat je een brilletje op doet. Hè. Gewoon voor je eigen veiligheid. Voor je ogen. Spaar ze.

0: The Romantics en What I Like About You. Dat was de allerlaatste alweer in deze afslagzuid. Erik Jongmans, die we net aan de lijn hadden, die stuurde nog even een fotootje, geloof ik. Want zo'n Brabander.
1: Ja, Brabander badlaken.
0: Brabander badlaken. Als je iemand op de Gulberg in Nuenen ziet met een Brabander badlaken en een Brabander muts op, dan is dat Erik.
1: Dat is hem.
0: Die gaat dus inderdaad naar de gedeeltelijke zonsverduisteringen kijken. Het is een mooie plek hier daar, want je staat inderdaad lekker hoog. Nou, als jij ook gaat kijken, waar je ook gaat kijken, heel veel plezier gewenst. Zet niet zomaar de auto stil op de vluchtstrook, Marjolein ook.
1: En geen brilletjes op tijdens het rijden, hè?
0: Nee, dat hebben we straks. Dat moet je niet doen. En stop ook niet op de brug bij Zaltbommel of zo.
1: Ook niet doen.
0: Even een veilige plek. En ja, ga ervan genieten, want het gaat nog even duren voordat we dit uiteindelijk weer mee gaan maken, natuurlijk. Jij bent morgen niet, hè?
1: Nee, daar ben ik er niet.
0: Zijn de plannen ingediend? Is het gewoon nog terras morgen?
1: Ja, nou ja, okay. Gewoon een dagje vrij. Gewoon wat lekkers doen, ja.
0: Ga ervan genieten, Marjolein.
1: Ja,
0: ik ben er morgen weer samen met Marieke net na vieren voor de allerlaatste afslag Zuid alweer van deze week. En ook kaartjes voor Brabantse vrienden kun je morgen winnen in de afslag Zuid. Dus dat je het alvast weet. En morgenochtend dan melden Jordi en Mark zich natuurlijk weer om een uurtje of zes met een kei goeie morgen. Mooie avond nog en tot morgen. Houdoe.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
15: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, ja, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
14: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
17: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: non-stop de lekkerste muziek.

0: zeggen.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag. Dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan...
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij...
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
0: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee
3: en stem vanaf maandagochtend 8:15
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven. Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek. Je zou er bijna de wekker voor zetten. Zaterdag en zondagochtend van 7 tot 9 op Omroep.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest.
1: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
7: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
7: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
8: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
7: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest.
4: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordy Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Beetje Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
0: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Ja, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Eet jij Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.